0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Maltese zakenman Jorgen Fennig, die ervan verdacht werd de opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op de Maltese journaliste Daphne Galizia in 2017, is vrijgesproken. Volgens de openbare aanklager gaf Fennig de opdracht om de journaliste uit de weg te ruimen, omdat ze op het punt stond artikels te schrijven over de corruptie van de zakenman. Maar een jury sprak hem woensdag vrij. De moord veroorzaakte een schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland. Dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs, het 31ste reekshoofd, won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging in eigen huis kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
1: We hebben onze momenten gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Vannacht meestal bewolkt, kans op wat lichte regen ook en minimaal rond 17 graden. Straks is de dag meestal zwaar bewolkt met hier en daar ook wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wel droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

zijn. Zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is gegroeid. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. De organisatie wijst op de gevaren door lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf meer het doelwit worden van aanvallen. De waarschuwing volgt op uitspraken van de Oekraïnse president Zelensky. Die zei dat het Russische luchtruim onveilig is door de vele Oekraïnse drone-aanvallen. De commerciële luchtvaart heeft geen plaats in een hemel die vol zit met drones, aldus Zelensky. Nederland heeft 86 ton goud weggehaald uit de VS en Canada. Het grootste deel is overgeheveld naar Londen. Dat maakte de Centrale Bank in Nederland bekend. Volgens de Nederlandse Bank is het goud verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Vanuit Londen is het goud sneller inzetbaar en kan het ook sneller verkocht worden, klinkt het. Het meeste goud is in de VS verkocht en dan weer aangekocht in Londen. 27 ton is fysiek verplaatst van New York naar het Nederlandse Zeist. Tennis dan, Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor de 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuven-speelster Alix Posteels droomt van enkele topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg zou ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: En ook bij de mannen werd er gisteravond gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Minimaal rond 17 graden de komende uren. Straks krijgen we meestal zwaar bewolkt weer met hier en daar wat motregen. En tegen de avond wordt het dan wat droger. Maxima overdag tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

heb jij gedaan? M&M.

0: Dus 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Doch volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met dergelijke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In Frankrijk wordt een 18-jarige jongeman ervan verdacht ontvoeringsplannen te hebben beraamd van rijke en bekende Fransen. Een van de mensen op de lijst was stervoetballer Kylian Mbappé. De jongeman zou het brein zijn van een bende die al verschillende overvallen pleegde, maar nu dus ook ontvoeringsplannen had. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel werden later telefoons gevonden met instructies voor ontvoeringen. En op de lijst met doelwitten stonden onder andere ook nog een rapper en vermogende zakenmensen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuvenspeelster Alix Posteels droomt van topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan in Chelsea of in Man City zou wel leuk zijn.
0: En ook bij de mannen werd er gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd gisteravond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu 2e in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen rond 17 graden de komende uren. En straks krijgen we een zwaar bewolkte dag met wat motregen. Tegen de avond wordt het droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. Het is de
0: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
1: Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
0: De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is groter geworden, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. Het gevaar komt van lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf het doelwit worden van aanvallen. Gisteren nog waarschuwde de Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden, omdat dat onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. En de Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen ontdekt voor Russische sabotage in Denemarken. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een krant. Volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met zulke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moet de Deense defensie bedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen Polen. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
2: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg zou ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het weer dan. Het is vandaag meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Goedemorgen. Oh, amai, sorry.
1: Is dat wel, Sander?
0: Ja, slechte nacht gehad. De katten slapen niet, hoor.
1: Oké. Okay. Gaat het lukken tegen 6 uur voor de M&M ochtendshow?
0: Huh? Wat?
1: Gaat daarmee aan de oorlog.
0: Opsta. Engel.
1: Ik zal de koffie al gaan halen. M&M. M&M.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Goedemorgen, het is 6 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Jannik Aerts.
7: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten, zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de problemen niet alleen kunnen opgelost worden en zegt ook dat hij hoopt dat premier Bart De Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel.
8: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinin als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
7: In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Toen werd de man van 51 doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Wellicht een afrekening in drugswereld. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. Bij de zoekactie naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
9: Ik heb er al een paar zien staan, zo'n Manchester City of een Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn, Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg zou ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten, weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan Chelsea of Man City zou wel leuk zijn.
7: Ja, bij de mannen was er in de hoogste klasse ook nog een inhaalwedstrijd gisteravond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. En op de US Open Tennis heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. Nu, die match die werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2x6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Zizou Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen en veel wind. Het is wel zacht vandaag, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 25 graden dan. Het weekend wordt vaak zonnig en droog.
5: Beetje olie zie ik. Door een ongeval op de E40
10: richting
5: Brugge zijn in Nevelen de linker- en de middenrijstrook versperd. Er ligt olie op de rijbaan. Maak daar een reddingstrook, hè, jongens.
10: Sorry, mijn laptop was vuil. Ik was aan het op.
5: Ah, maar ik zag u niet ook.
10: Sorry, effectief door het ongeval. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Linkeroever 1 rijstrook dicht door nog een ongeval.
5: Allee, jong.
10: Sorry. Ik ben nog niet zo goed wakker.
5: Hé, hey, dat is oké. Donderdag. Altijd een moeilijke dag, hè. Toch?
10: Ja.
11: Het is iets over 6. Sander heeft zijn koffie.
5: Ook eens drinken?
11: Iman is er geraakt.
10: Ah, half.
11: En jij bent al wakker. Dus kom aan.

Hey, maar het is ook al donderdag. Hè. Die eerste septemberweek die zit er eigenlijk al bijna op. Dus hoe gaat de ochtend? Hoe was de nacht? Laat gerust al even van je horen in de app van VRT Max. En je kan er ook altijd eens op het hartje duwen. Mega aanrader.

0: Jax Jones en Ray. You don't know me. Het is 6-7. 7 over 6. Sorry.
1: De
2: M&M Ochtendshow.
3: Oh. Is dat een nieuw ding?
0: Nee, maar ik zag het gewoon toevallig en ik dacht, oh ja, 6-7. Ik haat mezelf ook.
3: Dan zijn we met twee. Nee.
0: Hey, de eindsprint van de werkweek is ingezet, hè, guys. Het is wel degelijk 3 september vandaag, een donderdag. Mani Boudadi, hoe was hij op de fietsie?
3: Ik weet er niet meer zo superveel van. alles was veilig.
0: Drink jij niet een beetje te veel?
3: Nee, alles was heel veilig op de fiets. Okay. Dat moet duidelijk zijn. ça va eigenlijk. Maar dat, okay. wil zeggen dat ik perfect gekleed was.
0: Als
3: mij niet opviel dat ik te warm of te koud had, voilà. dan chase ik gewoon muziek in de oortjes.
0: Ja.
3: Ze waren aan het werken, ik heb even moeten stoppen, omrijden. Niks crazy. Ik had dus ik heb 2 t-shirts over elkaar aan. Zo'n longsleeve en een korte t-shirt erover. Ja. En dan een trui en een jas. Maar die jas is heel licht.
0: Okay.
3: Dus doe daarmee wat je wil.
0: Okay. Hoe heb je geslapen?
3: Ik denk zo net een half uurtje te kort. Ik zat zo in het midden van een droom.
0: Oh, ik had dat ook. Als ik naar ging. Oh, vreselijk.
3: Slecht geslapen?
0: Nee, wel. Het ça va wel. Wat is mijn slaapscore hier? 74.
3: Oh, ça va nog.
0: Niet slecht, hè?
3: Nee, maar wel iets. Een beetje een van de mindere van deze week.
0: Ja, okay, ja. Maar wat zou jij erop plakken, jouw getal?
3: Misschien. Ik denk dat ik. Nee, Sieben heeft mij wakker gemaakt toen hij binnenkwam. Ik zeg een 60.
0: Oh, okay.
3: Ja, niet zo top, hè.
0: We hebben een 74, een 60. Jos van aan de telefoon, slaapscore, hoeveel zou je geven?
4: 88.
3: Godverdikke, jongen.
0: Ja.
4: Goed, hè.
0: Amai.
3: Amai, wat is uw geheim?
4: Geen idee, diep slapen.
3: Ik zal dat proberen de volgende keer.
4: Succes.
0: Gewoon.
3: Thanks, Jos.
0: Diep slapen. Alleen toch iemand wakker in deze show, dat is fijn. En jouw slaapscore mag je ook delen in de app van VRT Max. Daar zijn we zo bereikbaar.
3: Zo available.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Mark My Words. Ooit gaat dit lied nog gebruikt worden, zo bij een video van de brandweer, om toch altijd alert te zijn en te kijken waar de nooduitgang zich bevindt in openbare gebouwen en dat soort dingen. Zo, kijk het.
1: Wow, zo spannend om te ontdekken of dat ooit gaat gebeuren. Mark his words. Wow.
0: Oh, jij bent echt stom vandaag. Wat is dat met u?
1: Tine, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sandra Nima.
1: Hey. Goed heb jij geslapen, zeg het eens.
2: Ja, ik heb een slaapscore van 87. Ik maak er een spelletje van eigenlijk iedere week. Om mijn slaapscore boven de 80 te halen, toch?
1: En hoe doe je dat?
0: Ja.
2: Eigenlijk een paar minuutjes mediteren eigenlijk voor het slapen gaan kan wonderen doen. Als je zo'n Garmin of zo'n ander horloge hebt, dan kan je dat eigenlijk effectief heel goed zien eigenlijk.
1: Ja, mijn lief doet dat ook. Ja, dan krijg je zo trillingen via je horloge die aangeeft van je moet nu inademen.
0: Ah, zo.
1: En als je opnieuw een trilling krijgt, dan wil dat zeggen dat je...
2: Ja, toch, maar ik doe het met een app. Ik doe het met een app, niet met mijn horloge zelf. Maar horloge registreert het dan, zo gezegd.
0: En dat is dan effectief gewoon ademhalingsoefeningen eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk gewoon luisteren naar een stem die je eigenlijk tot rust brengt. Eigenlijk. Ah. En dan, meestal heb ik dan een hele harde, diepe slaap eigenlijk in het begin van mijn slaap. En dan over de rest van de slaap gaat het ook goed positief verder eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk altijd mijn last resort. Zo van die, als ik echt niet in slaap raak, dan zet ik ook van die slaapmeditaties op. Dat is zalig. Ja. Dat is zalig. Dan is dat zo heel rustig. Zo.
2: Ja. En dan ga je inderdaad wel zien aan je slaapscore dat die de lucht in gaat eigenlijk.
0: Ja. Zit je dan altijd boven de 80?
2: Ik probeer het toch wel. Ik kan niet zeggen, er zijn een keer avonden dat je een stapje zet op zoet. En natuurlijk zijn die slaapscoren wat minder en doe je het dan niet eigenlijk. Maar als ik het zo voel dat ik aan het vermoeid worden ben, en dan doe ik meestal zo'n oefening en dan lukt het mij wel.
1: Nou, het is misschien wel een tip voor Joyce uit Gent in de app van VRT Max. Die heeft een slaapscore van, als ik het goed kan lezen, 36. Mm. Die stuurt mijn slaapscore, was redelijk laag. En zo voelt het ook zeker aan, met zo'n slaperige emoji erbij. Mm. Oh, garm. Ja. Ja, Tineke die stuurt... dat was jij, sorry. Marianne die stuurt... Eerder was de slaapscore 78, supergoed geslapen. En ik zie ook nog een slaapscore van 74 van Colin. Over het algemeen.
0: Guy stuurt ook nog goeiemorgen, Sanderke en Imaneke. Goeie bijnaam. Een slaapscore van 62.
1: Oh.
0: Niet geweldig. Beetje moe, maar met jullie op de radio word ik goed wakker. Tine, misschien moet jij ook gewoon nog even aanvullen voor het goede gevoel.
3: Opstaan.
2: En hem.
0: Yep, so.

0: geen idee wat je straks op de radio gaat vertellen, maar ik zie iets klaarstaan. Seks, sport en K3?
1: Ja.
0: Oké.
2: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
3: koken. Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
5: Deeltip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes? Wakko?
15: Jack? Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
17: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
18: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
17: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
18: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
17: Oh, mag ik? Ja. Kijk eens aan.
19: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Wat is er gebeurd met Taylor Swift?
1: Ja, goede vraag. Dat is raar, hè?
0: Dat is heel raar. Taylor Swift, hallo?
1: TT.
0: Het schiet kapot.

0: Dat was Ibrahim Zegt. Taylor Swift heeft alles kapot gespeeld. Open Light. M&M.
1: Ja, goedemorgen. We zijn donderdag, we zijn 3 september en we krijgen een winderig dagje vandaag. Ik zag in de weerapp veel wolken en af en toe een druppel. Huh? 24 graden wat oké is, maar heb je niet zoveel aan als er zo geen zon is die erop doorkomt. Dan voelt dat niet echt aan als 24 graden, vind ik. Gelukkig hebben onze Belgian Cats geen last van het weer buiten. Ze starten morgen aan het WK Basket. Dat is gewoon in een zaal binnen. En we bellen iets voor 8 uur met Becky Massy om te checken of ze er klaar voor zijn. Maar dan, hè. Seks, sport en K3.
2: Ja.
1: Ik had ook nooit verwacht dat ik die drie ging samenzetten. Maar het was Zeg eens Ui gisteren op tv.
2: Ja?
1: Daar waren onder andere Bart Lemmelijn en Julia van K3 te gast.
2: Ja?
1: En toen gebeurde dit prachtig moment.
2: Oh.
3: Als je echt zou mogen kiezen, Bart, nooit meer seks of nooit meer sporten?
4: Ja, dan toch nooit meer... Wacht, was de keuze? Ik wil altijd blijven sporten, want daar word ik gelukkig van.
3: Dus nooit meer seks?
4: Ja, nooit meer seks.
3: Wauw, Bart!
5: Ja. Heftig.
4: Ja, als ze nu vragen, nooit meer K3 of nooit meer seks?
3: Dan kies jij voor?
5: Wat zeg je? Ja, nee. Ik kan echt niet leven zonder seks.
3: Nee, dat lijkt mij ook de logische keuze, toch?
5: Natuurlijk. En dat is toch ook een vorm van sport? Wanneer je dat vaak genoeg doet, verbrand je daar toch ook veel calorieën mee?
3: Zeker.
1: Ik vond het gewoon goed. En ik wou het even laten horen. Dat is okay. Goed. We krijgen voor de rest van morgen ook nog superfijn bezoek van Svet de Leijer hier.
2: Ja,
1: is ook een programma.
2: Ja, zijn nieuwe programma. Kijk ik zo naar uit. Is het gelukt? Ja, gisteren was Christel Verbeek hier ook nog, want haar nieuwe programma Christel is ook begonnen. Ze kwam er wat reclame voor maken. Heeft superveel goede reviews gekregen trouwens, die eerste aflevering. Zometeen gaan we haar ochtend, die van Christel, ook helemaal top maken. Want de song die haar laat opstaan en gaan, komt er zo meteen aan. En het is very, very cutesy. Dat is voor na deze somber homewrecker.

0: gezegd, hè? Dat Cutie Wootie ging zijn. Deze song laat Christel Verbeke opstaan en gaan. Ja. Haar Jean Thomas en voor haar. Daarvoor ook nog Somber, waar Senna nog over stuurde. Ik heb mijn ticket! Met 1, 2, 3, 4, 5 uitroeptekens.
1: Maar ja, ik dacht dat pas vandaag om 10 uur de voorverkoop starten.
0: Senna, graag info over hoe je dat gefixt hebt. En als jij ook een song hebt die jou laat opstaan en gaan, laat ook maar weten in de app van VRT Max. Dan kunnen we hem zo meteen voor je draaien. Oh, 6:30 al. Jannik, je hebt de hoofdpunten. Of niet meer. Verkeer!
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Linkeroever 1 rijstrook dicht door een ongeval. Je verliest er een kwartier vanaf Sint-Anna naar Linkeroever. En ook bijna 1 uur op de E17 richting Antwerpen vanaf Haasdonk. Nog richting Antwerpen extra problemen op de E19 in Brecht door een ongeval op de linker rijstrook. 10 minuten extra daar rekenen. En ook 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Door een ongeval op de E40 richting Brugge is in Nevelen de rechter rijstrook versperd. Er ligt ook olie op de rijbaan, dus maak er alsjeblieft een reddingstrook.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
9: Van medische kosten tot Heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: M&M. Ik word helemaal wakker.

0: je geheim is bekend. Hoe is Senne nu al aan die somberticket geraakt? Dus er was blijkbaar al een pre-sale.
1: Ja, een artist pre-sale.
0: Damn.
1: Want Elisabeth uit Zwijndrecht stuurt hetzelfde. Ik heb ook mijn ticket al voor somber. Artist pre-sale.
0: Maar jongens, we hebben allemaal ons ticket al voor zometeen rond 7:10. Een soort van masterclass over hop. Want in Poperingen, je hometown...
1: Het gaat niet goed.
0: Het gaat niet goed met de hop, hè?
1: Nee, het gaat niet goed.
0: Nee, en dus om dat even allemaal te snappen en wat hop nu weer precies is en zo... Heb jij iets voorbereid, hè?
1: Maar zeg, nu ben je de lat te hoog aan het liggen. Dat vind ik niet tof.
0: Een soort TED-talk.
1: Nee, stop. Allee, kom. Nee, nu wil ik het niet meer zeggen.
0: Ja.
1: Je bent het te groot aan mij.
0: Nee, het gaat goed zijn. Het gaat goed zijn.
1: Stomme grote filler hier op de achtergrond, zo'n muziekje.
2: Opstaan en gaan.
0: Dat is voor straks. Eerst Leen Langaskis uit Aalter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hela.
1: Hallo, amai, je bent goed wakker.
0: Ja, hè?
3: Oh, wow. Het maar... klinkt misschien zo, maar het is nog niet zo.
1: Nee, heb je niet goed geslapen?
3: Oh, weet je, de kort is nog vroeg, maar ja, dat zal voor jullie misschien hetzelfde zijn. En met jullie alles oké?
0: Okay.
1: Ja,
0: geen
1: zeker.
0: Klachten. Straks een uiteenzetting van die maan over hop.
1: Stop.
0: Dus, allee.
3: Stop
0: hop, hop, hop, laat maar komen, zeg ik hier. Leen, jij bent al bezig met de ochtendronde. Dat is dan of...
3: Ja, dat klopt.
0: Postbode of...
3: Nee, thuisverpleegster.
0: Ah ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook, effectief.
0: Amai. Zo vroeg al, ja.
3: Ja, die mensen zijn al wakker, dus ja.
1: Wanneer is de eerste altijd?
3: Rond 7:30 beginnen we meestal. Soms vroeger.
0: En vandaag maar, later?
3: Ja. Nee. Ik heb al iemand gedaan.
0: Nu. Amai! Wauw!
1: Wow, dat gaat wel echt snel. En tot hoe laat moet je dan werken, zo ongeveer?
3: Oh, ik zeg altijd wat ik gedaan heb. Want als er iets op rond is, kan dat wel later zijn. Mm-hmm. Soms ja, een beetje vroeger, gemiddeld 12:30.
1: Oké. En heb je dan zo nog iets aan je namiddag? Of is dat vooral een beetje uitslapen, dutje doen, op het gemak?
3: Op zich, meestal doe ik mijn huishoud soms een keer een dutje, maar dat is uitzonderlijk.
1: Oké. Wel, om deze ochtend door te komen, heb je een song aangevraagd waarmee jij kan opstaan en gaan. Wat mag het zijn?
3: All in this together van High School Musical. Een echt nostalgische song.
1: En ja. Het is ook nog eens waar.
3: All in this together, omdat we allemaal all in this together lekker vroeg wakker zijn. Hè?
1: Dat is mooi.
0: Ja. Komt eraan. Gewoon even aanvullen.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Hupsa.
1: Prachtig.
0: Dat is de magie van dat lied. Hè. Succes alleen.

0: ben je jarig vandaag?
1: Neem dan straks de telefoon op en zeg meteen...
2: M&M.
0: Make life sing.
2: Make life sing.
3: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

0: zou zeggen, het is beter hier.
1: Ja? Het is erop over onder met de zon ook. Hij is aan het opkomen. Het is prachtig en het is oranje. En het is
0: heel mooi.
1: Het is zo filmisch.
0: Ja, als je zo nog thuis bent en je moet de gordijnen nog open doen.
1: Oh,
0: dus even op, het is mooi.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: De geruchten zijn dat de zon dit speciaal zou doen voor de verjaardag van Matteo Simoni.
0: Dat zou wel een keer kunnen, ja.
2: Hip hip hoera.
0: Hij is effectief jarig vandaag, dus de kans is niet nul, nee. Huh? Hij wordt 39 vandaag, deelt zijn verjaardag met Thomas van Achteren. Die wordt 31.
1: Ex-Catnet-rapper.
0: Ex-Catnet-rapper, ja. Effectief. Vriend van jou, Sander.
1: Bandits. Sorry, ja.
0: eBay is ook jarig. Oh. Werd in 1995 opgericht, dus viert vandaag zijn 31ste verjaardag. Huh? Maar ook luisteraar Johan uit Dilsen-Stokkem is jarig vandaag.
1: Maar is Johan wakker en neemt hij juist op? We luisteren.
3: Hip hip.
1: Hoera! Amai. Er is een goed wakker.
3: Ah, tuurlijk, hè. Om maar weg naar het werk.
0: Aha. Oh, gelukkige verjaardag, Johan.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: Als het u. Ga je trakteren op het werk?
3: Misschien morgen iets kleins.
1: Oké.
0: Okay. En wat is iets kleins dan?
3: Misschien van die celebrations of zoiets.
1: Ja,
0: oh, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Wat is jouw favoriet uit de celebrations?
3: Snickers.
0: Ja, snap ik. Ja. Van mij is dat de Bounty.
1: Oh.
0: Oh. En dan krijg ik altijd deze reactie.
4: Oh, de Bounty.
1: Ja, die moeten er ook zijn, hè? Anders blijven die liggen.
0: Ja, het is dat.
1: De chance dat jij bestaat, hè. Ja.
0: We kunnen jou ook nog iets geven buiten een ja, we hebben jou niks gegeven.
3: Een kalender,
0: Johan. Het is een moeilijke ochtend. Het is een moeilijke ochtend. Ik weet niet wat het is, want deze ochtend is vervloekt bij ons. Er is van alles misgegaan. Daarvoor kijk ik vooral naar Sander. Maar je krijgt dus een kalender van ons.
1: Ja.
0: Ik hoop dat daar niks mis mee zal gaan. Ik zal op hout afkloppen voor jou. Een kalender dat je op het toilet kan hangen, dat je iedereen zijn verjaardag op kan invullen. Is dat goed?
3: Dat is heel tof. Dank jullie wel.
0: Jij bedankt, Johan, om ook zo enthousiast te zijn en zo, ja. Zo goed op te nemen. Fijne ochtend nog, hè.
3: Fijne ochtend voor jullie. Dank jullie wel.
0: Joe.
2: Ben jij binnenkort jarig?
5: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
2: En win zo onze kakalender.
5: Echt een schijfcadeau. M&M.

0: En Sander, ik weet dat je hier zo vaak iets vertelt dat je online of in de krant hebt gezien. Mm-hmm. Ik heb nu zelf iets gezien dat ik toch even onder aandacht wil brengen, als dat oké is.
1: Zeker. Ja.
0: Dank u. Het is belangrijk.
1: Ja.
0: De hoppeteelt.
2: Oh, ja.
0: Is niet goed dit jaar in Poperingen.
2: Oei.
0: Ja.
2: Dat is...
3: Okay. De M&M Ochtendshow.
0: Ja, dat is wel effectief echt heel belangrijk.
1: Ja, en heftig, zo blijkt, hè.
0: Ja, dus een pintje, van wat is dat gemaakt?
2: Hop.
0: Hop.
2: Ja. Okay.
0: Waar staat Poperingen onder andere bekend om?
2: Hop.
0: Ja, dat is echt een crazy ding bij ons. Dat gaat al generaties mee. Vroeger kwam iedereen samen om zo de hoppen te plukken. Hele gezinnen die kregen dan een centje afhankelijk van het gewicht dat ze plukten.
1: Oh, wow.
0: Dus die namen vrij af van school. Die gingen echt daar naartoe.
1: Dan wilde veel plukken natuurlijk als je er een centje
0: had. Ja, en dan waren er ook mensen, sloebers, die dus hun zak zwaarder maakten door daar zo wat taksjes en zo wat water in te gieten. En dan waren er van die controleurs die dan echt keken van is er geen gesjoemel gebeurd met de zakken? En dan kregen ze daar niet hun volledige geld voor. Dus dat was echt een ding. Er waren vroeger ook wedstrijden op de grote markt van Poperingen om ter snelst hoppen plukken. Mijn overgrootmoeder heeft daar nog aan meegedaan, mee Suzanne. Er zijn ook nog de hoppenfeesten.
1: Ja?
0: Dat is binnen een 2 weken bij ons. Dat is elke 3 jaar met een hoppenstoet. Ik heb als kind nog meegewandeld als bladluis.
1: Wow.
0: En er zijn ook hoppenkoninginverkiezingen. Dus dan wordt een koningin en 2 eredames verkozen elke 3 jaar.
1: Ja?
0: En mijn zus doet trouwens in een trio mee om... hoppenkoningin en 2 eredames te kunnen worden met haar groep Hoplina.
1: Wacht, en als je dat dan wint, dan sta je op een soort van stoetwagen.
0: Op zaterdag is de wedstrijd.
1: Ja.
0: Op zondag is dan de stoet.
1: Ja.
0: En dan op de wagen, de praalwagen, daar zit dan de hoppenkoningin en haar 2 eredames. En mijn zus kan dus eredame worden.
1: Ja.
0: En dan voor de volgende 3 jaar, als er iets belangrijks is in Poperingen, dan kan de hoppenkoningin langskomen of mee een lintje doorknippen.
1: Dat klinkt superleuk allemaal.
0: Superleuk, maar de hitte heeft dus geen goed gedaan aan de ranken. En de hoppenbloemen zijn verbrand. En er is dus een optie dat gewoon echt een zwart deken over heel de festiviteiten gaat leggen.
1: Nee.
0: Niet goed, hè? Ze vrezen voor 20% minder omzet.
1: Dat is veel.
0: Dat is veel. Dus wat roepen ze op? Aan de brouwers, please, gebruik Belgische hop in plaats van zo uit andere landen. En aan de mensen die alcohol drinken of die graag eens een pintje drinken, drink Belgisch bier met Belgische hop, want de kans is heel groot dat het uit Poperingen komt.
1: Oké,
0: okay. Voilà.
1: Goeie uiteenzetting.
0: Damn. En alcohol drinken we met verstand, hè?
1: Ah ja, ook waar. Ja.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Medi-market.
3: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Vanavond Jade en de Belgen.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
6: Oh, dat is vanavond. 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen.
8: Goedemorgen, het is 7 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Yannick Aert.
10: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren de verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gillis. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de containers in de Antwerpse haven meer gecontroleerd moeten worden op drugs. Anders zullen de schietpartijen in Brussel niet ophouden. Om zijn stad te beveiligen wil hij meer politie en ook meer overleg met de andere overheden in ons land.
11: Voor mij, de eerste prioriteit is meer bloed op straat om onze bevolking te verzekeren. En ten tweede, we willen een groot de nationale plan. Het is nu echt nuttig voor onze bevolking.
10: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 mensen in ons land gestorven door de hitte. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral de eerste hittegolf was dodelijk. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De dodelijkste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. Net geen record. In het Spaanse stadje Ceuta, dat bij Marokko ligt, zijn gisteravond 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteerden tegen de manier waarop Spanje omgaat met migranten. Een maand geleden kwamen er zo'n 70.000 mensen uit Marokko massaal naar Ceuta. Nu zijn dat er nog altijd 5.000 die daar zijn, vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn Verkruijsen die daar is.
12: Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook, en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
10: In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Maar morgen wordt de loting van de groepsfase. Maar speelster Alix Posteels is in ieder geval wel blij.
13: Ja, ik denk dat we dat vooraf niet hadden kunnen dromen, of wel kunnen dromen, maar misschien alleen hadden kunnen hopen. Dat vorig jaar een superjaar was, ook om dan die leaguefase te overleven en bij de beste 12 te eindigen. Ik denk dat het al iets super was en om het nu gewoon nog een keer te doen. 2 keer op rij, ja. Dat is echt super.
10: Ja, bij de mannen was er in de hoogste voetbalklasse gisteravond nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union staat nu tweede in de stand en de trainer David Hubert is tevreden.
14: Intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Omdat we in de voorbije match niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
10: Op de US Open Tennis heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. De match die werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Zizou Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen en veel wind. Maar het is wel zacht vandaag, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden. En het weekend wordt vaak zonnig en droog.
8: Zin in het weekend.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-West één rijstrook dicht door een ongeval. Je verliest er een kwartier vanaf Sint-Annalinkroever en meer dan één uur op de E17 vanaf Haasdonk. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Nog richting Antwerpen extra vertragen op de E19 tussen Loenhout en Brecht door een ongeval op de linkerrijstrook. Drie kwartier extra moet je daar rekenen. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Door een ongeval op de E40 richting Brugge is bij Nevelen de rechterrijstrook versperd. Je verliest er 10 minuten. Er ligt ook olie op de rijbaan, dus pas daarop.
9: M&M.
0: De M&M Ochtendshow.
9: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
2: Good morning aan luisteraar Sophie bijvoorbeeld uit Kortrijk. Die is wakker, zie ik in de app van VRT Max. Johnny die is er ook bij. Eva uit Hulshout ook, net zoals Tommy en Maud. Goedemorgen, guys.
9: Maar geen goedemorgen aan...
15: Mensen zonder een eigen parkeerplaats.

0: all is good.
1: Wij ook, hè?
2: Wij ook, ja. Ah.
1: Geen klachten. Komt een zonnig weekend aan, hoorde ik. Zin in.
2: Goedemorgen. We zijn 3 september vandaag. Morgen start het WK Basket in Berlijn. Onze Belgian Cats zijn er of course ook bij. Dus we bellen straks Becky Massé om te checken hoe ze die eerste plaats gaan binnenhalen voor ons. En we gaan dan ook weer Sven de Leijer binnentrekken. Want die heeft een nieuw programma met zo'n insane interessant opzet.
1: Ja, ja, ja. Zo geheime opdrachten aan BV's. En dan checken ze dus nu zondag.
2: Is het gelukt?
1: Is het gelukt.
2: Dat is ook de naam van het programma, ja. Effectief.
1: Ja. Oh, ik ben ook triggered. Dat is voor na 8 uur allemaal. Eerst even je aandacht voor dit.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen zonder een eigen parkeerplaats.
4: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, Touring heeft een onderzoek gedaan naar onze parkeergewoontes. En wat blijkt? 4 op 10 bestuurders vermijdt de stad omdat er te veel parkeerfrustratie is.
2: Oh, garm.
1: Dus ja, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Hè. Zo'n half uur doorrijden, zoeken echt naar een plekje. Vaak ook onduidelijke regels. Zo, mag je hier staan? Is dat hier betalen op straat?
2: Ja, ook je zet je GPS. Stel, je gaat iets gaan eten met vrienden. Ja. Je zet je GPS op die locatie. Ja. En dan uiteindelijk moet je nog een half uur wandelen.
1: Ja.
2: Omdat je niet in de buurt parkeerplaats vindt. Ja.
1: En als je parkeerplaats vindt, is dat vaak echt... Je betaalt zoveel tegenwoordig.
2: Ja, dat is ook wel waar. En ook al heb je een bewonerskaart, stel dat je naar huis rijdt bijvoorbeeld. Ja? Ja, ik weet in Brussel, een vriendin van mij die naast mij woonde, die zei ook van, er zijn al momenten geweest dat ik een half uur aan het rondrijden ben om gewoon ergens rond mijn eigen huis te kunnen parkeren.
1: Ja, maar letterlijk, ik woon in Mechelen, dus vrij hard buiten de ring nog. En er zijn werken in onze straat, waardoor zo'n paar straatparkeerplekken zijn ingenomen. En daardoor is het ook bij ons soms echt zoeken naar een plekje.
2: Hebben jullie geen garage?
1: Ah, wel ja, dus dat ging ik nu dan zeggen van, we hebben wel een garage.
2: Ah ja,
1: dus
2: dat zaagt dan eens niet.
1: Dat is dan wel een voordeel.
2: Ah ja.
1: Okay. Heb jij een garage, Ellie? Je bent ook...
2: Ik heb niet eens een auto, Sander.
1: Ah ja, dat is waar.
2: Maar vooral ook omdat dat is echt niet nodig in Brussel, een auto. Je raakt overal zo snel met de fiets en het openbare vervoer. En ik wil ook echt de miserie niet van inderdaad parking zoeken overal met daar een blauw aan te betalen. Ik wil het niet.
1: Oké. Uit dat onderzoek wil ik ook nog even meegeven. 1 op 5 gaat alles op een verboden parkeerplek staan. Het pure ellende en miserie.
2: Oh.
1: Dus echt zo van, ik krijg het gat, ik zet mij hier. Ik weet dat het niet mag, maar ik doe het gewoon. Bon, hoe zit dat bij jou? Ook last van parkeerfrustraties of net niet omdat je een eigen parkeerplekje hebt? Laat het vooral even weten in de app van VRT Max. In ruil krijg je een goeiemorgen.
2: Of niet, hè?
1: Of niet. Of keihard niet. Calvin Harris en Ellie Goulding nu.

0: Calvin Harris and Ellie Goulding, Outside. Straks onze M&M Big Hit. Maar eerst, 4 op 10 automobilisten vermijdt de stad vanwege de parkeerchaos daar. Dus dat bracht ons op een idee.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen zonder eigen parkeerplek.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Dat is wel dubbel pech eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Patricia stuurt geen goeiemorgen voor ons dan. Ik heb geen parkeerplaats, maar we hebben ook geen auto. Alleen een fiets. Die zitten in hetzelfde schuitje als ik. Carol die stuurt, ja, waarschijnlijk een halve goeiemorgen voor mij thuis. Ik heb een garage, maar op het werk in Gent niet. Al ben ik dan zo vroeg in Parking Zuid dat ik altijd mijnzelfde plaats heb.
0: Ah, ja, ja, vaste plekjes.
2: Ja, ja, omdat die gewoon altijd goed genoeg, vroeg genoeg vertrekt om die in te palmen. Nathan stuurt ook dat hij altijd op tijd op het werk probeert te zijn om zo dicht mogelijk een plekje te fixen. En ik zie hier ook Bart die stuurt, ik heb een eigen garage in Antwerpen, maar ik kan er nooit in.
0: Ja, maar waarom dan?
2: Waarschijnlijk omdat mensen dan voor die garage geparkeerd staan of dat er mensen dan toch die plek innemen.
0: Of de auto is te groot. Want parkeergarages van vroeger, die zijn soms echt dat je denkt, daar kunnen we niet meer in.
2: Dat kan ook zeker. Jensen, hoe zit het bij jou? Krijg je een goede morgen of niet van ons?
3: Ja, je krijgt een goede morgen. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen. Je hebt je eigen parkeerplek. Dat is een luxe.
3: Ja, wij hebben één eigen parkeerplek inderdaad, dus dat klopt. En daar staat onze bus momenteel op.
2: Oh.
3: En dan voor de... Ja, we hebben een kamionetje, gaan we een camperje van maken.
0: Wat?
3: Leuke dingetjes, nee.
2: Ja, toch.
0: Een bus en een kamionet al? Dat zijn grote voertuigen.
3: Nee, ja, een bus. Ja, wij zeggen daar eigenlijk bus tegen, maar dat is eigenlijk gewoon een kamionetje.
0: Ah, oké.
2: En daar gaan ze dan een reiswagentje van maken.
0: Oké, ik snap het.
2: Zoals ze wel vaak. Oké. En heb je dan nog auto's misschien?
3: Ja, zo. Mijn vriendin heeft dan nog 2 auto's.
2: 2?
3: Een bedrijfswagen en 1 oldtimer. En dan heb ik zelf ook nog mijn eigen dagelijkse wagen en heb ik zelf ook nog een oldtimer.
0: Oh my god!
2: En jullie matras is gemaakt van geld.
3: Goh, niet echt.
2: Nee, jullie hebben waarschijnlijk gewoon een passie voor oldtimers dan.
3: Ja, ik heb sowieso wel een passie voor auto's. En daarom dan ook die oldtimer, die ook dan zo... Ja, een beetje in de jaren, die is van 92, dus ik wil die dan in de jaren 90 stijl zo wat gaan tunen en gaan doen. En dan, ja, de vriendin vindt dat ook wel leuk en dan zegt ze, ik wil er ook eentje. Dus dan heeft ze er ook maar eentje gekocht.
2: Allee, maar we krijgen die auto's, het is al moeilijk soms om 1 auto geparkeerd te krijgen. Jullie moeten ze alle, hoeveel?
0: Ja, 5 dan?
3: 4.
2: 4 auto's.
3: Ja, mijn eigen oldtimer die staat momenteel in een magazijntje van mijn onkel, omdat die heeft momenteel nog geen nummerplaten.
2: Ah, ja. Zeg, en Jens, wat vinden de buren daarvan? Dat jullie zo 4-5 parkeerplaatsen innemen?
3: Oh, geen idee eigenlijk. We hebben er tot nu toe nog niks van last of gezag over gehad.
2: Oké, misschien hebben ze niet door dat die allemaal van jullie zijn.
3: Kom, er zijn wel meerdere buren bij ons in de straat met meerdere auto's. Want over ons hebben ze ook al 3 auto's.
2: Jezus.
0: Amai.
3: Dus,
2: Maar is dat met jullie straat? Toby die stuurt
3: ook
2: nog in de...
3: moeilijk parkeerplek vinden dat.
2: Ja, wel. Toby stuurt ook nog in de app van VRT Max. Ik geen goeiemorgen thuis. Ik moet altijd kijken waar ik sta. Want ik heb wel een parkeerplek, maar mijn vriendin staat er altijd op met haar auto.
0: Ah, zo.
2: Dus dat is ook een beetje wijkeren.
0: Kan ook gebeuren. Hey, we gaan ons optrekken aan de 1. Oh, nu voelt dat zo weinig, dat we maar 1 big hit hebben.
2: Ja. Goh. Dus moeten we er zo nog voor 4 zorgen?
0: Ah, wel, ja, misschien.
2: Maar ja, dan, waar parkeren we die dan? In de playlist.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Het is de perfecte. Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want...

0: Onze M&M Big Hit. De pauze, die ken je dan weer van deze hit. Maar misschien binnenkort van een andere nieuwe hit. Dat bepaal jij straks.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Meer tijd voor jezelf nodig?
2: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
2: Even helemaal niks.
1: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz bij Sander en Imaan. En win 50 euro om mee naar een concert te gaan.

0: time, it's the first time. Ik heb trouwens gelezen dat Måneskin een reunie-optreden zou doen op het festival di Sanremo 2027. Dat is een Italiaans muziekfestival en speciaal daarvoor zou ze een reunie-optreden doen.
1: Nou.
0: Ja, wat van Italië naar Noorwegen dan.
2: MNM. Rate the song.
0: Daar vinden we de Bauza, een Noors trio dat je vooral van hun song Magnetic kent. Dat was zomerslang overal te horen.
1: Yep.
0: Maar nu hebben ze een nieuwe song, Lose Myself. Het gaat over het verbindende effect dat muziek kan hebben. Maar verbindt hun song jullie in de app van VRT Max of gaan de meningen alle kanten op? Je kan een score op 10 nu sturen in de M&M-chat op VRT Max. En dan tel ik straks alle scores op.

0: 7,5.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Gemiddeld.
0: Van de Bouza, Lose Myself. Maandje banaantje, wat zeggen ze in de app? M&M. Read
1: the song. Maandje banaantje. Rare. Emily, die stuurt goedemorgen, geen woorden, gewoon een basic 6 op 10. Hm. Dat is ook goed, hè. Nick, die stuurt 9 op 10, heerlijke 80s vibe in een nieuwe versie. Wat ik het eerste, bij de eerste keer van hun vorige hit minder vond, nu direct wel bam. Dus nu direct wel fan ervan. Ja. Marianne die stuurt 7, is oké, prima achtergrondmuziek, maar ik kan er mezelf nu niet echt in verliezen. Hm? Nathan die stuurt, eerste keer dat ik deze hoor, maar gewoon meteen 100 op 10. Thibault stuurt een 10 op 10, ik vind de vibe zo heerlijk opnieuw. Evi die stuurt, oei, 2 op 10. En Colin stuurt ook 3 op 10, het is niet mijn ding. Ook niet voor Debbie die stuurt een 2 op 10, maar Anke dan wel weer een 10 op 10. Ja. Dus als ik alles zo optel...
0: Ja?
1: Ja, dan komen we aan een 6 op 10. Hm? Ja, wat wil zeggen dat je Lose Myself van de Bouza wel opnieuw hoort na 12 uur bij Anko om je mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.

0: Zeg ik, je weer een yoghurtje aan het drinken? Ja, dat is zo raar.
1: Ja, maar dat is lekker.
0: Dan mag je het lepels ook. Hè.
1: Ja, maar ik heb geen lepel.
0: Ah, ja. Ja, oké, okay, sorry. Eén over half acht.
1: Ik heb mijn microvel gemaakt.
0: Ja, hè? Een beetje aan het morsen, hè, daar. Sorry, zeg Janik. Je hebt de hoofdpunten. Ja.
2: Wel, Brussel wil dat ook de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld, want de voorbije weken waren er opnieuw verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gillis. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 mensen in ons land gestorven door de hitte. De dodelijkste dag was op 27 juni, toen waren het er 641 overlijdens. Dat is net geen record. In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. En morgen volgt de loting voor die groepsfase. Een grijze dag vandaag met soms wat lichte regen, veel wind ook, maar het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden dan. En meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Brecht. Komt er een ongeval op de linker rijstrook, daarvoor moet je 50 minuten extra rekenen. Op de E17 vanaf Haasdonk 25 minuten extra en er staat ook nog een 25 minuten lange file op de E314 richting Genk in Zolder. Komt er een brandend voertuig, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook en ook hou rekening met 10 minuten kijkfile.
0: Als je in de file staat en je wil iets doen... Op een veilige manier, hè. Wel, binnen 5 minuten kan je terug meespelen.
4: De M&M Hitquiz.
0: Onze muziekquiz waarbij je ook vandaag 50 euro concertengoed kan winnen voor een optreden naar keuze. Tenminste, als je zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden. Maar jij kiest hier en nu wel het vragenthema waar je zo meteen 3 vragen uit kan krijgen. En luister goed, want ons Boedadels geeft je nu de thema-opties van deze ochtend.
1: Wat is uw probleem? Sorry, dat is geen thema. Ah. Organen. Cat's eye. Synoniemen voor intieme delen in songs.
5: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen...
4: De M&M Hit Quiz.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.

0: krijgen die straks nog bezoek na 8 uur van Sven de Leijer over zijn nieuwe programma Is het gelukt? En binnen een paar dagen gaan we Het is gelukt of Is het gelukt ook kunnen vragen aan onze basketvrouwen van de Belgian Cats, want het WK start in Berlijn. We gaan straks Becky Massé bellen voor een pronostiek.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Becky Messi, waarom? Ja, ik snap het ook niet.
2: Ja.
0: Hey, we spelen nu eerst onze M&M Hit Quiz natuurlijk met Laurence Deltom, 39 jaar uit Antwerpen. Dag Laurence.
3: Goedemorgen, Sandra en Iman.
2: Hey, goedemorgen. Ben je goed opgestaan vanmorgen?
3: Zeker. Ik heb er zin in. Grote fan van het programma. Dus ik ben heel blij.
2: Oh, zalig. Amai. Je hebt een thema uitgekozen in de M&M Hitquiz, maar wil dat dan zeggen dat je ook af en toe meespeelt gewoon op jezelf?
3: Ja, iedere morgen onderweg naar het werk.
2: En wat zijn
3: en de ene keer gaat dat al beter. De ene keer gaat dat al beter dan de andere, maar nu heb ik toch een heftig thema gekozen, vind ik. We zullen zien.
0: Ja, je hebt inderdaad gekozen voor het thema synoniemen voor intieme delen in songs.
2: Vanwaar de keuze?
3: Ja, dat was eigenlijk het enige thema dat ik dacht, oké, let's go. De andere thema's, geen verdere uitleg.
2: Oké.
0: Intieme delen in songs dus. De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en succes.
4: De M&M

0: heftig.
1: Synoniemen voor intieme delen in songs. Wow, wow. Ja, we spelen met Laurence Deltom uit Antwerpen. Laurence, je bent er nog?
2: Yes, zeker.
3: De M&M Hit Quiz.
1: Oké. Drie vragen, alle drie juist, dan win je €50 concertengoed. De eerste vraag gaat over de song die je dus net te horen kreeg. Want je hoorde Candy Shop van 50 Cent. Maar welk woord gebruikt 50 Cent in de song voor zijn intieme delen?
2: Ik denk dat dat lollipop is.
0: Jij denkt dat? En jij denkt correct, Laurence. Wat ook nog kon, ik heb naar de lyrics gekeken, is The Magic Stick. Dat is zoveel.
1: Oké. Vraag 2.
2: Er zijn nog niet te veel kinderen nu.
0: Nee, totaal niet. Totaal.
1: De rest van deze hitquiz is eigenlijk vrij makkelijk. Je moet altijd gewoon de song aanvullen met dus het synoniem dat dan gebruikt wordt voor de intieme delen. Zo ook dit lied. What you gonna do with all that ass inside of jeans? I'ma make, make, make, make you scream. Make you scream, make you scream.
2: Cause of my... Cause of my hands.
0: Ja, goed Laurence. Kun je het ook in de intonatie van het nummer doen?
2: Cause of my hands. My hands, my hands, my hands.
0: Ja.
1: Yeah. Maar heel goed. Wie is Fergie zelfs nog? Derde. Laatste en beslissende vraag. Opnieuw dus, vul de song aan met het synoniem dat gebruikt wordt voor de intieme delen.

0: Ja.
1: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby.
2: Yeah!
3: Hopla.
2: Here we go!
3: Al zing het na de overwinning.
4: Wat wordt het, Laurence? Waarvoor ga je je concertkorting gebruiken?
1: Dat ga ik nog even in overweging nemen. Maar mag ik nog een kleine, zoals de jeugd aan u doet, shout-out te doen?
3: Ja, zeker.
4: Zeker, Laurence.
3: Ja, ja.
1: Zeker, ja. Oké, dankjewel. Dus ik zit in de Ladies Circle Antwerpen. En wij doen eigenlijk heel wat vrijwilligerswerk. Onder andere voor kansarme kinderen, daklozen, de wensambulancezorg. En aangezien dat de M&M-luisteraar toch de echte hitjes kent,
3: yep,
1: zou ik heel graag een oproep willen doen voor ons feestje in de Icon op 13 november.
3: Oké.
1: En dat... Ja, een feestje voor het goede doel. En daar komen DJ's langs. Onder andere DJ Lex, die al op Tomorrowland heeft gespeeld. Oeh, DJ Frank. We gaan ook checks uitdelen aan onze goede doelen. Dus de M&M-luisteraar, die kent hitjes en die heeft een warm hart. Dus bij deze allen daarheen.
4: Ja. Oké, maar is dat gewoon daartoe komen, Laurence? Of moeten die ergens tickets scoren?
1: Ja, er moeten tickets worden gekocht. Die kun je voorlopig... de links gaan op onze Instagram-pagina verschijnen. Lady Circle Antwerpen.
4: Laurence, je bent echt een topmens.
3: Ja, man.
4: I love you.
3: 13 november, hè?
1: Jullie
3: dat was het.
1: Ook, dankjewel. Als jullie ooit een vervanger nodig hebben voor het programma, dan heb je bij deze ook mijn nummer.
3: Oeh, vind ik echt interessant eigenlijk.
4: Allee, Sander. Ciao.
5: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook...
6: De M&M Hit Quiz.

0: Tiesto.
1: Dat is buziness.
0: Klopt. Morgen ook zware buziness.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Want dan start het WK basketbal in Berlijn. Met ook onze basketvrouwen, de Belgian Cats, die voor een medaille gaan. Heel goedemorgen, Becky Messi van de Belgian Cats.
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
0: Jullie zitten al sinds 1 september in Berlijn. Hoe verlopen de trainingen daar?
3: Goed. We zijn in volle voorbereiding voor onze eerste match tegen Turkije. Dus ik denk dat we allemaal wel gefocust zijn.
4: Yes, dikke focus, want jullie nemen het in de groepsfase inderdaad op tegen Australië, Puerto Rico, Turkije. Tegen welke van de drie moeten jullie het hardst gewapend zijn?
3: Ik denk dan wel Australië op papier. Maar we zijn echt wel op een WK, dus dat is het hoogste niveau op alle vlakken. Dus ik denk dat we gewapend zijn tegen iedereen. Maar op papier wel Australië.
4: Oké, okay, is dat dan met extra matchen bekijken van de Australiërs? Of hoe zorg je ervoor dat je extra voorbereid bent op een team?
3: Ik denk dat het gewoon ook fit gaat zijn. Onze recovery gaat belangrijk moeten zijn. Dat onze lichaam goed en vol met energie zitten. En dan ja, dat tactische spel ook zeker bekijken. Om defensief echt een muur te kunnen zetten. Maar ik zeg het, dat is echt voor alle matches.
4: Ja, het is de beste van de beste inderdaad. Het wereldkampioenschap. De groepsfeer is ook altijd een heel belangrijke. Naast de recovery en zo de tactics. Hoe is het bij jullie daar bij de Cats?
3: Bah, top, hé. Ik denk dat het altijd wel leuk is om met deze ploeg samen te zitten. Ik denk dat we echt veel aan het lachen zijn. En ook gewoon, het is een vrij goede energie. Een WK speel je niet superveel, dus het is echt cool om hier te zijn. En je ziet er echt van iedereen.
4: Zalig.
0: Maar wat doen jullie dan zoal in de vrije tijd, als je die daar al hebt? Want ik weet dat eigenlijk niet.
3: Ja, op dit moment hebben we nog niet superveel gehad, maar vrije tijd is echt ofwel zo wat series kijken, ofwel gaan er zo gaan wandelen, zo wat de stad ontdekken, of tijd spenderen eigenlijk met speelsters van andere ploegen, want iedereen kent hier een beetje iedereen, dus het is wel, een community.
4: Zo leuk. Praten jullie dan over de wedstrijden of over net alles behalve de wedstrijden?
3: Misschien net alles behalve de...
4: Oh, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar welke series zijn jullie nu aan het kijken? Sorry, even sidetracken.
3: Outer Banks.
4: Leuk.
3: Ja, er zijn er veel die nu Outer Banks aan het kijken zijn. Beauty in Black also. Omdat er een nieuw seizoen uit is. I don't know. I haven't watched it. I don't know. En ik kijk nu met Emma. Zeg eens...
4: Woehoe.
0: Voilà. Amai. Het is wel goed dat jullie ook wel ontspanning hebben, want ik heb wel het gevoel dat er zowel wat druk op jullie ligt. De pers verwacht veel. De coach heeft ook al gezegd, we willen voor goud gaan. Savannen met de druk, want die is toch echt wel reëel.
3: Ja, ik denk dat we staan nu al wat meerdere jaren in de positie waar we staan. Mm-hmm. En ik denk dat de manier waarop dat speelster daarmee omgaan, dat wel op de correcte manier is. En we houden alles wat intern en we focussen op onszelf. En wat dat de resultaten zullen zijn, dan zien we dat wel.
4: We zijn sowieso trots. We zijn sowieso wel blij dat basket zo een keer als een andere sport ook wat uitgelicht wordt in het nieuws en zo. Dus merci alleszins al voor jullie prestaties nu al.
0: Wat brengt de rest van de dag
3: nog? Ik vind het ook cool.
4: Ja.
3: We hebben nog training sowieso. Recovery. Shooting ook nu deze ochtend. Dus van alles op de planning.
0: En nog een beetje zeg eens daartussendoor dan ook.
4: Ja. Ja,
3: moest
4: je een nieuw programma zoeken om te kijken dat van Sven de Leijer start dit weekend. We hebben hem straks op bezoek.
3: Oké. I got you.
4: Thank you.
0: Becky Messi, merci. En groetjes aan de rest.
3: Dank u wel.

0: Bazaar en begin opnieuw. Straks na 8 uur, sorry papi, vind ik een heel leuk lied.
1: Dit komt er nog aan bij Sander en Imaan.
0: Ah, Svekke komt op bezoek bij Sappie en Mappie. Sven de Leijer heeft dit weekend een nieuw programma op tv waar ik enorm naar uitkijk. Het heet Is het gelukt? En daarbij moeten BV's dan een geheime opdracht zien te volbrengen. En ik vind dat nu al zo spannend. Dus ik wil er straks alles over weten.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: 14 nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
4: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de problemen daar niet alleen opgelost kunnen worden en zegt dat hij ook hoopt dat de premier Bart Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel.
5: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde voor de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
4: In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Toen werd de man van 51 doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Wellicht ging het om een afrekening in de drugswereld. 2 agenten raakten daarbij ook gewond. De politie vraagt inwoners van dat gebied ook nog om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In Frankrijk wordt een jongeman van 18 ervan verdacht ontvoeringen te hebben voorbereid van 26 rijke en of bekende personen. Onder meer voetballer Kylian Mbappé zou op zijn lijst hebben gestaan. De jongeman zit nu in de gevangenis en wordt ook beschuldigd van een bendeleider te zijn en verantwoordelijk te zijn voor een reeks diefstallen in de buurt van Parijs. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel nu werden 2 telefoons gevonden met instructies voor de ontvoeringen. In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het 2e jaar al op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnovet. Ze hadden de heenwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde kan OH Leuven nu uitkomen tegen topploegen. En de coach, Ster Habibzadeh, heeft er wel zin in.
6: Het is zeer speciaal. We hebben heel hard voor gewerkt. En verdiend, vind ik. En ja, nu kunnen we onze seizoen wel positief beginnen. Dat is heel goed. Dat is heel goed. We gaan vrijdag samen de loting kijken. Ik kijk echt heel veel naar uit. Iedereen, om zo'n leuke wedstrijd te spelen. We kunnen gewoon van leren. En dat is een mooie ervaring voor iedereen.
4: Ja, bij de mannen was er in de hoogste voetbalklasse gisteravond een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is daarbij nu 2e in de stand. De trainer David Hubert is tevreden.
7: Intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Voordat we in de voorbije match niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
4: Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. De match werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Sisu Bergs het op tegen de Nederlander Jasper de Jong. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met soms wat lichte regen en veel wind ook. Maar het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 25 graden dan. Het weekend wordt wel vaak zonnig en droog.
8: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.
9: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er staat 1 uur file op de E314 richting Genk tussen Lummen en Zolder door een brandend voertuig. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. File rijden ook richting Antwerpen doe je extra op de E19 tussen Loenhout en Brecht door een eerder ongeval. Daar moet je bijna 1 uur extra rekenen. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas is het dan weer 35 minuten.
0: Ik zie je nog een berichtje binnenkomen van Margot, die heeft ook wel een topdag.
1: M&M.
0: Allee, ja.
9: Topdag.
0: Ja, die heeft een herexamen om 9 uur, maar ze is nu al op de campus. Misschien een beetje te vroeg vertrokken, maar...
9: Nee,
0: goed hoor. Goed
9: vroeg dan te laat.
10: Waarom heb ik gisteren tot zo laat nog zitten scrollen? Staan mijn ogen dik van de vermoeidheid of zijn dat de pollen? Doe me, mijn favoriete t-shirt ligt nog in de was.
11: Zij, Ik denk dat er hier wat koffie is uitgelopen in uw tas.
10: Oh,

0: denk dat nu zondag mijn nieuwe lievelingsprogramma op VRT1 gaat starten. Het is mysterieus, het is met opdrachten, het is met BV's, maar het is vooral ook met Sven de Leijer die het host. Hij is hier zo meteen om alle geheimen uit de doeken te doen.
1: Spannend.

0: vind dat leuk. Topic Becky G. Sorry, pap.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Goedemorgen, we zijn 3 september vandaag. De Belgian Cats zitten in Berlijn voor het WK Basket. De deadline van de transfermarkt in het voetbal is vandaag. En Sven De Leijer is zich aan het voorbereiden op zijn nieuwe tv-programma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dat is de eerste keer dat ik met een voetbal-item gelinkt word. Sophie als de gieter.
2: Hey, en de Belgian Cats, of ben je daar al aan gelinkt geweest?
3: Ik heb die wel bezocht, dus daar heb ik al iets meer affiniteit mee.
2: Oké. Ja, hoe was deze week af jou, in september overleefd?
3: Ja, dat is spannend. Ons oudste zoontje is naar het tweede kleuterklas beginnen gaan. En we hadden vorige week vrijdag was het zo instapavond. En dat was verschrikkelijk voor hem.
2: Oh.
3: Maar dat zo na een 3 kwartier begon om los te komen. En we moesten hem dinsdag gaan wegdoen. En hij was eigenlijk super happy de schoolpoort binnengelopen.
2: Oh, hoe is die thuisgekomen?
3: Heel moe, maar eigenlijk best... Hij vertelde iets wat hem bijna nooit niet doet na een schooldag. Maar ik denk dat er niks van waar was. Maar dat is niet erg, hè. Maar zijn fantasie is helemaal terug in orde.
2: Fantasie is goed voor een kind.
3: Absoluut.
0: Je bent vanaf nu ook zondag op tv te zien met Is het gelukt? Een nieuw programma waarbij verschillende BV's geheime opdrachten hebben gekregen. En waarbij jij dan checkt, is het gelukt?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, heel spannend allemaal. Al is het maar omdat je bent die afleveringen nog aan het opnemen ook.
3: Ja, dus wij nemen altijd op vlak voor uitzending. Dus nu, vrijdag is onze eerste studioopname en zondag wordt die uitgezonden. Omdat onze 8 bekende Vlamingen hebben doorheen het jaar een aantal opdrachten gekregen, uitdagingen gekregen liever. Maar elke week is er ook nog één van de deelnemers die nog een weekopdracht krijgt. En die
0: moet
3: in de week zelf. Dus nu op dit moment is er iemand aan zijn week uitdaging aan het werken.
0: Oh, wauw.
3: Ja.
0: Oh, damn. Dus ik dacht altijd, ja, er wordt 1 opdracht. Maar het zijn er eigenlijk al zeker 2 die gecheckt worden in iedere aflevering.
3: 3. Dus van de 8 deelnemers aan ons programma. Dat is een poelen van 8 bekende Vlamingen. En daarvan komen er elke zondagavond 3 bij ons in de studio. Die elk komen zeggen dat hun uitdaging is gelukt. En de 2 anderen moeten dan raden. Ja, maar wacht, is dat echt gelukt of niet?
0: Ja.
3: En zo kunnen ze punten verdienen door het juist in te schatten. En ook door hun opdracht te laten slagen.
2: Maar hoe zichtbaar zijn die opdrachten dan?
0: Ja.
3: De voorbije maanden geweest.
2: Ja.
3: Wel, wij hopen zo onzichtbaar mogelijk, want ze hebben elkaar ook af en toe geprankt. En ja, als ze het van elkaar gemerkt hebben, ja, dan kunnen ze geen punten winnen. Dus tot nu toe loopt dat best goed. En we hadden ook met alle deelnemers afspraak, als ze vermoeden of als ze denken dat ze ergens beetgenomen zijn of dat er iets overkomen is voor het programma, moesten ze dat in een filmpje opnemen en naar ons doorsturen, zodat er bewijsmateriaal van is.
2: Amai.
3: En we hebben al een paar keer terecht bewijsmateriaal gekregen. We hebben ook al een paar keer paranoia berichten gekregen van mensen die denken dat er van alles overkomen is, totaal niks met het programma te maken heeft.
2: Oh, maar dat vind ik altijd van het beste.
0: Wauw.
2: Als je zo denkt van, shit, zit ik hier ergens in een verborgen cameraprogramma?
3: Het zou hier zomaar kunnen zijn, want hier staan 5 camera's. Hetzelfde geld wordt er gebeurd.
0: Zeg.
2: Zit jij in dat programma, Sander?
0: Nee. Waarom?
3: Ik ook niet. Misschien jij.
2: Zit ik in dat programma?
0: Zie, maar dat is wel het met de mensen. Oh.
2: Maar hoe lang krijgen ze dan om die opdrachten te volbrengen? Wanneer worden ze voor het eerst gebriefd daarover?
3: In januari. Dus in januari hebben ze hun opdracht, hun uitdaging gekregen.
0: Man.
3: En vanaf dan zijn ze ermee aan de slag gegaan. En sommige uitdagingen hebben echt wel een aantal maanden werk verwacht. En andere uitdagingen konden op 1 dag volbrengen. Soms ging het ook gewoon van, kijk, vandaag staat er dat te gebeuren. Dit is uw uitdaging.
2: Allee, ik vind dit zo spannend.
0: Echt, hè? Je blijft even hier nog vanmorgen, Sven. Dat is goed, want we zitten nog met vragen erover. Hoor.
3: Heel goed.
0: Je mag ze zo meteen beantwoorden aan Natalie in Bruglia en Thorn. 10 over 8, een hele goede morgen, hè.

0: Bruglia en Thorn. Sven de Leijer is hier vanmorgen, want vanaf zondag gaat hij niet enkel aan zijn kinderen vragen of het gelukt is. Ook in het nieuwe tv-programma, dat ook zo heet, Is het gelukt? Daarin krijgen BV's een opdracht die ze dan subtiel moeten volbrengen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Het is met Fien Germijn, Zwart Lemmelijn, Annemie Struijf, Bart Kammaert, Birgit Aardgeert van De Ideale Wereld, Moshe Nabas, de comedian, Stefanie Plankaert en ook Timon Verbeek. En van die laatste zag ik al iets passeren, Sven.
2: Ja.
0: Die moest Pools leren?
2: Ja, de taal Pools, inderdaad.
0: Ja, en dan stelt hij een ja-nee-vraag op een werf waar een Pool aan het werk is. En dan krijgt hij nogal een uitgebreid antwoord.
3: Hij is heel veel moeilijk, zeg. Ziet u juist terug, hè?
4: Maar Pools is zo moeilijk.
2: Allee. Ja, dat is wel een van de moeilijkste talen ter wereld. Maar als je het kunt, er zijn ook heel veel Polen. Dus, allee, één keer dat je het onder de knie hebt, ik denk dat Timon zou mogen zeggen, dank u.
0: Ja.
2: Want dankzij ons kan die Russel met heel veel mensen op de wereld babbelen waar hem vroeger niet mee kon babbelen.
0: Je hebt zo genoten van het uitdelen van die opdrachten, dat kan niet anders.
2: Ik kan dat niet ontkennen.
0: Ja.
2: Maar het was voor ons ook belangrijk dat ze het enerzijds dat ze het tof vinden, maar het mag niet zo zijn van, hey, de BV mag iets tof gaan doen, maar ook wel zo een beetje afzien zijn, een beetje shinen. Dus we proberen dat evenwicht zo wat te vinden. Proberen, hè.
0: Ja, ik vind het goed. We praten er zo meteen over verder.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken.

0: Just a Little van Justay en Sam Harper.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
0: We gaan zondag massaal kijken.
2: Wacht. Mag ik één ding vragen, Sander?
0: Ja?
2: Is het gelukt?
0: Denk het wel.
2: Oké. Okay.
0: Wat? Edit story, man?
3: Ja.
0: Wat? Nee. Oh, wat?
3: Maar echt 10%. Ik dacht echt al van, wat is dit? Dat is fucking raar.
0: Al de hele tijd?
3: Al de hele tijd.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het in de auto zelfs door had.
0: Olé! Maar ja. Ja, we zullen even luisteren naar over wat het gaat. Hè. Mani Boudadi. Sanderke en Imaneke. Goeie bijnaam. Maantje Banaantje, wat zeggen ze in de app?
3: Maantje Banaantje? Rare.
0: Ons Boedadels geeft je nu de thema-opties.
3: Wat is uw probleem?
0: Spekke komt op bezoek bij Sappie en Mappie.
3: Oh. Boedadels, hoe kom je ermee?
0: Ja, maar ik dacht, vijf bijnamen die maand. Ik moest u vijf bijnamen geven.
3: Dat is wel veel.
2: Ik vind Boedadels wel een hele...
0: Ja, maar hey, sorry, heb jij nog suggesties? Want ik was er echt. Allee, bedoel, ik dacht...
2: Nee, maar je moest er ook maar vijf doen, hè. Ja. Maar de bedoeling is dus dat ze het niet door mag hebben.
0: Ja.
3: Dat was moeilijk.
2: Ja.
3: Dat was moeilijk.
2: Ja, zegt juffrouw die hier yoghurt op haar microwand morsen was.
0: Oh, ja. Ah, toen we. Ik dacht echt, misschien dat ze het zo pas later een beetje ging doorhebben. Maar dus nee, van in het begin al.
3: Van in het begin eigenlijk best al.
0: Allee. Ah, toen we. Was de Boedadels die het hem gedaan heeft?
3: Het was eigenlijk, denk ik, de eerste of de tweede al.
0: Ja, maar dit is dus wel het concept van dus het nieuwe programma Is het Gelukt, waarbij jij dan een opdracht geeft en dat moet dan volbracht worden zonder dat mensen dat doorhebben.
2: Ja.
0: Preferabel.
2: En dus nu was het voor u mislukt en zij had het door, dus voor haar gelukt. Dus jij hebt geen punten verdiend, Sander, en Maan heeft een punt verdiend.
0: Ja.
4: Nice.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar het concept is dus simpel. 8 bekende Vlamingen hebben een aantal uitdagingen gekregen die ze moeten volbrengen. En vanaf zondag komen er telkens 3 van die 8 in de studio. En die moeten dan van elkaar inschatten, is uw uitdaging gelukt, ja of nee?
0: Oh, ik vind het zo stoel. Ik dacht echt dat misschien nog een beetje...
2: We blijven oefenen, hè.
0: Ja, blijkbaar, hè. Meer bijnamen gewoon...
2: Ja, dagelijks gebruiken.
0: Dagelijks gebruiken.
2: Altijd lief zijn tegen je collega's.
0: Ah, voilà.
3: Ah, voilà. Okay. Voilà. Kijk.
0: Sven, we hebben hier nog iets voor u.
2: Heb jij juist Sven gezegd?
0: Sven? Ah. Ik geef niet iedereen bijnamen. We hebben onze stomme vragenpot hier.
2: Ja?
0: Dat is eigenlijk een soort van afgeleide van onze podcast 22 minuten stomme vragen.
2: Ja, heel plezant.
0: Neem er eentje uit, zou ik zeggen. En je mag er straks ook zelf in insteken voor
2: okay.
0: de volgende PV die er langskomt.
2: Mag ik ze voorlezen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Spaghetti snijden of niet? Van Berre.
0: Ah.
2: Ik ben een snijder. Ik weet het. Dat is bij een aantal mensen ligt dat heel gevoelig. Mm-hmm. En bij al de rest van de bevolking die denken, en waarom niet? Het is super makkelijk. Gewoon lepeltje vol, mondje in.
0: Wel lepel, dat vind ik goed.
3: Maar dat is al sinds kinds af aan. Dan.
2: Sven doet dat vanaf kinds af aan.
3: Ja.
2: Dus, het zou raar zijn dat ik als kind vlot kon draaien en dan nu zou zeggen, ik ga toch snijden. Ik kan het gewoon, ik moet daar eerlijk in zijn.
3: Ah.
2: En mijn lief die heeft wat Italiaanse roots, die heeft gewoon zwart haar. Mm. Die kan dat supergoed. En ik denk altijd, ja, ik kan het niet, dus ik ga het ook niet proberen. Ik vind ook, als je dat zo draait, dat je nooit echt alles van je saus mee hebt. Terwijl, goed gesneden hebt, dan heb je een mooi allegaartje op je lepeltje.
3: Dat snap ik wel. Je hebt vaak nog saus over op het einde. En dan, maar daar moet je dan je brood in doppen.
2: Ah ja, maar dat zijn veel carbs. Hè?
3: Dat zijn veel carbs. Ja, maar
2: ik ben niet meer permitteren.
3: Ja. Maar ben je al op reis geweest in Italië?
2: Ja, maar dan heb ik wel heel veel schroom. Dus meestal bestel ik dan pizza. Ja, daar durf ik het echt niet. Daar probeer ik dat wel. Maar het ding is ook wel, in Italië hebben ze veel minder sausen zoals bij ons. Wij maken onze bolognese helemaal verkeerd natuurlijk, maar wel lekker met groentjes en van alles. Maar daar is dat gewoon een jutje. Dus daar is dat veel makkelijker. Maar ik vind voor de Belgische spaghetti bolognese vind ik het beter om te snijden.
3: Wauw. Ik vind het echt tof dat je gewoon jezelf onthoudt van de lekkere Italiaanse pasta. Gewoon omdat je niet durft te snijden daar. Maar ik snap het ook wel.
2: Die zijn heel gevoelig.
3: Die zijn daar heel gevoelig aan.
0: Maar een pizza is ook goed, hè? Allee, ik bedoel, dat is nu geen opgave om pizza's te eten.
3: Maar knipt je pizza met een schaar?
0: Oh.
2: Niet altijd, maar ik vind de schaar het meest onderschatte hulpmiddel in de keuken. Ja, je moet een schaar superveel gebruiken. Schaar is superhandig in de keuken. Ik ben ook een fervente kampeerder. Wat er altijd mee is een schaar.
3: Maar je knipt dus je pizza.
2: Nee.
3: Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee.
2: Maar, als ik een botmes heb of een schaar, dan kies ik wel voor de schaar.

0: Oké, Sven Leijer, we hebben nu even nieuws, verkeer. Maar dan ga je Angèle van een andere kant leren kennen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, gewoon dat je dat al weet. 8:30, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Goed voor zo'n 19 miljoen euro. Brussel wil dat ook de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld, want de voorbije weken waren er opnieuw verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten, zoals Anderlecht en Sint-Gilles. En in Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Begin deze week werd daar een man van 51 doodgeschoten, wellicht ook een afrekening in de drugswereld. Een grijze dag vandaag met soms wat lichte regen, veel wind ook. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, bij 25 graden dan. En meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Blokleider, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er staat 40 minuten file op de E314 richting Genk tussen Lummen en Zolder. Goed nieuws wel, de weg is daar vrijgemaakt intussen. Maar het is nog steeds extra file rijden richting Antwerpen op de E19 vanaf Loenhout. 20 minuten extra file golven daar en op de E17 vanaf Sint-Niklaas 35 minuten.

0: Angelica, balance ton quoi?
1: Ja, Angelica.
0: Ja.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ik heb gisteren op TikTok ontdekt wat het favoriete scheldwoord van Angel is. Ze was de gast in een Frans tv-programma en dat was een van de vragen daar, blijkbaar.
0: Ja.
3: Quel est ton insulte préférée?
4: Klootzak.
1: Saint-Flamand, kleutzak.
5: Klinkt ook schattig als zij.
0: Ja,
1: maar ja, alles wat zij zegt klinkt.
5: Dat is waar.
1: En ze vroegen dan ook van, ja, wat betekent dat? Is de letterlijke vertaling? Dat kon ze dan weer niet zeggen. Ze zijn gewoon...
5: Geluk.
1: Wat?
5: Misschien een geluk.
1: Misschien een klein geluk, ja. Ze bleven wel behaken op het zakgedeelte. Ja. Omdat dat in het Frans ook gewoon zak is.
5: Ja.
1: Dus ze wisten wel dat het ergens rond die area mee te maken had.
5: Hey, het is plots al minder schattig.
0: Ja? Ja. Maar hoe is dat naar leven gekomen, vraag je dan toch ook af? Die we toch dat veel gehoord hebben of zo? Of?
5: Oh ja, hier in Brussel. Zelf wel, dat is hier opgegroeid. Dus.
1: Ja, ja, typisch. Angèle van Laken. Ja. In Brussel, wat is jouw favoriete scheldwoord, Sven?
5: Dat heb ik zo niet. Maar ik vloek keiveel. Maar zo... wacht, ik ga even nadenken. Oh, ik ben nu met onze kleine, probeer ik altijd zo beleefde scheldwoorden. heel moeilijk. Hij pakt alles over. Oei, pardon, er zat een soort slak op mijn amandelen. Ik ben aan het denken... Dat is niet echt waar. Ik zie Sander kijken. Er zit niet echt een slak op mijn amandelen. Ik heb nu, wat ik met hem heel veel doe, als hem zo echt iets wil, zeg ik potvol koffie, wat dat uiteraard heel belangrijk is, maar dat is heel grappig als een kindje dat zegt en denkt dat hem echt iets heel vuil gezegd.
1: Oh, schat.
5: Papa, potvol koffie.
1: Ja, moet je dat doen? Oh, je mocht het niet zeggen.
5: Ja, heel, heel expressief en dan wordt hem heel blij.
1: Oh. Dat is toch schattig, hè?
5: Ja. Dus ik kan, als je wilt, breng ik ze eens mee de volgende keer.
1: Ja.
0: Oh, amai, nu heb je iets gezegd.
5: Laat ze ook achter. Nee.
0: Iets anders. Iedere donderdag maken wij van de wereld een betere plek. We doen dat altijd beetje bij beetje hier. Regel per regel, moet ik eigenlijk zeggen. Want we hebben hier een magisch boek, Sven.
5: Mm-hmm.
0: Het ongeschreven regelboek, waarin we alle ongeschreven regels van het leven proberen neerschrijven.
5: Huh?
0: Zodat alles duidelijk is, geen ongemakkelijke situaties nog kunnen voorvallen. Ik geef een voorbeeld. Een ongeschreven regel waar ik zelf naar leef. Als ik achter iemand rijd die de lichten van de auto niet heeft aanstaan en het is donker, dan flikker je met de grootlichten, hè, tot hij het door heeft.
5: Ja.
0: Voilà. Dat is zo'n ongeschreven regel bijvoorbeeld.
5: Okay.
0: Maar het kan in alle proporties. Als iemand een toevoeging voor ons boek heeft, mag je het nu delen in de app van M&M. Wie weet komt hij dan zo meteen effectief.
1: Sorry. Ik wou zeggen... App van M&M?
0: Nee, VRT Max is de app nu. Ja, dat is waar. Dus stuur het in de app van VRT Max en wie weet komt het zo meteen in.
1: Flink.
0: Ja,
6: zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
7: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
8: Het is maar een 20 seconden spot.
6: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
7: Ja, heel sterk, hè.
9: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel.

0: zullen we van de wereld een betere plek maken.
1: Zeker.
0: Ah.
2: Let's go.
3: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
2: Wauw.
0: Welkom in onze secte, Sven.
1: Het voelt veilig. Ik ga mijn gewaad aandoen. Hè.
0: Ja, het is eigenlijk een soort comité dat we hier altijd vormen. En we buigen ons dan over dus een eventuele toevoeging aan dat ongeschreven regelboek. Wat was de laatste toevoeging?
2: De laatste toevoeging was, bied de postbode of mensen van de afvalophaling af en toe eens een drankje aan.
0: Wauw, goed hè?
2: Ja. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn... Als je naar de sauna gaat, staar je de andere mensen niet aan. Of de armleuningen van de middelste stoel op het vliegtuig zijn voor de middelste passagier.
0: Er wordt niet gediscussieerd over de regels in het boek.
1: Nee. Ik moest even binnenkomen. Okay. Ik snap het.
0: Okay.
2: Of een vliegtuig. Ja,
1: ja, ja. Nee.
2: De andere twee passagiers hebben genoeg ruimte.
1: Dat is waar.
2: Aan de andere kant staat er ook nog bij.
1: Ja, goeie.
0: Voilà.
2: Dank u.
0: Ja, zo meteen misschien een nieuwe toevoeging aan ons boek. Tenminste, als het ons overleg van 1 minuut overleeft. En als we allemaal vinden dat het er effectief in mag komen te staan. Of toch met de meerderheid. We hebben een potentiële toevoeging van luisteraar Debbie van de Vonder uit Lier. Debbie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Welke regel wil jij in ons boek zien verschijnen?
4: De sokken recht worden getrokken. Niet in bolletjes in de wasmachine, alstublieft.
0: Oh, het gaat over de wasmachine. Ja, oké, okay, amai. Maar dus iedere sok recht... Ja, oké.
2: Okay. Dus geen kromme sokken in de wasmand, eigenlijk, is wat je wil.
4: Nee.
0: Ja,
4: absoluut. Okay. Zeker als je kinderen hebt die... paardrijden en waar het hooi dan nog in hangt.
0: Ah,
4: en als je die dan recht trekt, dan valt alles daar nog uit.
0: Ah ja. Ja, in dat geval kan ik het snappen.
1: Ja.
2: Sven, hoe doe jij je sokken uit?
1: Ah, wel, maar ik krijg geen paard. Dus dat is wel een voordeel. Maar ik snap het wel, als je zo buiten in een tuin of zo gewerkt hebt en er ligt wat, dan snap ik dat het vervelend is. Maar dan, heeft het ook, dan moeten ze gewoon proper maken hun sokken voordat je ze in de was doet. Want als je die recht trekt, dan zit dat hooi, dat stro in die paardenmest er ook nog altijd aan. Daar moet ook eerlijk in zijn, hè.
4: Ja, dat is waar. Maar ja, we hebben het dan over die kinderen. Hè. Laat ons hopen dat volwassenen dat wel doen dan.
0: Ja, maar ik ben nu aan het denken hoe ik mijn sokken afdoe. Dat is ja, automatisch frommelt dat al wat op als je die afdoet. En dan smijt ik dat wel zo in de was.
2: Doen jullie verfrommelde sokken in de was?
1: Nee, maar bij mij, ik doe die gewoon uit en die zijn recht. Die verfrommelen bij mij. Maar jij trekt die misschien zo omgekeerd erover.
0: Ja, je denkt het?
1: Ja. Nee, je moet lekker uit. Biffy-worstje, moet je voetje daaruit duwen, dat het sokje lekker recht staat. Allee, niet... tot een verfrommeld wrapje, maar echt gewoon een lange, dradige sok.
0: Dus 2-1 is die eigenlijk al.
5: Ja, eigenlijk
1: dat
5: wel.
1: Dus dit gaat puur voor u persoonlijk hier.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
2: Ja, Sven, we moeten wel tot een conclusie komen. We zijn met drie, dus...
1: Maar wat vind jij?
2: Ik vind wel inderdaad, het is een kleine moeite...
0: Ja.
2: Zorg ervoor dat je sokken recht in de was liggen.
1: Ja. Uit respect voor de wasverantwoordelijke van het huishouden kan ik het wel snappen.
0: Oké. Okay. Voilà, Debbie, de meerderheid wint. Het komt in ons boek te staan.
4: Super. Kei goed.
2: Ja. En groeten aan de paarden.
4: Ja, dat ga ik doen. Dankjewel.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: Ja, Sven De Leijer, merci dat je hier een uurtje bent blijven plakken. Merci dat je de wereld een beetje beter hebt gemaakt door een ongeschreven regel eraan te voegen. En ook merci voor het nieuwe programma. Hè.
2: Heel graag gedaan. Ik ben blij dat ik hier mocht zijn.
1: Ja.
2: En is dat mijn reden dat ik programma's bedenk? Dan mag ik op bezoek komen hier.
1: Ah. Thank
3: you.
1: Als we jou binnen een week terugzien, dan is het omdat je gewoon een nieuw programma hebt bijgeboekt om hier te kunnen zijn.
2: Ik ga in op elke uitnodiging van jullie, hè, dus laat maar weten. Ik kom af.
1: Zondag is het op tv. Is het gelukt? Jij neemt hem morgen op, hè?
2: Ja.
1: Dat is wel heel last minute. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, jong.
2: Ja, ik ook.
0: Maar zit jij niet met de poepers? Als dat morgen nu niet...
2: Gezonde zenuwen. Maar we hebben heel veel geoefend. En het is niet dat we morgen met een wit blad starten. Hè. We zijn er wel al heel lang mee bezig. Dus ja, kijk. We hebben vorige week een eerste opname in de studio gedaan. Een test. En dat gaf mij heel veel goesting. Dus kijk, ik hoop dat ik dat morgenavond ook nog ga zeggen.
0: Komt allemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Nu zondag is het gelukt met Sven De Leijer. Merci om langs te komen.
2: Heel graag.

0: avec Sola.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Ja, straks om 9 uur terug Maureen, die door de voormiddag loodst hier op M&M natuurlijk. Om 4 uur gaan ook de deuren van Clubhuis Kautar weer open. Club Kautar. Met Kautar en Wannes, die zowat elkaar beter aan het leren kennen zijn deze week. Zowat naar elkaar aan het toegroeien zijn.
3: Ze hebben al vastgehangen aan elkaar. Hm? Met handboeien. Ze hebben ook al zowat, elkaars leugens proberen te achterhalen met two truths and a lie. Altijd moeilijk om uit te spreken.
0: Ja?
3: En nu gaan ze kijken of ze het perfecte menu kunnen samenstellen voor elkaar.
0: Nou, je hoort het vanaf 4 uur. En ze gaan door tot 7 uurtje langer dit jaar, Club Kautar. Om 7 uur is er dan Robin van de radio. Altijd oldwaas wat daar gebeurt. Stap nog op een kraan begin deze week. En dan is er ook om 9 uur bloot. Met bezoek van Britt uit thuis. Apollonia Sterks komt langs met een stelling. Kinderen van niet gescheiden ouders staan naïef in een relatie.
3: Oeh, damn.
0: Ja, zeker luisteren. Je kan ook cinematickets winnen daar. Bij het trio-spel. Vanavond in bloot vanaf 9 uur.

0: dubbele moord.
1: Samen zijn heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
10: Vanavond in Jade en de Belgen.
11: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijst. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
10: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Oh, waar liggen die broodlozen nu?
14: Mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Goedemorgen, het is 9 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Krijg je van Janne Kaart.
19: Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij 2 uitzendbedrijven voor zo'n €19 miljoen aan subsidies teruggevraagd. Dat zegt het Nieuwsblad. Om welke 2 bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze hun loon verliezen. De werkgevers die worden dan gecompenseerd met subsidies van de overheid. De frauderende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Dat zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
20: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
19: Eerder raakte al bekend dat nog 2 andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. In Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn bijna 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen op een weide. Het zijn kippen, eenden, ganzen, schapen, geiten, konijnen, cavia's en vogels. Bij de politie waren er verschillende klachten binnengekomen. En uiteindelijk zijn 3 dierenhulporganisaties ter plaatse gekomen om alle dieren op te halen en naar een nieuwe opvangplek te brengen. In Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een drugscrimineel en een bewaker kwam daarmee om het leven. En 2 agenten raakten ook gewond. NOS-journalist Sander van Hoorn vertelt wat de politie nog heeft gedaan.
21: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
19: 35 mensen werden intussen al opgepakt, onder hen ook Belgen. In het voetbal gaat Leander de Donker verrassend verder spelen in Kroatië. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij de topclub Hajduk Split. Hij zat tot deze zomer zonder club, sinds zijn contract bij Real Oviedo in Spanje niet meer werd verlengd. Enkele jaar geleden speelde Leander de Donker nog in de Premier League. Hij werd daarna ook nog even uitgeleend aan Anderlecht. En hij speelde ook 32 keer voor onze Rode Duivels. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met soms wat lichte regen en veel wind. Het is wel zacht vandaag, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, 25 graden dan. En het weekend wordt vaak zonnig en droog.
22: Ga van
23: wegenwerken
22: naar
23: rustig gaan werken.
22: Met de trein.
23: M&M. Marien van Herbergen.
1: Je hebt katrekaar, marmer, wortel, appel, mijn favoriet. Maar dat is niet het soort cake waar deze jongens over gaan zingen.

Faithless met New Religion. Goedemorgen, het is donderdag 3 september en ik begin altijd graag met de vraag: wat brengt jouw dag vandaag? Dat mag je altijd laten weten, wat jouw plannen zijn in de chat van M&M. Vandaag bij ons twijfel in de badkamer of het sandaaltjes gingen worden of niet bij de dochters, want er staat 22 graden op de teller, maar er kan ook een drupje vallen. Ik ontken gewoon graag dat de zomer gedaan is. Maar de zondag gaat dat samen met mij doen, want dan wordt het 25 graden, dat is tof. Verder leerde ik vandaag uit de krant dat er een record aantal dagen gestaakt is in ons land vorig jaar. Dat als jij met een kotstudent zit, dat het jou komend jaar 18.000 euro gaat kosten. Als je met een pendelstudent zit, gaat het je 12.000 euro kosten. Het is vandaag ook die day voor de transfermarkt in het voetbal. Dat gaat iets duurder uitvallen, vrees ik. De benzineprijs, ja, dat is ook niet goed. Die stijgt vandaag boven de 2 euro uit. En dat is het hoogste niveau sinds 2022. Als we dan toch over rondrijden bezig zijn. In de krant vandaag ook dat 4 op de 10 mensen de stad mijden door gebrek aan parking. Ik snap dat wel. Ik vond dat vooral onhandig met kleine kindjes, dat er niet zo meer plekken waren waar je even gratis kon gaan staan voor een uurtje of zo. Enfin, het is goed voor de wegwinkels. En bij het begin van het tv-seizoen vandaag dus ook weer nieuwe programma's op je bord. Van VRT1 krijg je Home Sweet Home, Vlamingen in Amerika. En daarin gaat Karin Klaassen langs bij Nena uit Oost-Vlaanderen, die dus nu in Oklahoma woont, omdat ze samen met haar vriend een storm chaser is. Zij jagen op tornado's, is dat, hè? En als je frustraties wil delen over online dingen zoals AI, dating apps en Facebook comments, dan kan je naar Play 4 zappen voor Jade en de Belgen. En over jaren gesproken, oftewel Kinkrap, ik ben zo blij dat de volgende song in mijn playlist staat. Het was mijn favoriete song om te zingen tijdens de Masked Singer.

0: за є Тохмарі Смайлоу. Just remember, we're forever young. Forever young van DJ Licious en Milo. DJ Licious die was gisteren al flink bezig aan zijn radioshow voor ons, voor M&M. Want ook dit seizoen zorgt ervoor dat jij jouw vrijdag excellent kan inzetten met M&M Party. Maar dat is pas voor morgen om 10 uur is dat. Zometeen krijg je van mij al de man met twee voornamen, Dean en Louis.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzaamheid.

0: elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
2: Coachello!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be.
5: M&M

0: hate that it's true.
1: And I hate,
0: still in love with you.
1: I hate that it's true. Dat was het. Je moet je eieren niet in één mandje leggen. Dat gezegde is wel gekend, denk ik. Dat is zo'n beetje hetzelfde als niet op één paard wedden. Maar dat geldt precies ook voor goud. Het is de laatste tijd zo vaak in het nieuws, hè, dat de prijzen van goud maar blijven stijgen. Het is een hele goede investering als je daar geld voor hebt. Het is ook vaak deel van de schatkist van een land. En wat staat er nu in het nieuws? Nederland is haar goud aan het verhuizen. Ze hebben een deel van hun goud uit de Verenigde Staten en uit Canada weggehaald naar Londen. En dat heeft alles te maken met alle politieke spanningen die er nu zijn. En ze zijn dus hun goud zo nog wat meer over de wereld aan het verspreiden. Want je weet nooit welke crisis er uitbreekt. Ons land doet dat blijkbaar ook. Ik heb het even gecheckt waar onze schatkist overal verspreid is. Wij hebben 227 ton goud. En het ligt dus in Londen, Canada en in Zwitserland. Voilà. Hier vallen er zometeen ook wat gouden tranen te rapen bij Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het zijn tranen van goud, maar eerst nog Just Dance.

0: Dua Lipa, die heeft al wel eens wat van de wereld gezien. En ze heeft nog eens haar favoriete plekken ter wereld gedeeld. Misschien ook geüpdate. Want het zijn er intussen 135. En wij staan erbij. Dus als je daar nog niet van weet, dan deel ik die zo meteen heel graag met jou.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Eerst even naar de weg, want op de binnenring rond Brussel vertraag je nog steeds 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Verder ook file rijden richting Brussel op de E19 vanaf Peutie een kwartier erbij. Op de E40 vanaf Bertum 20 minuten. En op de 411 vanaf Overijse 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En ook vertragen richting Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop een kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En dat geldt ook voor de E17, daar verlies je 20 minuten vanaf Haasdonk.
2: M&M. Hey. Maureen van Herbergen.

0: heeft haar favoriete plekken ter wereld nog eens gedeeld met iedereen die dat wil. En ik wil dat gerust ook met jou delen.
1: Consider this your personal invite to my favorite spots in the world.
0: Ja, ze heeft haar favoriete spots in the world aangeduid op een kaart van Google Maps. En wij staan er nog steeds bij. Twee van de 135 plekjes zijn in België. De ene is een platenwinkel hier in Brussel, Tropical Records. En daarover schrijft ze dat hun collectie onvergelijkbaar is met elke andere winkel waar ze ooit is geweest. En ze vindt ook dat de mensen achter de toonbank heel veel kennis hebben. De tweede spot is in Antwerpen. Dat is Bookshop De Groene Waterman. En ze zegt, die boekenwinkel zorgt er gewoon voor dat je een andere taal wil leren, alleen al maar om meer te kunnen lezen van wat er in de schappen ligt. We hebben ze wel ooit eens gebeld en daar hadden ze Dua niet gezien. Misschien wel iemand van haar team. Dus kijk, ik weet niet of het echt van haar pen komt, maar ik hoop vooral dat het hen alle twee goede business oplevert. En als jij die lijst ook wil, dan stuur ik ze trouwens graag door. Laat maar weten in de chat. Terwijl draai ik

0: clichés zijn waar. Ben van Imagine Dragons die is daarvan overtuigd en schreef er zelfs een song over. Whatever It Takes staat hier voor je klaar.
1: Songbird. Jouw favoriete homewrecker komt naar België. De Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Foodbed, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbed.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.nl.

Imagine Dragons and Whatever It Takes. Dat lied gaat over het feit dat Dan van de band al sinds hij klein was, last had van zelfvertrouwen-issues. Zou je niet denken, hè? Maar ze hebben hem thuis altijd meegegeven dat je eender wat kan doen waar je van droomt. Je moet gewoon harder werken dan al de rest en het nooit opgeven. Het is een cliché, zegt hij, maar oh zo waar. Wel ja, ik ben het eigenlijk wel eens. Het nieuwe schooljaar is intussen op dreef. Een week vol kraakwitte turnpantoffels, onbeschreven schriften en nieuwe boekentassen. Maar het is niet meer zoals vroeger, van de papieren atlassen. Die zijn digitaal of muzikaal, zoals hier. Dit is Pommelien, Thijs en Atlas.

Black Eyed Peas en Shut Up. Liever niet eigenlijk. Ik heb jou nodig. Ik wil van jou weten wat jouw ideale dagplaats zou zijn. Welke song jij zometeen wil horen en waarom. Dat kan door naar VRT Max te gaan, kanalen, M&M. En dan stuur je mij gewoon een berichtje en dan komt dat helemaal in orde. Judith, die moet je zometeen niet aanvragen. Die draai ik nu al. Die serveer ik je gratis en voor niks. Met You Did Not Sign Up For This.

0: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak, van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
4: Goedemorgen, het is 10 uur, 14 nieuws. Dit is Janne Kaart.
5: Er verdwijnen jobs bij Dieteren Automotive. Bij het autobedrijf dreigen 344 mensen hun werk te verliezen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt door de digitalisering en de concurrentie en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Dieteren Automotive importeert nu merken zoals Volkswagen en Audi. Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij de twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevraagd. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen, zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid en de frauderende uitzendbedrijven organiseerden daarmee opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden, zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
6: Is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
5: Eerder raakt dan al bekend dat toch nog twee andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. De Deense inlichtingendiensten hebben plannen en voorbereidingen voor een Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Volgens de topman van de Deense inlichtingendienst zou Rusland ook Denen recruteren. Correspondent Aarte Zitter zegt dat Denemarken dit allemaal niet zomaar doet.
7: Aan de ene kant zegt de overheid, wij weten het, we zijn ervan op de hoogte, dus maak jullie niet ongerust, Denen. We hebben alles onder controle. Tegelijkertijd wil Denemarken met die open communicatie ook aan Rusland duidelijk maken van, let op jongens, wij weten heel goed waar jullie mee bezig zijn. Wij laten ons niet zo makkelijk strikken. Wij weten dat jullie bezig zijn met een hybride oorlogsvoering tegen verschillende Europese landen.
5: In het voetbal gaat Leander den Donker verrassend verder spelen in Kroatië. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij de topclub Hajduk Split. Hij zat deze zomer zonder club sinds zijn contract bij Real Oviedo in Spanje niet werd verlengd. Enkele jaren geleden speelde Leander den Donker nog in de Premier League. Hij werd daarna ook nog even uitgeleend aan Anderlecht. En hij speelde ook nog 32 keer voor onze Rode Duivels. We krijgen een overwegend grijze dag wel, met soms wat lichte regen en veel wind, maar het is wel zacht bij zo'n 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, 25 graden dan, en het weekend wordt wel vaak zonnig en droog. M&M.
4: Marien van Herbergen. Om 10 uur serveer ik je resoluut jouw plat du jour, de plaat die iets kan betekenen in jouw dag. Maar wat mag het zijn?

0: Exclusively in And You Somebody. Muziek helpt om de dag door te komen. En daarom mag jij van mij elke dag zo iets na 10 een dagplaat aanvragen. Een plat du jour die iets vertelt over jou. Caro heeft laten weten dat ze aan het verhuizen is. Veel succes daarbij, Caro. Super tof. Even nieuw begin in september zo. Glennis viert vandaag haar 4-jarig huwelijksjubileum. Proficiat. Sarah die is gewoon super trots op haar papa. Dat is een harde werker. Hij is er altijd voor ons, zegt ze. Christophe die is ook content, want straks is het feestje van zijn zoontje Sky, die 9 wordt. En hij wenst zijn aapje nu al een happy one. Maar de dagplaat die krijg je vandaag van Lies. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lies, wat heb jij gestuurd in de app van M&M?
1: Ik heb een plaatje gevraagd van Bad Bunny als ook een kleine recap van zijn concert in de zomer in het Boudewijnstadion. Omdat het wel een van de betere concerten was.
0: Oh, Lies, jij was erbij. Ik had zo'n FOMO.
1: Zeker. Ja, terecht.
0: Wrijf het er nog maar eens in. Lies, jij bent vandaag aan het werken, zie ik, en je kan wel een boost gebruiken. Vertel.
1: Yes, ik ben net gestart met mijn eigen zaak binnen digital marketing, mijn eigen bedrijfje. Dus elke boost is altijd zeker welkom, want het is niet simpel, dus, maar ik doe het super graag.
0: Ja, dat snap ik. Zo zelf beginnen, dat is altijd zo spannend, die eerste maanden. Als er dan zo niet direct iets binnenkomt, maar volhouden, Lies. Ik heb dat ook allemaal meegemaakt.
1: Zeker, zeg, en zeker, zeker.
0: Is het echt voor particulieren dat je digital marketing doet, of is het voor bedrijven?
1: Het maakt echt niet uit, ze hebben start-ups. Ik doe het ook voor een lokale voetbalploeg bij ons. Je bent een schoonaarde, dus het is echt alles en niks. Ik sta voor alles open en hoe meer ervaring, hoe beter.
0: Oké, okay. Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Via Instagram of Facebook, Label Studio. Dus LABEL-studio. Mm-hmm. Het is nog maar net gestart ook, dus nog geen tot profiel.
0: Nee, nee.
1: Maar daar kan je mij zeker vinden.
0: Oké, okay, maar kijk, er zijn veel mensen die baat hebben met een beetje digital marketing tegenwoordig. Veel mensen die er ook nog niks van kennen. Lies is your girl. Label_studio. Ga ze maar eens opzoeken, weet ze te vinden. Lies, ik wens jou een ontzettend goede start met jouw bedrijf daar. En ik wens jou nu ook een dikke vette DTMF van Bad Bunny. Bye!
1: Merci, bye-bye.

0: Diti e me for Lis. Help the girl out. Ze starten met haar bedrijf Label _ Studio.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Het is de plek.
4: Hallo, ik ben Roxy Dekker.
5: En ik ben heel blij.

Bakker is onze big hit met Bare Minimum. Vraagje, herinner jij je nog wanneer je je eerste gsm kreeg? Bij mij was het ergens in het middelbaar. Ik heb er lang voor moeten zagen. Ik wil het er zo meteen eens over hebben met jou, want ik spotte straffe cijfers in de krant waar ik toch wat van verschoot. Maar dat is voor na payphone toepasselijk.

0: alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een

0: Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
1: M&M.

Wiz Khalifa en die draai ik niet toevallig, want ik wil het hebben over je smartphone. Ik vroeg daarnet, wanneer heb jij die van jou gekregen? Zita, die weet het nog goed, dat was een plechtig momentje op haar plechtige communie. Toen kreeg ze haar eerste gsm. Chloe die zegt, ik kreeg mijn eerste gsm op mijn 11e verjaardag. Het was wel zo'n superklein, openklapbaar Samsung-telefoontje in het goud met bloemetjes. Ja, het schooljaar is van start en daarmee dus ook weer het verbod om zo'n smartphone mee te pakken naar school. Dat sinds vorig jaar september

september al invoegen. Dat geldt zowel in de basis als in de secundaire scholen. Maar dan heb je natuurlijk die zin, ja, maar mama, papa, iedereen in mijn klas heeft er alleen. Ja, die blijft natuurlijk. Maar wanneer is dan de goede leeftijd? Daar stond een artikel over in de krant met ja, straffe cijfers toch wel. Vlaamse kinderen krijgen gemiddeld nu op hun 9 jaar en 8 maanden hun eerste gsm. Ik vind dat vroeg. Ik wist dat niet. Dus dan, dan hang ik er al bijna aan met mijn oudste dochter. Maar wat ik nog straffer vind, is de volgende zin. Je moet niet zeggen, jong geleerd is oud gedaan. Maar jong gescrollt is blijven scrollen. Want er is dus een Europees onderzoek gebeurd. En dat toont aan dat wie op zijn 10e al op social media zit, dat hij als jongere in het weekend gemiddeld 7,5 uur per dag op zijn scherm doorbrengt. Terwijl als je pas na 14 jaar een gsm krijgt, dan daalt dat serieus, dan is het maar 5,7 uur. Dat is zo'n groot verschil. Er stond ook nog bij dat minder schermtijd, als je meer schermtijd hebt, dat je dan minder focus hebt, minder slaap en dat je ook minder goed problemen oplossen kan denken. Gelukkig ook wat tips, we moeten niet wanhopen. Er stond bij dat je voor het 14e verjaardag best een dumbphone koopt en dan bijvoorbeeld wel via WhatsApp, via computer, ze laat chatten zodat ze dat sociale nog hebben. Dat jongeren, dat je die best eerder actieve dingen laat doen, zoals programmeren bijvoorbeeld, in plaats van altijd te scrollen, want daar leer je niks uit. En dan stond er ook nog bij, en dat is heel confronterend, monkey see, monkey do. Wij zijn zelf ook vaak heel schuldig. Dus er staat bij, leg je smartphone op een vaste plek in huis en geef je kind gewoon af en toe eens onverdeelde aandacht, want je zit zelf echt te pas en te onpas om dat ding te scrollen. Dat ga ik ter harte nemen zien. Nu, moest je je gsm toch vast hebben nu? Lola Young, die heeft een nieuw account op Instagram. Instagrams, amai zeg. Lola Young Voice Memos. En daar deelt ze met jou snippets van haar muziek, zodat jij er potentieel als eerste bij bent als ze voor het eerst een idee voor een nieuwe hit dropt. Zoals deze.

0: Zometeen How to Save a Life on the Fray. Maar eerst red ik jou graag van te veel fileleed. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring een half uur erbij van Wezenbeek tot Zaventem door een ongeval op de rechterrijstrook. Verderop is in Ruisbroek ook nog een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Opletten daar dus. File rijden richting Brussel op de E19 vanaf Peuty, 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En ook vertragen richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten. En dat geldt ook voor de E17 vanaf Kruibeke.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: Fans noemen deze vaak de verborgen parel van op zijn platen Romantic. Bruno Mars en On My Soul. En dan nu moet ik jou toch heel even waarschuwen. Jij gaat binnenkort geen opgevouwen t-shirts meer willen aanraken in de winkel. En dat gaat allemaal de schuld zijn van Shema Saisai. Want zij komt elke week langs met haar beste tips uit Win-Win. Dat is voor zometeen.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh, maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Wat eten we vandaag?
13: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
12: Onmisbaar in de keuken.
13: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
12: Gratis en voor niks.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko.
14: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
16: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs.
17: Nog voor je kan denken.
18: Pas op voor die een borduur.
17: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
18: Kom dat nu niet doen.
17: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
18: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
17: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En krijg ik roze blokjes?
17: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: whole thing met Hypnotized. Je hypnotiseren, dat doen ze zo nog net niet in de winkel om je te laten kopen, kopen, kopen. Daarvoor gebruiken ze andere trucken. Maar jou gaan ze niet meer liegen hebben. En dat ga jij te danken hebben aan één vrouw. Goedemorgen aan de gloednieuwe presentatrice van Win-Win, Shema Saisai.
1: Goedemorgen.
0: Ah, proficiat.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, Shema, ik ben zo blij dat je elke week gaat langskomen, want ik ben een grote fan van Win-Win. I love de tipjes. Je hebt meteen goede tips mee, hè?
1: Ja, de tip van deze week is besef dat je de hele tijd verleid wordt om te kopen. Want we zitten in de week van de verborgen verleiders. Mm-hmm. Want natuurlijk, winkels en marketeers proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je hun producten koopt.
0: Ja.
1: En ze werken daarvoor bijvoorbeeld met promoties. Dat werkt bij mij bijvoorbeeld ook heel goed. En we hebben bij Win-Win een onderzoek gedaan daarover. En wat blijkt, 82% van de Vlamingen kan promoties echt niet weerstaan.
0: Echt? Dat is veel.
1: Ja, en dan vooral als het woordje gratis erbij staat. Dan begint er zoiets te werken in hun hoofd. Want bijvoorbeeld 1 plus 1 gratis, dat werkt direct. Terwijl gewoon korting geven werd dan weer iets minder goed.
0: Ah, ja, ja.
1: En natuurlijk, dat zien we dan ook wel vaak, zeker de laatste jaren. Bedrijven gebruiken ook vaak BV's of influencers die daar reclame maken voor hun producten. Maar in het onderzoek zeggen Vlamingen dat dat toch niet echt werkt bij hen. De meeste pakt dat gewoon niet. Bij jongeren dan weer iets meer. Ongeveer een derde van hen koopt wel al eens een product als hun favoriete BV zegt van dat is echt lekker of dat is goed. En mensen boven de 45, die doen dat al veel minder. Die geloven
0: dat. Ja, het klopt wel een beetje. Hè, want zie Steffi Mercier naar kaasbollen. Die verkochten als zoete broodjes. Maar dat zal dan waarschijnlijk vooral bij die jongere generatie zijn. Ik doe het soms ook wel eens voor reclame maken voor iets. Maar enkel... Als ik het zelf goed vind. Want soms vragen ze van, wil je dit drankje promoten? Dan zeg ik, sorry, ik heb dat nog nooit gedronken. Dus stuur het me maar eens op en dan zullen we zien.
1: Dus eerst zelf proberen en dan...
0: Het moet authentiek blijven, want als het niet zo is, dan geloven ze je volgende keer toch niet.
1: Nee, want als ze het dan kopen omdat jij het hebt aangeprezen, dan...
0: Dan ben ik een liar. Dan ben ik een leugenaar. Ja. Heb je zo nog van die tips?
1: Ja, je hebt dan nog natuurlijk zo die trucjes, de verborgen verleiders die merken of winkels gebruiken om je te overtuigen. En dat heeft vaak te maken met onze zintuigen. Je zou daar niet meteen aan denken. Maar je hebt bijvoorbeeld winkels die werken met bepaalde parfums. Die laten dat echt speciaal maken voor hun winkel of voor hun winkels, als het een keten is, om mensen binnen te lokken. Hè, dat je op straat zo al begint te ruiken. En ook binnen te houden, dat je zo je thuis voelt of je goed voelt. En dat je dan zo langer in de winkel blijft en dus ook meer kans hebt om te kopen. En proevertjes werken ook heel goed om mensen te overtuigen natuurlijk, want dan kan je het al proberen en dan weet je zeker dat je het lekker vindt. Maar zelfs aanraking is belangrijk. Dus je ziet vaak t-shirts, broeken en truien, die worden vaak opgeplooid. En wat moet je dan doen? Ja, je wil weten hoe dat eruit ziet. Je pakt die vast, je doet die open, je wil weten hoeveel het kost en je moet dan gaan zoeken naar het etiketje.
0: Je bent ermee bezig zo.
1: Ja, je bent ermee bezig en dan is uit onderzoek gebleken, dan heb je er een band mee. En als je die band al hebt, dan is dat een eerste stap al om het te gaan kopen.
0: Oh.
1: Dus dat helpt blijkbaar. Ze doen dat bewust, hè, ook die ticketjes. Zelfs als je dan die trui mooi terugplooit, wat de meesten hopelijk doen, en dan teruglegt, dan komen de verkopers achter je rug dat ticketje terug verstoppen in de trui, zodat mensen verplicht zijn om het dus weer uit te halen.
0: Dus en door aanraking, die aanraking ga jij denken van voelt lekker, ik ga eens kopen.
1: Ja, gek hè.
0: Potverdorie.
1: Ja, ik wist het zelf ook niet.
0: Nee,
1: en natuurlijk, voor de rest, geluiden. Ja, wij werken natuurlijk voor een radio, maar dat werkt. De muziek, herkenbare slogans in de reclame, die ze ook zo, dat je ze bijna kan afmaken.
0: Dus
1: je maakt ze af. Dat helpt ook allemaal om ervoor te zorgen dat mensen gewoon op een positieve manier aan een merk denken en dan... kopen, want dat is wat ze willen.
0: Verborgen verleiders, ze zitten overal. Ik onthoud dat ik met een wasknijper op mijn neus naar de winkel ga en ik raak geen enkel opgevouwen t-shirt nog aan. Shema Saisai, dikke merci voor de tips. Ik zie jou volgende week terug.
1: Yes, tot volgende week.

0: silent treatment.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promokoken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Janne Kaart.
6: Er verdwijnen jobs bij Dieteren Automotive. Bij het autobedrijf dreigen 344 mensen hun werk te verliezen. Vooral op de hoofdzetel in Brussel, dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden ook kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt snel door de digitalisering en de concurrentie en moet Dieteren zich daar ook aan aanpassen. Dieteren Automotive importeert nu vooral merken zoals Volkswagen en Audi. Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij die uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevraagd. Om welke bedrijven het gaat, is niet bekend. Met dat opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een opleiding volgen, zonder dat ze loon verliezen. En de werkgevers die worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. De frauderende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Dat zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
7: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd, als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
6: Eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat heeft premier Bart De Wever en ook de Indische premier Modi aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Premier Bart De Wever kondigde onder andere samenwerkingen aan op vlak van groene energie en defensieindustrie. India en België hebben elkaar veel te bieden, zegt De Wever.
8: India brings extraordinary skill, talent, ambition. Belgium can bring technology, specialization, experience and access to Europe. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
6: We krijgen een grijze dag met wel regen vandaag, veel wind ook. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, 25 graden dan. Het weekend wordt wel vaak zonnig en droog.
5: M&M.
4: Damiano David is een supportive lief. Hij postte gisteren de single van zijn lief Dove op zijn socials. Maar nu draai ik de zijde nog eens. Born with a broken heart.
5: M&M. Make life sing. Make life sing. M&M.

Shanna Spyro en Great Expectation. Ik heb ook grote verwachtingen met wat er vanavond staat te gebeuren. Vanavond is het weer bloot en ze krijgen gezelschap van Apollonia Sterks, ons Britnieke thuis. En wat gebeurt er daar wel? De gasten pakken vaak een stelling mee waarop jij dan mag laten weten of je akkoord bent of niet. Je mag echt mee in discussie gaan. En bij Apollonia is dat mensen zonder gescheiden ouders die zijn naïever in een relatie. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, dus ik kan mee gaan discussiëren vanavond. Als je trouwens zelf met vragen zit voor bloot, weet dan ook dat Lotte telkens tussen 10 en 11 jouw vragen beantwoordt. Je kan die al op je gemakje gaan stellen via VRT Max. Alles kan, heeft ze mij nog laten weten. Dus voilà, hou je vooral niet in, zit je met vragen. Lotte is er voor jou. En nu is Shawn Mendes er voor jou. There's nothing holding me back. Dat kan wel op deze donderdagmiddag, heb ik.

0: En de enige. Hij heeft gisteren zijn liefde nog eens geuit voor Pukkelpop op zijn socials. Hij vond het zo tof in ons land. En hij vraagt meteen ook, wie zie ik in december in Antwerpen? Ik heb nog eens voor jou gecheckt. 11 december is uitverkocht, maar voor de 12e zijn er nog tickets. Zometeen krijg je de vrouw die pas haar eigen festival op poten wist te zetten. Olivia Rodrigo.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Vanavond in Jade en de Belgen.
3: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
2: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nu op Play.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Jack. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: cross your street. Olivia Rodrigo.
1: You said forever, now I drive alone past your street.
0: En driver's license. Die meid heeft girlhood nog eens gedefinieerd vorig weekend. Hè. Wat heeft ze toch uitgespookt? Een eigen festival. Het Daisy Chain Fields Festival. Dat was er eentje met uitsluitend vrouwelijke artiesten en ondernemers. Wie was daar? Doechii, Cat's Eye, Alanis Morissette. En dat heeft opgeleverd door $10 miljard hebben ze verzameld voor organisaties die zich inzetten voor vrouwen en meisjes. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft er nog een Amerikaanse zakenvrouw dat budget gewoon verdubbeld. $20 miljoen. Ze schreef er nu zelf over dat het ja, de grootste vreugde was uit haar carrière. Chappell Roan heeft er ook op gereageerd. Die trad ook op tijdens het festival. Ze zei van, amai, top dat jij je bekendheid voor het goede gebruikt. We hebben artiesten zoals jij nodig. En Chappell heeft ook laten weten dat zij blij was om nog eens op het podium te staan. Ze had niet door hoeveel ze het had gemist. Dat is goed nieuws voor de fans, hè? Maar bon, na al dat goede, nu een beetje bad op je radio.

0: Céline Dutry laat weten dat ze super trots is op haar man, Laurens de Grijze. Hij is vandaag 10 jaar geleden in een rolstoel beland door een duikongeval toen hij 20 was. Maar zijn vrienden, familie en zijn vrouw, Céline dus, zijn super trots op hem. Hij pakt dat allemaal zo goed aan. En hij ziet er ook goed uit. Ik heb een foto doorgekregen van hun trouwfeest. Oh la la, zeg, dat is niet mis. Ik had Katy Perry graag willen aankondigen op Werchter Boutique. Dat heeft niet mogen zijn, maar gelukkig mag ik het hier wel nog doen. Ze komt eraan met Teenage Dream. Eerst kort naar de weg, want in Brussel staat in de Wetstraat richting Centrum een defect voertuig op de rechterrijstrook. Wees voorzichtig als je daar voorbij moet. M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing.
2: M&M.

denk dat haar teenage dreams ondertussen wel zijn uitgekomen. Katy Perry. En voor wie haar concert trouwens heeft moeten missen op Werchter. Misschien goed om weten. Haar concertfilm die is uit sinds gisteren. De Lifetime Tour Live from Paris. Als je graag wil gaan kijken, dan kan je terecht op katyperryconcertfilm.com. Er zijn nog tickets. Nu even gitaartje bovenhalen. Want dit is Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb voor de verjaardag van Sky.

0: Stond vandaag nog in de krant dat we vorig jaar een record aantal dagen gestaakt hebben. Ik hoop vooral dat jij dat niet moest doen. En dat je een toffe job hebt waar alles goed gaat. Want ja, we moeten allemaal brood op de plank krijgen. En als het goed gaat, dan is dat des te leuker. Maar welke job doe jij? Dat wil ik raden. En vandaag mag ik de job raden van luisteraar Karen. En je weet het, of je weet het niet, maar we beginnen ook altijd met één tip die ons een klein beetje op weg moet zetten. Het gemiddeld bruto loon van de job die Karen doet ligt tussen de 2300 en de 3700 per maand. Dat vind ik tof. Zo'n inkijk in het loon, daar zijn wij Belgen altijd zo bescheiden over. Hè? Ik heb al geen idee wat dat loon wil zeggen. Tussen de 2300 en 3700 per maand. We gaan samen moeten gokken, Sabiet.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor,
4: de zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Mannekes,
8: Mompie.
7: Die september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh!
8: Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: Van deze job.
1: Ja, dat is de vraag. Ik vind het heel leuk, het spelletje om te spelen. Je job raden. Ik heb het nog geen enkele keer geraden. Maar het toffe is, je leert ze wat bij over wat iedereen aan het doen is. Ik had deze week al Bart, die instaat voor wegmarkeringen. Clarissa, die containers vervoert in de haven. Kobe gisteren, mocht ik last met het bellen, is een regiojournalist. En vandaag mag ik raden wat Karen doet. Ik kreeg ook al een tip mee. Het gemiddelde brutoloon van de job die Karen doet, ligt zo tussen de 2300 en de 3700 euro per maand. Goedemiddag, Karen.
2: Goedemiddag.
1: Karen, ben je vandaag aan het werk?
2: Yep.
1: Top. Dan ga ik jou niet te lang bezighouden. Ik ga gewoon mijn vragenlijst op jou afvuren als dat oké is.
2: Zeker.
1: Let's go. Werk je vooral binnen of buiten?
2: Binnen.
1: Kan je jouw job doen als thuiswerk?
2: Ja.
1: Werk je vooral met je handen of je hoofd?
2: Mijn hoofd.
1: Oké. Okay. Mag je in korte broek naar het werk?
2: Ik wel.
1: Oh, jij wel, maar niet iedereen. Heb je een diploma nodig om jouw job te mogen doen?
2: Ja.
1: Is je job gevaarlijk?
2: Die van mij niet.
1: Oeh, is jouw job iets waar kinderen vroeger van droomden?
2: Nee.
1: Zitten we zo in de medische sector?
2: Nee.
1: Nee, zo iets magazijngebonden?
2: Dat is hier, maar dat is niet wat ik doe.
1: Oké. Wat hangt er bij jou op kantoor aan de muur?
2: Kalenders, quotes, foto's.
1: Mm-hmm.
2: Dat zal het zijn. Planningen.
1: Oké, okay. Planningen. Ah, goed. Welke zin zeg je het meest?
2: Dat kan wachten.
1: Wat moet de stagiair bij jou als eerste leren?
2: Intikken.
1: Oké. Okay. En waar moet jij het vaakst op wachten?
2: De uren en documentatie van mijn collega.
1: Oké. Oh, mijn tijd is al om. Ik ga moeten gokken. Ja, je zei het zelf, planningen. Dan vermoed ik dat jij zo scheduler bent of zoiets. Maar verlos me vooral uit mijn lijden. Is dat juist of niet?
2: Niet helemaal, nee.
1: Oh, jammer. Ja. Maar ik vind het tof. Wat doe je, Karen?
2: Het is een moeilijke, ja. Ik ben administratief ondersteuning op de dienst technologie binnen Umicore.
1: Mm-hmm.
2: En een deeltje daarvan is wel planningen of schema's hanteren of uitsturen.
1: Yep.
2: Maar dat is niet enkel mijn job. Het is een hele omvattende, brede takenpakket dat wij hebben. Wij zijn eigenlijk een beetje mannetjes van alles die dat de ondersteuning bieden bij de collega's die daar meer de core taken doen op het bedrijf.
1: Ze zien jou graag komen. Zeg, help nog eens. Wat doet Umicore weer precies?
2: Umicore is een recyclagebedrijf wereldwijd dat eigenlijk afval en schroot dat andere bedrijven niet verwerkt meer krijgen, gaat verwerken naar edele en basismetalen.
1: Oh, oké, dus jullie maken de wereld ook nog een beetje beter.
2: Ja, dat proberen
1: niet slecht.
2: We zeker. Ja.
1: Wat vind je zelf het allerfijnste aan je job?
2: Deze job geeft mij ook door de dienst en mijn collega's veel vrijheid in het kunnen uitvoeren zoals ik het graag doe.
1: Mm-hmm.
2: En ik krijg veel kansen om zaken aan te pakken en uit te werken. Dus dat vind ik vooral heel leuk. En ik ben hier gewoon graag. Dus ik denk dat ook helpt.
1: Dat is zo leuk als je dat kan zeggen. Hè. En als je dan zo inderdaad een beetje je eigen baas mag zijn en toch in dienst zijn, dan heb je het beste van beide werelden. Ik ga een dikke merci. Maak er daar nog een fijne werkdag van met de collega's. Hè.
2: Zal ik doen.
1: Bye-bye.
2: Dankjewel.
0: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

0: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
7: Meer tijd met je kinderen nodig?
8: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
7: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
9: Nog een keer, nog een keer!
7: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
10: Een hele goede middag, het is 12 uur.
11: 14 nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Bij Dieteren Automotive zijn 344 jobs bedreigd. De importeur van Volkswagenmerken zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat een andere manier van werken nodig is. In plaats van alleen auto's verkopen, zou Dieteren ook andere mobiliteitsdiensten willen aanbieden. Wat die dan zijn, is nog niet bekend. Wellicht zullen er verschillende vestigingen sluiten en ook reorganisaties volgen. De Socialistische Vakbond zegt dat er niet meteen stakingen komen.
13: Vanmorgen werd dus informatie gegeven naar personeel toe, onder andere in de carrosseriebedrijven, die zouden eventueel sluiten. De mensen hebben daarvan akte genomen, maar momenteel zijn er geen piketten of we hebben niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
12: Experten roepen ouders van baby's opnieuw op om hun baby te laten inenten tegen RSV. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen heel erg ziek van kunnen worden. Sinds de prik met antistoffen in ons land wordt toegediend, zijn er ruim de helft minder kinderen op intensieve zorgen beland met RSV. Kinderarts Mark Raas hoopt om nog meer kinderen te bereiken met de prik, want dat kan de druk op onze ziekenhuizen verminderen, zegt hij.
14: De belasting op uw pediatrieafdelingen is ook veel minder, waardoor dat de kwaliteit die goed is in België nog kan verbeteren. Men heeft meer tijd, men heeft meer ruimte. Dus als die pieken wegvallen, een hospitalisatie kost, een opname in een intensive care unit kost. Dus dat zijn allemaal kosten die we zouden kunnen wegnemen.
12: Kinderen jonger dan 6 maanden kunnen de komende weken nog een prik krijgen om beschermd te zijn. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Modi aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Premier De Wever kondigde samenwerkingen op het vlak van onder meer groene energie- en defensieindustrie aan. India en België hebben elkaar veel te bieden, zegt De Wever.
15: India brings extraordinary skill, talent, ambition. Belgium can bring technology, specialization, experience and access to Europe. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
12: En in Nederland blijft het huis waar maandagnacht een bewaker van 51 is doodgeschoten door een groep gewapende mannen een jaar lang verzegeld. De burgemeester van Overasselt heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na de schietpartij was er een grote politieactie. Er zijn in totaal al 35 verdachten opgepakt, ook Belgen. Het huis werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer na de ontdekking van een drugslab. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen. En we halen tot 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen. En tot 25 graden dan.
11: M&M.
10: Volg jij het M&M-kanaal al op VRT Max? Doe het nu even snel, want je gaat de app nodig hebben zometeen. Nu Offenbach.

Somber and My Body Isn't Ready. Hey, we zijn verhuisd met de M&M-app. Vanaf nu kan je die vinden via de VRT Max-app. Je kan daar ook het M&M-kanaal volgen en ook meer reageren op die manier. Dus doe dat zeker even als je dat nog niet gedaan hebt, want zometeen heb je het nodig om jouw punten op 10 weer door te sturen. Maar nu ook al misschien, toch vooral als jij morgen misschien jarig bent op 4 september. Want de ochtendshow die zoekt nog een leuk slachtoffer die ze morgen kunnen verrassen omdat die persoon jarig is. Dus ben of ken je iemand die morgen jarig is op 4 september? Laat het gerust even weten in de app van M&M, jijzelf of iemand anders die je kent. En dan word je morgen vroeg verrast.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: veel jaren al in de M&M-app. Dat ziet de M&M-ochtendshow heel graag. Joshua Basubi die zegt, probeer anders morgen Beyoncé te bellen, want die is ook jarig. Wel, ze hebben dat geprobeerd, Joshua, maar ze had juist geen tijd in haar agenda. Jammer, hè?
1: M&M.
2: Rate the song.
0: Maar jij hebt gelukkig wel tijd om eventjes jouw punten op 10 door te sturen in de app van M&M. Alleen zo kan je jouw mening geven over nieuwe songs die hier in de playlist zouden komen. En de volgende is er eentje van De Bausa. Die ken je natuurlijk van deze hits.

0: als je die nog nooit gehoord hebt, dan heb je ergens onder een steen geleefd, denk ik, afgelopen zomer. Want de Bausa met Magnetic was echt everywhere. En nu proberen ze het dus opnieuw met de song Lose Myself. Hopelijk een tweede hit. Hopelijk net zo groot als Magnetic. Maar dat gaat van jou afhangen. Dus hoeveel geef je deze Lose Myself van de Bausa op 10? Die punten mag je doorsturen via de VRT Max-app.
1: Rate the song.

Bruce, maar zelf van de Bouwse. Ik vind dat het mij een klein beetje doet denken aan dit nummer. Toch zo'n beetje dezelfde vibe, nu? Think About Things van Dani Freyer van het Songfestival. Maar heel lichtjes, gewoon puur qua vibe van M&M. Dat helemaal terzijde. Ik ben vooral benieuwd wat jouw mening is over deze song. Evie Hazevoet die zegt, ik zat vanochtend toevallig ook net in de auto toen ik het hoorde. Ik vind het echt niks. 2 op 10. Emiel de Bruin geeft een 7 op 10, net als Frederik Kloet, ook 7 op 10. Maud zegt, ik vind het wel tof, maar het moet ook nog een klein beetje groeien, denk ik. Voor haar een 6 op 10. Luc die zegt, stond ook al even in de ultratop. Na zo'n monsterhit moeilijk te evenaren, maar toch wel safa. Een 7 ga ik geven. Ook Daan die geeft een 7. Pascal Seger zegt, herkenbare sound even laten binnenkomen. 6 op 10 voorlopig. Ja, als ik het allemaal optel, is het gemiddelde ook een 6 op 10. Dat is nog niet geweldig, maar misschien komt er nog verbetering in. Of misschien niet. Dat zal van jou afhangen. Straks om 6 uur, dan krijg je nog eens bij Club

0: Anke Goedigen. Make life sing. Make life sing.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

augustus is voorbij en ook Meteor heeft, zoals hij het zei, augustuskiekjes gepost op zijn Instagram. Allemaal foto's van de afgelopen maand. En naast optredens heeft hij daar ook gewoon terrasjes gedaan. En is hij zelfs naar de voetbal gaan kijken. Dat die man daar nog tijd voor heeft, dat snap ik niet. Maar ik hoop dat hij er een beetje van genoten heeft. Als je hem trouwens nog live aan het werk wil zien, hij staat ook nog op Love for Life Festival en Curiosity Festival. Onze Meteor. Nu

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

song. Stella Lefty, blij dat hij haar weg heeft gevonden. Vanuit Basten naar hier, zeg. Nog 12 dagen aftellen voor Cat's Eye, ook bij ons in de AFAS Dome staat. Waarom nog zo lang wachten? Wel, ik heb ook geen idee, Swedish House Mafia. Maar de tijd gaat blijkbaar sneller als je je amuseert. Dus laat ons dat even doen.

Geronimo van Shepherd. Morgen is Nina Black Friday weer terug uit de zomerperiode. Dus met Laura Sluiten en met Nina Black. Elke vrijdagavond hier van 7 tot 9. Dus voor de beste hitjes, gewoon

0: mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Mannekes!
5: Bombi! Het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja?
6: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma!
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Kom koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Goedemiddag, het is 1 uur.
16: 14 nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
16: De pakjestax heeft al meer dan 200 miljoen euro opgeleverd. De Europese Unie voerde een tax van 3 euro per pakje in dat van buiten de EU ons land binnenkomt. Veel pakjes uit China komen via de luchthaven van Luik ons land binnen. De tax heeft in de eerste 2 maanden 225 miljoen euro opgeleverd. Een kwart daarvan gaat naar onze overheid, de rest naar de EU. Er komen nu minder kleine en meer grote pakjes binnen. En dat maakt het makkelijker voor de douane, zegt minister van Financiën Jan Jambon.
17: Men gaat in plaats van heel veel kleine individuele pakjes, dat ook degene die de pakjes versturen naar hier van buiten Europa, dat die meer gaan globaliseren en dat het dus gemakkelijker is voor de controle van de douane. Je moet niet 100 kleine pakjes controleren, maar je kan 1 groot pakket waar die 100 pakjes in zitten controleren.
16: De tax kwam er om de grote toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Of dat gelukt is, is nog niet duidelijk. Experten roepen ouders van baby's die het afgelopen half jaar geboren zijn om hun baby te laten inenten tegen RSV. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen heel erg ziek van kunnen worden. Maar uit onderzoek blijkt dat er veel minder kinderen in het ziekenhuis belanden dankzij de preventieve inenting. Zeker de allerkleinste, zegt kinderarts Mark Raas.
18: In die groep, dat waren kinderen 6 maanden of jonger, hadden we winsten van 65-70% minder aantal hospitalisaties. Als we keken in de groep van 0 tot 4 jaar, dan hadden we ongeveer een mist van 40%. In absolute aantallen is dat toch wel ongeveer een 3.500-3.600 minder hospitalisaties die we eigenlijk konden realiseren.
16: De prik kost na terugbetaling ongeveer 12 euro. Bij autobedrijf Dittre Automotive zijn 344 jobs bedreigd. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat een andere manier van werken nodig is. Dittre wil naast auto's ook andere mobiliteitsdiensten aanbieden. Wellicht zullen er vestigingen sluiten en reorganisaties volgen, maar de Socialistische Vakbond zegt dat er niet meteen gestaakt zal worden.
19: Vanmorgen werd dus informatie gegeven naar personeel toe, onder andere in de carrosseriebedrijven die zouden eventueel sluiten. De mensen hebben daarvan akte genomen, maar momenteel zijn er geen piketten of niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
16: En in Overasselt in Nederland blijft het huis waar maandagnacht een bewaker van 51 is doodgeschoten door een groep gewapende mannen een jaar lang verzegeld. De burgemeester heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na een grote politieactie zijn al 35 verdachten opgepakt, ook Belgen. Het huis werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer nadat er een drugslab ontdekt werd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar ook lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan. M&M.
15: Harry Styles die is weer geheimzinnig aan het doen, jongens. Wat dat betekent, daarover hebben we het zo meteen. Nu, don't let me...

Laura Smets uit Praschaat is echt... Lieve Anke, wat ben je weer goed bezig. Een toppertje. Echt super cute. Merci, lieve Laura. Ik moet eerlijk zijn, ik heb vannacht niet zo heel goed geslapen. Ik voel me zo wel een klein beetje moe. Maar dankzij jou, de lieve luisteraar hier van M&M, krijg ik toch altijd wel best veel energie van deze job. En dan zeker ook nog eens als ik een ABBA-song erbij mag draaien. Oh, dan is de dag helemaal goed gemaakt, hoor. Met hun beste nummer ever, vind ik persoonlijk... deze Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ik hoop dat je er even hard van kan genieten dan ik...

0: en op VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: swingende start.
1: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Krevel.
8: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Jongens, Harry Styles is weer super geheimzinnig aan het doen in zijn WhatsApp-berichten. Als je even niet mee bent in dat verhaal, geen probleem. Laten we eens even teruggaan naar het begin. Eind december vorig jaar plaatste Harry onverwacht zo'n video genaamd Forever Forever met beelden van zijn laatste concert en aan het einde verscheen dan de tekst We Belong Together. Daarna verschenen er wereldwijd ook posters met We Belong Together en die verwezen dan naar een mysterieuze website. Op die website konden fans zich aanmelden voor een WhatsApp-contact van HSHQ. En op 14 januari kregen de fans een voice note via dat WhatsApp-nummer. Daarin zong iemand, die klonk als Harry, heel zachtjes dit.
1: We belong together.
0: Ja, bon, dat was dus een hele aanloop om zijn nieuwe album aan te kondigen. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ondertussen is hij ook al op tour en lijkt de hele teasende heisa toch even te gaan liggen zijn. Tot nu, want als je op dat nummer een berichtje stuurt, Here We Go Again, dan krijg je als antwoord een tornado-emoji gestuurd. Dus wat betekent dat, die tornado-emoji? Fans op TikTok die denken dat er misschien nog een tour aankomt. Of al ja, nieuwe datums en optredens. Of komt er nog meer nieuwe muziek? Komt er een nieuwe single? We weten het niet. Oh.
2: M&M.
0: We weten niks. We weten alleen dat die ons met een tornado aan vragen vuren achterlaat. Maar bon, we gaan het gewoon nog even moeten afwachten, vrees ik.

0: ondertussen. Op de buitenring rond Brussel is in Wemmel de weg vrijgemaakt. Wel nog 10 minuten aanschuiven vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En nog richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.

gelukskind hier in de VRT Max heb van Jacob Serruis. Die kreeg tijdens zijn werk een foto van zijn klein prinsesje doorgestuurd van zijn dochtertje. En nu is heel zijn dag goed, zegt hij. Toch schoon, hè?

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
8: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuig.be.

0: misschien of je weet het nog niet, maar Ed Sheeran is echt wel de king of female popsongs. Jij zou het misschien niet zeggen, maar hij heeft echt wel heel wat songs geschreven voor andere artiesten. En ja, ik was misschien zelf, ik had dat al wel eens ergens gehoord, maar het was even uit mijn gedachten gegaan. En nu met op zijn Instagram te kijken, kwam het mij nog eens ter oren, dat hij dus eigenlijk ook het liedje Animal van Cat's Eye ook meegeschreven had. En dat hele proces, dat staat ook op zijn Instagram in een video. Je moet maar eens even meevolgen.
1: As in, like, this is the only time that people ever see the side of you that I see.
2: Like,
1: yeah.
2: I think it's verse.
1: I agree.
0: Echt super cool om te zien dat die song helemaal tot stand komt. M&M. Je moet het maar eens checken op zijn Instagram. Maar zelf heeft hij natuurlijk ook toppers van nummers gemaakt. Hè, zoals deze Azizam bijvoorbeeld.

dat Dua Lipa opnieuw in de studio staat op haar Instagram. Fotootjes van haar gepost, dus misschien komt er wel weer nieuwe muziek uit. Dat zou wel leuk zijn, hè. Nu ook nieuwe muziek van een trio, ja, die je misschien al meer kent van achter de schermen. Dimitri Vegas bijvoorbeeld heeft er al mee samengewerkt, maar nu komen ze dus voor het eerst ook echt zelf naar buiten met hun song Self Aware. Meteen een mega hit. Zo goed zelfs dat mensen dachten dat het AI was. Maar het was niet. Het is gewoon echt een song van Temper City zelf. En als je zin hebt in een pauzemomentje, wacht maar tot de song die na deze komt. Van Wimmeke Soetaars.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens en kalfs gehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijst. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja.
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
11: Oh. Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Een hele goede middag, het is 2 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek. In Brussel is een man met een Kalashnikov opgepakt. De douane in het Zuidstation in Brussel zou de man rond 9:30 hebben gecontroleerd en zou het vuurwapen in zijn tas ontdekt hebben. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin zegt dat dit incident opnieuw bewijst hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren voor de veiligheid. De tax van 3 euro voor pakjes die van buiten de Europese Unie ons land binnenkomen heeft in de eerste 2 maanden 225 miljoen euro opgeleverd. Een kwart daarvan gaat naar onze overheid, de rest naar de Europese Unie. Met het geld kan de douane op de luchthaven in Luik, waar de meeste pakjes binnenkomen, extra mensen aanwerven. En dat is nodig, want er zijn nu veel te weinig controles, zegt de topman van de douane, Christian van der Waren.
18: 0,006% controleren, dat is natuurlijk enorm weinig. Dat percentage moet naar omhoog, maar we moeten ook voor zorgen dat eigenlijk die niet-conforme producten, dat eigenlijk stopt, dat die binnenkomen in Europa. En vandaar ook de samenwerking met andere instanties. Wij als douane kunnen dat niet alleen aan. We moeten samenwerken met volksgezondheid, met economie, met het voedselagentschap en dergelijke meer.
16: De tax moet de grote toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie afremmen, maar of dat ook lukt, is nog niet duidelijk. Baby's die het afgelopen half jaar geboren zijn, krijgen de komende weken best een inenting tegen RSV. Dat zeggen experts nu het nieuwe RSV-seizoen eraan komt. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen heel erg ziek van kunnen worden. Maar uit onderzoek blijkt dat er veel minder kinderen in het ziekenhuis belanden dankzij de prik tegen RSV. Kindjes die geboren worden tijdens dat RSV-seizoen kunnen die onmiddellijk krijgen. Maar toch is het belangrijk om kindjes die het afgelopen half jaar geboren werden ook te beschermen, zegt kinderarts Mark Raas.
19: Als u kijkt naar de hospitalisaties, dan ziet u dat de helft van de kinderen die opgenomen worden al geboren zijn voor het seizoen. Hoe jonger u bent, hoe gevoeliger u bent. En men heeft inderdaad ook gezien, internationaal in studies ook, dat de jonge kinderen beneden de leeftijd van 6-7 maanden de meest gevoelige zijn. Die kinderen worden ook best geïmmuniseerd.
16: Na terugbetaling kost de prik nog ongeveer 12 euro. En in Duitsland onderzoekt de politie of er bij de stad München een mislukte aanslag is gepleegd op 2 defensiebedrijven. Rond middernacht werd er een brandbom gegooid naar een werf in de buurt van die bedrijven. In totaal zouden er 7 brandbommen vanuit een auto zijn gegooid. 1 ervan veroorzaakte een kleine brand. 2 Bulgaren werden intussen gearresteerd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen, maar hier en daar ook lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan. M&M. Morgen start het WK basketbal. Deze is al een goede opwarmer uit een massive film Go!

Ja, we hebben Pobbelien Thijs heel veel zien zingen afgelopen zomer. Dus het is toch ook nog wel eens tijd om ze terug te brengen naar de tv met haar acteerskills. Wel, dit najaar is ze te zien in een nieuwe reeks op VRT. Altijd welkom. En dat gaat over een mama, Lieve, die de beste vrienden van haar overleden zoon Arne nog eens samenbrengt om hem te herdenken. Ja, en natuurlijk gaat er dan weer van alles gebeuren in die serie.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko!
0: Check! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar.
7: Ja, echt. Info.

Oh, wat een energie. Pukkelpop heeft de video gedeeld vandaag. En zette erbij 110 op 10 voor enthousiasme voor Mathieu Terrein. Hij valt bijna van het podium door te springen. Het is ongelooflijk. Trouwens, tijdens dat concert... Kijk, ik ben zo vertonderd als ik Mathieu Terrein hier op mijn scherm zie. Nee, hij hield ook een bordje omhoog met nog een keer Roma. Ja, en bleek dus dat het gewoon is omdat hij effectief nog een Roma-concert heeft gelost. Volgend jaar staan ze daar ondertussen nu al 7 keer. Dus je moet maar eens zien als je nog wil gaan. Er zijn nog tickets.

versperd door een omgewaaide boom. Voor de rest enkel kleine vertragingen.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

Young. Van DJ-licious en Milo. Bloot. Ja, vanavond dan is er weer een nieuwe aflevering van Bloot. Het radioprogramma met Dorian en Lotte, waar je alles te weten komt over seks, lichaam en de relaties. En vanavond is er ook een gast, Apollonia Sterks, Britannieke van thuis. En ze gaan het hebben over gescheiden ouders. Want klopt het misschien dat het liefdesbeeld van kinderen met gescheiden ouders een beetje cynischer is dan dat van kinderen zonder gescheiden ouders? Dus dat je bijvoorbeeld sneller denkt dat jouw eigen relatie op zijn eind zou lopen als je eigen ouders dat ook hebben gedaan, als je dat daarbij hebt gezien of niet. Dus dat gaan ze vanavond onderzoeken. Ze spelen ook nog een leuk spelletje. En wat ook heel leuk is, het vragenformulier voor Lotte van Wezenmaal is terug. Wat betekent dat jij weer al jouw vragen over seks anoniem kan opsturen via SOS Seks. Zo heet dat. Een formulier dat je vindt op de VRT Max-app. En een heel uur lang gaan Lotte en Dorian die vragen dan voor jou beantwoorden. Dus, als je graag een vraag wil stellen anoniem over seks, mag je rustig een kijkje gaan nemen op het M&M-kanaal van VRT Max. En vanavond zeker luisteren, hè, tussen 9 en 11 uur 's avonds.

0: Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
1: 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
2: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

happy, goede vibes. Want afgelopen zondag is Bebe Rexha 37 jaar geworden. Wauw. En dat heeft ze gevierd met een grote taart in hartjesvorm. Met bovenaan een hele foto van zichzelf over de hele bovenkant. Er stonden ook een paar roze kersen op. 8 kaarsjes, geen 37 helaas. En de zijkant helemaal beplakt met panderprint. Hey, proficiat nog eens, Bibi.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
15: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Ideetip van de week.
17: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
18: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
21: Goedemiddag, het is 3:00.
22: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek.
23: Een man had een Kalashnikov in zijn bagage zitten. In het Zuidstation in Brussel is vanmorgen een man met een Kalashnikov opgepakt. De douane zou de man rond 9:30 hebben gecontroleerd en zo het vuurwapen in zijn tas ontdekt hebben. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin zegt dat dit incident opnieuw bewijst hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren voor de veiligheid. Stookolie wordt morgen een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1,45 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden tijd. Handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, zegt Sectorfederatie Energia.
24: Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaartse druk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Weten we ook dat de winter er bijna aankomt en dat ja, de mensen ook een stookolie gaan moeten bestellen.
23: Vandaag werd ook benzine al duurder. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Modi afgesproken. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Belgisch premier India bezoekt. De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van onder meer groene energie- en defensieindustrie. India kan een belangrijke partner zijn in deze geopolitiek moeilijke tijden, zegt De Wever.
25: Als je droomt van een wereld die multilateraal is, die gebaseerd is op onderlinge regels en afspraken, ja, dan is India geen slechte plek, de grootste democratie van de wereld, om een vrijhandelsakkoord mee af te sluiten en aan de groei te gaan verkennen in sectoren als hernieuwbare energie, kritieke materialen, recyclage, offshore wind, defensie, noem maar op.
23: En autobouwer Volkswagen wil het Spaanse automerk Seat opdoeken. Dat schrijven Duitse media op basis van documenten die morgen op de Raad van Bestuur zouden worden voorgesteld. Seat is een van de merken van de Volkswagen-groep en zit al een tijdje in slechte papieren. De Volkswagen-groep moet besparen omdat Europa met een overproductie van auto's kampt. De Seats worden in Spaanse fabrieken gemaakt, waar intussen ook elektrische Cupra-auto's worden gemaakt. In totaal zijn bij Volkswagen zo'n 100.000 jobs bedreigd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar ook kans op lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen. En tot 25 graden dan.
0: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: M&M.
11: Zometeen leuk nieuws voor de fans van Miley Cyrus. Al mogen we die achternaam eigenlijk niet meer zeggen.

Miley Cyrus. En Midnight Sky. M&M. Maar ja, Miley Cyrus die gaat vanaf nu gewoon door het leven als Miley. Ze is begonnen aan een new era en daar hoort natuurlijk ook nieuwe muziek bij. Haar album Bass Persuades gaat 18 september uitkomen. Maar morgen gaat ze ook al een nieuwe single lossen van dat album. Dat liedje heet ook hetzelfde als de albumtitel. En ik ben er echt wel heel benieuwd naar of het misschien net zoals haar artiestennaam van Miley Cyrus naar enkel Miley misschien ook een nieuwe wind gaat zijn. Misschien een andere stijl dan we van haar gewoon zijn. Heel benieuwd naar, maar je ontdekt het hier ongetwijfeld ook als eerste op M&M.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Jack. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Je opwinden in de file?
5: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
6: Of een nieuw lief swipen op de trein.
5: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

Calvin Harris. Met Blessings. Ik weet nog, toen Judith hier een paar jaar geleden Eminem Rising Star won, dan wisten we allemaal, die meid die heeft talent. En nu is ze gewoon echt een megaster geworden met al zoveel hits op de teller. En 2 oktober komt haar allereerste album uit. Zij was Eminem toch wel heel trots op. Panic First heet het, met onder meer Hi, How's Your Girlfriend, Self-Made Woman, Not My Problem. Haar nieuwste natuurlijk ook, die je zo meteen hoort. Maar ook nog 5 nieuwe songs. Heel benieuwd naar. Dit is You Did Not Sign Up For This van Judith.

0: Eerst 86 kilometer fieden. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier fiedegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Alle andere vertragingen die zijn beperkt. En nog op de N31 richting Brugge is bij Lissewegen de rechterrijstrook versperd door een omgewaaide boom.
1: Anke Goorgen. Make life sing. Make life sing.

Dat zijn spinnen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zie niet anders dan spinnen in mijn huis. En voor iemand met spinnenangst is dat niet zo leuk. Gelukkig heb ik mijn lief om die dan buiten te zetten voor mij. Want zelf durf ik het gewoon echt niet. Zo kleintjes, ça va. Maar vanaf dat die poten groter zijn dan een halve centimeter, dan hoeft het voor mij echt niet meer. En gisteren zaten wij in de zetel. Ik kijk naar boven. En daar zit een spin zo groot als de ingebouwde spotjes daar in het plafond. Echt waar, jongens. Ik sprong in de lucht. Die was echt wel heel groot. Want iedereen zegt dan altijd, je overdrijft. Maar mijn lief zei ook, het is groot. Het was een grote spin. En nadien stuurde mijn lief dan ook nog een foto vanuit de slaapkamer. Het is niet wat je denkt, helaas. Het was ook een foto van een spin die daar op de muur zat. Ik zeg, allee, maar waarom stuur je dat door naar mij? Ik heb echt niet goed geslapen, dus. Hè. En dan zeggen ze natuurlijk, ja, het is spinnenseizoen. September, oktober, spinnenmaand. Maar hoe komt dat dan? Wel, zo meteen alle uitleg daarover. Maar ik ben eerst toch vooral eens benieuwd hoe dat bij jou zit. Heb jij precies ook meer spinnen in je huis? En hoe ga jij daar dan het beste mee om? Laat het nu maar eens even weten via het M&M-kanaal in de VRT Max-app.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine

0: Ik zit er al met een paar rillingen over mijn rug.
1: M&M.
0: Ja, hadden ze deze maand precies veel meer spinnen in huis. Ik zie het hier ook in de app van M&M. Hedwig, die zegt, zeer herkenbaar. Ik heb twee reuze spinnen al gevonden. Beide zo groot als mijn hand. En hij stuurt er ook foto's van door. Dat moet nu echt niet. Ik kan geen foto's zien van spinnen. Peter Kolpaert, die zegt, killen, dat moet je met spinnen doen. Ja, dat is natuurlijk ook niet de goede oplossing. Roel, die zegt, ja, ik heb er niet zoveel last van. Ik probeer ze buiten te zetten gewoon. Ook Patrick zegt, het zijn echt wel lieve beestjes. Neem ze in een glas en zet ze buiten. Danny die stuurt, gewoon laten zitten. Het zijn nuttige beestjes. Ik heb zelf 10 vogelspinnen thuis. Wat? Sorry Danny. Je bent echt niet goed, denk ik. Hoe kan je dat doen? Cynthia Aars die heeft een beetje hetzelfde probleem als ik. Die zegt ook een spinnenfobie. Heel de buurt hoort het als er een zit. Die moet dood en dan buiten. Anders ben ik niet gerust. En ik zie er ook zoveel deze maand, zegt ze. Ja, wel, ik las daar nu toevallig ook een interessant artikel over vandaag op VRT Nieuws. Want blijkt dus inderdaad dat vooral de mannelijke spinnen van half augustus tot eind oktober op zoek zijn naar een vrouwtje en daardoor veel meer zichtbaar zijn in huis. Maar volgens het artikel zijn er dus niet per se meer spinnen in je huis. Die zitten er gewoon het hele jaar door. Helaas. Je ziet ze gewoon vaker in die maanden dat ze dan willen paren. En ze zeggen ook in dat artikel dat je spinnen inderdaad dus best laat zitten, omdat ze andere insecten in jouw huis kunnen doden. Het is een soort van ecosysteem. Maar sorry, echt waar. Als die zo'n grote poten hebben en van de ene kant naar de andere kant in mijn huis lopen, ja, dat gaat gewoon niet. Dus ik ga het proberen. Ik ga het echt proberen een goed voornemen om ze misschien als ze heel groot zijn buiten te zetten en het anders gewoon te negeren. Dat is misschien een goed plan.

Coldplay en Heaven. Hoe loopt het met Kouter en Wannes hun relatietest? Wel, vandaag is de laatste dag met opnieuw een challenge. En je kan er misschien wel honger van krijgen straks als je het gaat horen. Meer daarover zo meteen vanaf 4 uur in Club Kouter.

0: dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor je ticket via sportza.be.
11: Het is 4 uur.
12: 14 uur.
11: En hier is Melina Verbeek.
13: In Limburg is een drugslab opgerold. Bij een huiszoeking in de gemeente Pelt in Limburg heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Zo konden ze een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt werden om cocaïne te versnijden. Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens haar familie werd ze online gepest. Mats wil de overheidsapp MyGov nu inzetten tegen cyberpesten. Ouders en kinderen moeten via die app sneller de weg vinden naar de juiste diensten. En ze moeten er ook bewijsmateriaal kunnen opslaan, zegt de minister.
14: Een slachtoffer moet screenshots, links, gebruiksnamen, profielen en data kunnen bewaren om op één veilige plaats via MyGov. Zo gaat er geen bewijs verloren en het slachtoffer hoeft niet alles opnieuw te verzamelen. De bedoeling is dat de overheid helpt om het dossier op te bouwen.
13: Stookolie wordt morgen een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1,45 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden. Handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, zegt Sectorfederatie Energia.
15: Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaartsdruk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Weten we ook dat de winter er bijna aankomt en dat de mensen ook een stookolie gaan moeten bestellen.
13: Vandaag werd ook benzine al duurder. Meer dan 80 migranten zijn mogelijk verdronken bij de overtocht vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden. Woensdagavond vond de Spaanse kustwacht een boot met daarop 44 mensen. Zij waren begin augustus vertrokken vanuit Gambia. Volgens hen waren ze oorspronkelijk met 127. De route via de Atlantische Oceaan naar de Canarische eilanden is een van de gevaarlijkste ter wereld. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie kwamen dit jaar al minstens 600 mensen om het leven op die route. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint ging Merlier er vroeg vandoor en hij verraste daarmee de andere sprinters. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde. De Brit Lewis Askey blijft leider. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar toch ook wat lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan.
16: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe staat er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Pas daarop. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 naar Aken een half uur bij Luik door Werken. En andere vertragingen zijn op dit moment beperkt.
2: Blokleider.
5: wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader. M&M.

0: boekhouding maken.
1: Nee, ik besef dat het al donderdag is.
0: Ja, dit is eigenlijk gewoon al bijna weekend voor ons.
1: Nog één dagje doorbijten morgen en dan is het weekend. Dan kan je daar keihard naar uitkijken met zondag nog een mooi weer. Want 27 graden die dag en zon.
2: Wat?
1: Ja, het is echt waar.
2: Waarom?
1: Omdat het...
2: Ja, maar dat vind ik echt iets bloedirritant eigenlijk.
1: Ja, het is nog zomer.
2: Ja, het is zomer, prima kouder, maar ik sta hier wel al in mijn winter attire. En ik moet me altijd maar aanpassen. Denk
1: Snap
2: je dat
1: het.
2: Ik moet mijn benen weer insmeren met mijn Ray Sunning Tan?
1: Ja, ik moet mijn benen ook scheren vooral voor zondag.
2: Denk. Dat bedoel ik. Weet je hoeveel haar er alweer op mijn benen staat?
1: We zijn alleszins heel blij dat je erbij bent vandaag. Al heel deze week zijn we het niet aan het hebben over het weer, maar zijn we wel aan het onderzoeken of we wel de perfect match zijn. Nee. Gisteren deden we dat door één leugen en twee waarheden te vertellen. Jij dacht dat ik loog toen ik zei dat ik al in Sportparijs gezongen had.
2: Ja, ik had
1: het
2: eigenlijk
1: echt waar. Het was echt waar. Ja. Het was echt waar. Kleine kink in de kabel daar dus, maar het is niet erg. Vandaag is de kans om je eer te herstellen, man.
2: Ja, we hebben dan eigenlijk nu 2 op 4 al ondertussen. Hè?
1: Laten we 2,5 op 4 geven.
2: Okay.
1: 2,5 op 4. Maar vandaag dus de kans om jouw eer te herstellen. En daarom gaan we vandaag voor elkaar een full dinner voorzien. De dingen waarvan we denken dat de andere het zou bestellen op restaurant eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat was de opdracht. Oh. En ik ben heel... Oh.
2: Ja. Nee, gewoon. Nee, ja, ik ben even wel aan het denken. Ik heb wel een hoe noem je dat? Een creatieve... Dat is aangegeven.
1: Ah ja, oké. Okay, dan ja. ben ik eerder bezorgd dan benieuwd.
2: Nee, je moet echt niet bezorgd zijn. Het is allemaal supergoed. En als dit... Ja, kijk, dit zou er gewoon op de kaart staan als jij een restaurant had.
1: Ah ja, oké, okay, Savan. Ik ben heel benieuwd wat je hebt voorzien voor me. Dus we gaan het na 4:30 meemaken.

0: spelen ze meteen weer Wat was dat? De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Ja, sowieso kan je kans maken op Club Kouter sokken.
1: Ja, Club Kouter sokken, daar staat een prachtig logo op. Ze zijn intens warm. Je moet er eigenlijk niks voor doen. Gewoon 4 goede antwoorden geven. En ik heb zelfs ook nog een tip voor jou om het makkelijker te maken. Het heeft te maken met dit.
2: Now, if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled.
1: Expelled. Ja, we horen hier Hermione van Harry Potter. Waarom zeg ik dat zo raar? Ik weet het niet.
0: Waarom zeg je dat ook?
1: Oh, ja, maar dat mag, hè?
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Dat mag, hè?
0: Oké. Okay.
1: Toch? Jawel, jawel, dat mag.
0: Oké, okay, dat mag het.
1: Ik was al bij.
0: Zie je ergens.
1: Mijn eigen vraag al niet meer. Nee, het mag.
0: Ik wil gewoon laten weten, als er mensen zijn die mee willen doen, dan moet je vooral wel Wat was dat sturen. Dat doe je via de M&M plekje op VRT Max.
1: We zoeken nog even een noemer om het zo te noemen.
0: Ja, dus je moet even naar VRT Max gaan en daar de M&M zoeken en daar dan even reageren en laten weten dat je de Wat was dat wil meespelen door Wat was dat te sturen in die app.
1: Van VRT Max. In de chat, go!
0: Ja, go!
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

0: is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land. Om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Zeg Kouter, dit is eigenlijk al de tweede week dat we toch elke dag die Club Kouter sokken weggeven. Hè?
1: Ah, dat is waar. Ja, we hebben nog geen enkele keer iemand gehad die verloren is.
0: Ja, vind ik wel goed dat we zo de administratie een beetje bijhouden. Dus
1: ja, goed.
0: Wil jij die Club Kouter sokken winnen, dan moet je gewoon 4 goede antwoorden halen doorheen de hele quiz. En dan heb je die al op zak. Eline, gaat jou dit lukken, denk je?
2: Ik hoop het.
0: Je hoopt het. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
2: Nee.
0: Oei, oei.
1: Oei, oei, dat is een minder goed begin, maar niet, geen verloren begin. Ja,
0: je mag van mij ook altijd je VRT-nieuws-app openzetten. Als je
1: allee, Wannes.
0: Ja, een beetje cheaten mag wel. Eline, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. En weet je een vraag niet, Eline, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja, super.
0: De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Eline, ik stel voor dat we er meteen in vliegen. Poetin zegt dat er kans is op een vredesakkoord met Oekraïne. Maar van welk land is Poetin de president?
2: Rusland.
1: De trailer van de nieuwe Harry Potter-serie is er. Hoe noemt de roodharige vriend van Harry Potter?
2: Passen.
1: Ron Weasley of Ron Wevel. Cher wil voorkomen dat haar schoondochter de bewindvoerder wordt van haar zoon door zijn drugsverslaving. Wat is het beroep van Cher?
2: Zangeres.
1: Maak dit liedje af. 1, 2, 3, 4. Hoedje van...
2: papier.
1: Er is vandaag een man gearresteerd met een Kalashnikov in het station van Brussel-Zuid. Wat is de Franse benaming van Brussel-Zuid?
2: Brussel-Zuid.
1: Je was goed bezig, je was goed bezig.
2: Brussel-Midi?
1: Ja. Hoeveel eieren zitten er eigenlijk in een dozijn?
2: 12.
1: Jazeker ja, wel. Dat was even op nippertje, Eline.
0: Eline!
1: Kom maar, oké. Je hebt 5 juiste antwoorden kunnen geven. Dus voilà, die sokken zijn binnen. Hè.
0: Ik heb een PTSD van deze run. Maar je hebt dat wel heel goed gedaan. Die sokken zijn voor jou.
1: Het is ook verwarrend, hè? Brussel Midi, Brussel Zuid, Brussel Zuid.
0: Wat is Zuid eigenlijk in het. Wat is Zuid eigenlijk in het Frans?
1: Zuid.
0: Brussel en waar is dan Brussel Zuid?
1: Ja. Dat is er niet.
0: Oei.
1: Je hebt Nord,
0: ja, dat weet...
1: Centraal.
0: Oh.
1: En Midi.
0: Dat is wel verwarrend, Eline.
1: Ja, ik snap het daarom, maar ze was goed bezig, Eline. Ja. Was goed bezig. Dus Eline, die sokken die komen jou richting.

64 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhouten door een defect voertuig. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer, gelukkig dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe staat er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E429 van Halle naar Doornik is daardoor een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd. Pas daarop. Op de E40 naar Aken een half uur bij Luik door werken en andere vertragingen zijn beperkt. Club Kauter, Kauter et la Louche en Wannes Lacroix.

0: face.
1: Oscar in the Wolf, Angel Face.
2: Dat heb je wel, hè, een Angel Face.
1: Maar zo lief. Of ja. Gaat er nu weer iets gemeen komen?
2: Nee, hoezo?
1: Ah, oké.
3: Okay. Jij denkt altijd het slechtste van mij.
1: Nee, dat is niet waar. Is niet ik dacht waar. Gewoon dat je een mopje ging maken of zo. Maar het kwam niet, dus dankjewel.
2: An Angel Face, but a bitch to the heart. Voilà. Ze heeft gekregen wat dat ze wou. Ja, dames en heren, jullie horen. Ja,
1: dat is dus wat ik dacht dat er ging komen. Ja. Bon. Zeg, we zijn heel deze week toch iets speciaals aan het doen. Het is een beetje een experiment voor ons, want we onderzoeken of we een goede match zijn als presentatiebuddies op de radio.
2: Oh, wat denk jij? Ik denk van wel eigenlijk.
1: Ik vind dat het al goed geweest is. We hebben een blind date georganiseerd. Die is goed gegaan. Mm-hmm. We hebben ook aan elkaar vastgehangen met handboeien. Vind ik ook op zich wel geslaagd.
2: Ging prima.
1: Vandaag hebben we een drie gangen menu voorzien voor elkaar.
2: Oeh, ik moet zeggen, ik heb fantastische dingen klaargestoomd. Ik heb echt zo'n beetje de mix gemaakt tussen comfort food, maar ook food that you love.
1: Oké, ik ben zeer benieuwd. We weten niet wat er onder de stolpen gaat zitten zometeen, maar we gaan het samen vooral live ontdekken op de radio straks.
2: Oké.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nu op play.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: vind het spannend.
1: Ik ook.
0: Vandaag ondergaan we de allerlaatste test om te zien of we goede matches zijn op de radio, ook van de radio natuurlijk. En ze zeggen altijd, liefde gaat door de maag. Dus we gaan testen of we elkaars maag goed kennen.
1: Denk het wel.
0: Of zoiets, die aard. We hebben voor elkaar een minuutje voorzien. Waarvan we denken dat de ander het lekker gaat vinden, waarvan we denken dat de ander het misschien sowieso zou bestellen, als die op restaurant zit. Nu, ik ben redelijk zeker van wat ik heb voor jou. Als in, ik weet 100% zeker dat je het lekker gaat vinden.
1: Maar waarom? Ik weet het ook 100% zeker dat jij het lekker gaat
0: vinden. Maar ik zeg gewoon. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit.
1: Dus, ja.
0: Hier staat nu een trolley met 3 stolpen. Telkens iets onder een voorgelegd hoofdgerecht in de server, moet ik dan?
1: Ja, klopt.
0: Ik ben super benieuwd.
1: Moet ik nu beginnen?
0: Ja, je mag.
1: Begin ik bij het hoofdgerecht of doe ik ze even allemaal?
0: Voor, hoofd...
1: Hebben voor het voorgerecht... Pesto chips dip met Asian... je favoriete chips, yes!
0: Ja, mijn favoriete chips, ja!
1: Als hoofdgerecht hebben we... Sushi!
0: Sushi! Ja,
1: en als dessert hebben we Dua Lipa ice cream!
0: Oh, lekker!
1: Ja, wat had je nu gedacht dat ik gewoon stoute dingen aan jou ging geven?
0: Ik dacht even dat mango sticky rice was, daar zou ik wel nog blijer mee geweest zijn. Ik ga niet liegen.
1: Ondankbaar. Horen jullie het natuurlijk live op de radio?
0: Ik vind het zeer goed.
1: Ja, goed, hè? Doe even een leuk muziekje dat ik het goed heb gedaan. Ja! Zal ik ze even komen brengen naar jou?
0: Dat mag zeker, ja. Ik heb al een hongertje. Ik heb al een hongertje. Lekker, super.
1: Ik moet wel even iets oprichten.
0: Ja, zeg maar.
1: Ik heb dit recept van TikTok en ik zag iets groen dat leek op spinazie. Dus ik heb spinazie gebruikt
0: in plaats van basilicum. Maar alleen, man, dus dat meen je toch niet? Maar ik ga eens live proeven en ga nu dat we hier toch zitten met...
1: Maar de presentatie ziet er wel fantastisch uit, moet ik zeggen.
0: Speciale structuur wel. Kijk eens proeven.
1: Maar de sushi zal ik ook even brengen.
0: Maar dat is niet slecht met spinazie.
1: De sushi heb ik besteld met mijn eigen centen.
0: Alsjeblieft. Lekker.
1: Ja. Bij een van je favoriete sushi-restaurants. Ik heb dat gecheckt, namelijk.
0: Super.
1: Bij mijn bronnen.
0: Ik ben heel blij dat je dat hebt gedaan.
1: En dan heb ik als laatste de Dua Lipa Ice Cream. Wil je dat ik het even uitleg hoe het werkt?
0: Ja, het is met olijfolie op, hè?
1: Olijfolie en sea salt.
0: Ja, lekker.
1: Sea salt.
0: Lekker, dankjewel. Ik ga hier zo hard van smullen zo meteen. Maar ik heb ook nog iets voor u, hè?
1: Dat weet ik.
0: Ja, dus voilà, dat is voor zo meteen.
1: M&M. Gelukkig.

0: I'm excited.
1: Ik heb stress nu. Omdat, ik vind wel... Moet ik zeggen, ik vind wel dat je het goed hebt gedaan.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik weet gewoon hoe vaak dat ik bijvoorbeeld zeg dat ik sushi heb besteld. En dat jij zegt, oh, heb ik ook zin in.
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: En Anoushka heeft
1: zei dat gisteren ook, hè.
0: Ja, en Anoushka heeft ooit laten vallen dat dat echt wel een van je must-haves is
1: ja,
0: in het leven.
1: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar.
0: Dus ik wist dat.
1: Ik heb ook gebaseerd op iets wat jij heel vaak zegt, hier en op andere plaatsen eigenlijk.
0: Oeh, ik ben heel benieuwd.
1: Dus laten we er gewoon aan beginnen voor de mensen die niet weten wat aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Wannes en ik zijn zo wat aan het testen van kennen we elkaar eigenlijk wel goed. We maken al een jaar radio samen, ja. Dus zo zijn we de perfect match. Dus we hebben vandaag een soort van drie gangen menu voor elkaar. Voor
0: ja,
1: zien.
0: Klopt.
1: Oké.
0: Ik ben heel benieuwd hoor.
1: Als voorgerecht, ik weet dat jij normaal gezien ongelooflijk hard houdt van mozzarella sticks.
0: Ja.
1: Wat hel ze niet. Ja. Dus, ik heb cheeseballs.
0: Ja!
1: Je favoriete drankje.
0: Red Bull Zero!
1: Dat is je favoriete.
0: Red Bull Zero is mijn favoriete drankje. I love Red Bull Zero. Ja, ik drink dat ook niet genoeg. I love Red Bull Zero.
1: Als hoofdgerecht heb ik iets...
0: Dat gaat hier alleen maar...
1: Ik ben te excited om worden.
0: Dat gaat hier alleen maar vettige knoeien zijn. Ik weet dat al.
1: Als hoofdgerecht iets wat je vaak onderweg naar huis neemt. Namelijk een visburger.
0: Ja. Oh my god, wat een kwik. Ja, oh nee, shit, ik mag geen merken zeggen. Yes, een visburger.
1: En dessert vond ik eigenlijk wel iets een beetje moeilijk.
0: Ja, ik ben geen dessert,
1: man. Dus ik dacht,
0: man.
1: Je bent op vakantie geweest naar Spanje.
0: Klak het.
1: Dus ik heb besteld... Churros.
0: Ik ga straks 4 kilo bijgekomen zijn. Dankjewel.
1: Maar is het goed of is
0: het... Het is echt subliem. De kaasdips. I love everything cheese. Zeker als het in frituurvet gebakken is.
1: Ik ga ook eentje nemen.
0: Het is gewoon allemaal van dezelfde fastfoodketen. Je hebt ook gewoon geen... Eigenlijk ben je toch ook een luierik, hè? Als het erop aankomt.
1: Die cheese, dat ding is goed.
0: En wanneer heb je dat besteld? Net dan? Lekker. Kapot lekker. Echt heerlijk.
1: Dus... Geslaagd of niet?
0: Heel geslaagd, schat. Maak die Red Bull?
1: Tuurlijk.
0: Ik heb wel geen drinken voor jou. Maar ik zou sowieso een kombucha besteld hebben of zo'n basil iets. Something basil.
1: Het zou een goed ding geweest zijn.
0: Ja.
1: Ja. Nou, oké. Ik denk dat we geslaagd zijn.
0: Ja, helemaal. Wauw.
1: Ik vind dat ook. Jouw spread voor mij is ook fantastisch. Dus
0: I know.
1: We kunnen stellen dat we elkaar goed kennen, denk ik.
0: We zien elkaar toch graag.
1: Ah, mooi.

0: van Taylor Swift.
1: Ook wel toepasselijk eigenlijk op wat we hebben gedaan deze week.
0: Ja. Oh.
1: Oh, oh. Taylor Swift. Yeah.
0: Ondertussen zijn we al aan het derde seizoen bezig van deze show en hebben we al zo ongelooflijk veel mensen toegevoegd aan ons clubje. Maar er is altijd plaats. Er is voldoende plaats in ons clubje om mensen toe te voegen. Het enige wat je moet doen is vooral goed luisteren en checken of jij onder onze drie voorwaarden van de dag valt.
1: Yes, we zijn op zoek naar iemand die vandaag in een regenbui heeft gezeten. We zijn op zoek naar iemand die iets blauw aan had vandaag. En we zijn op zoek naar iemand met een puist op het gezicht.
0: Zoals Wallis vandaag.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik heb een dikke puist op mijn kop.
0: Ja. Maar bon, ben je de persoon die we zoeken? Heb je vandaag in een regenbui gezeten? Had je blauw aan vandaag? En heb je een dikke puist ergens op je gezicht? Wel, dan moet je je vooral melden. Dat doe je via de chat van M&M op VRT Max. En als je dan lid kan worden, dan bellen we jou misschien wel op. En dan kunnen we jou ook een Club Kouter sticker opsturen.
1: Ja, die sticker. Wauw, geweldig. Brandbestendig, steelbestendig, allesbestendig.
0: We hebben het allemaal getest. Dus als je lid wil worden van onze club, dan laat je het maar weten via de chat van M&M op 14 Max. M&M. Club Kouter.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
3: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
4: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
5: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak, van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
13: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
12: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
13: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
12: Aha, oké.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Ben jij een ochtendmens?
16: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
15: een vette schijf.
16: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
15: Even een fun fact.
16: Of met de collega's voor.
15: De meest foute 80's hit.
16: Gelijk heb je. Want voor elke mood
17: is iets anders goed.
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
18: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
19: Goedemiddag, het is 5 uur.
20: 14 uur.
19: En hier is Melina Verbeek.
21: Er zijn meer details over de man die met een Kalashnikov reisde. De man werd vanmorgen in het Zuidstation in Brussel opgepakt met dat oorlogswapen. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Toen hij rond 9:30 vanochtend langs de douane passeerde, was hij erg zenuwachtig. De douaniers besloten om zijn zware tas te controleren en vonden een Kalashnikov verstopt onder een stapel baby- en kinderkleren. De spoorwegpolitie heeft de verdachte meteen gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was en of er een link is met het drugsmilieu. Bij een huiszoeking in de gemeente Pelt in Limburg heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Ze konden zo een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt werden om cocaïne te versnijden. Autoverkoper Dieteren Automotive gaat meer investeren in de verkoop en dienstverlening van tweedehandsauto's, fietsen en andere mobiliteit. Het bedrijf kondigde vandaag een reorganisatie aan waarbij 344 jobs in gevaar zijn. De concurrentie in de klassieke autoverkoop is groot en daarom zet Dieteren meer in op andere diensten, zegt topman Denis Gorteman.
22: Bijvoorbeeld de deelvoertuigen van Poppy, Taxiver, de fietsen van Lucien, oplossingen in energie met Dieteren Energie en ook in het mobiliteitsbeheer met Umbrella. En we zijn overtuigd dat al die diensten kunnen antwoorden aan de behoeften van onze klanten. En dat kan ook voor ons een kans zijn om ons apart te zetten van onze concurrenten.
21: Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens de familie van het meisje werd ze online gepest. Mats wil de overheidsapp MyGov nu inzetten tegen cyberpesten. Ouders en kinderen moeten via die app sneller de weg vinden naar de juiste diensten. En je zal er ook screenshots, links en data op kunnen plaatsen, zodat al het bewijsmateriaal van het pesten op één veilige plaats bewaard wordt. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint ging Merlier er vroeg vandoor en hij verraste daarmee de andere sprinters. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde, de Brit Lewis Eskie blijft leider. En heel wat grote namen uit de atletiekwereld zijn in Brussel voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. De grootste Belgische atletiekmeeting vindt morgen en overmorgen plaats in het Koning Boudewijnstadion. Ook wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis is erbij. De Memorial van Damme is een van zijn favoriete competities, zegt hij.
8: I'm feeling good. I'm really happy to be here in Brussels. It's a place that I really love. It's a competition, the Memorial van Damme, that I really, really love and I have a lot of great memories. It's one of the best stops on tour.
21: Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minima van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar het is dan ook droog. Na de middag is er wel kans op regen. We halen tot 23 graden in het centrum dan.
17: Ga van...
18: Kijk, Ville.
17: Naar...
18: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
17: Met de trein.
20: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E17 van Kruibeke en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Verder nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E429 van Halle naar Doornik is door een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd, pas daarop. Op de E40 naar Aken, 40 minuten bij Luik doorwerken en andere vertragingen zijn beperkt. M&M.

0: zijn op zoek naar iemand die vandaag in een regenbui heeft gezeten. Iemand die blauw aan had vandaag. En iemand die rondloopt met een dikke, vette puist op zijn gezicht.
1: Jammer!

0: My Body Isn't Ready van Somber. Nog steeds Club Koud, hè?
1: Ja, My Body is ook not ready, want het zit helemaal vol van kaasballen en fishburgers en churros en...
0: We hebben elkaar een drie gangen menu voorgeschoteld. Ik heb ook te veel dingen door elkaar gemengd. Maar ik moet wel zeggen, je hebt een dipje gemaakt van cottage cheese en spinazie.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk cottage cheese en basilicum moest zijn.
1: Oeps.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Ik zei net tegen haar, ik vind het grappig dat jij hetgene het meeste eet, wat dat ik het meeste heb verpoept eigenlijk.
0: Oh.
1: Ja, gewoon het meest... Ja,
0: ja, dat zei ik ook tegen
1: jou. Ik wou gewoon niet schelden op de radio.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dat snap je.
0: Dus. Nee, maar ik vind alles dus heel goed gedaan. Ja. Dus nog eens een applaus voor jou, Wannes.
1: Ja, ook een applaus voor jou.
0: Dankjewel, dankjewel. We moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje. En we gaan eens even kijken wie het is vandaag.
2: Club Kouta.
3: Welkom in de club.
0: Hallo.
4: Alisa van den Akkerbeke.
0: Ah, sorry. Dag Alisa van den Akkerbeke.
1: Hey Alisa.
4: Hallo.
0: Hoe gaat het, Alisa?
4: Hallo.
3: Welkom in de club.
0: Oei, wat is er hier allemaal aan het gebeuren? Ja, je bent welkom in de club. Alisa.
1: Voilà, Alisa, je bent er.
0: Ja, Alisa, je bent er.
1: Hoe is het?
4: Goed.
1: Ja, je zit in de auto. Waar ben je naartoe aan het gaan?
4: Onderweg naar huis.
1: Oh, heb je gewerkt, Alisa?
4: Ja.
1: Wat doe je van werk?
4: Ik werk in een bouwbedrijf.
1: Oeh, Alisa, as a girl? Dat vind ik wel echt cool.
0: Ja. Tuurlijk, as a girl. Waarom zouden ze as a girl dat niet kunnen doen?
1: Nee, rustig blijven, little feminist. Ik bedoel maar gewoon van... tussen die mannen, je moet wel je mannetje staan, hè?
0: Maar...
1: Ja. Toch?
0: Ja.
4: Ja,
0: alsof een vrouw dat niet kan.
1: Maar dat is niks negatiefs.
0: Nee, maar ik zeg gewoon... Wie zegt dat Alisa dat niet kan?
1: Nee, maar Alisa... Ik vind het super cool dat je dat doet. Toch?
0: Ja. Alisa, we zullen even overlopen. Of je in ons clubje kan. Heb je vandaag in een regenbui gezeten?
4: Ja, deze ochtend onderweg naar het werk.
1: Oei.
0: Je hebt ook iets blauw aangehad vandaag?
4: Ja, een donkerblauwe jeansbroek heb ik aan.
0: En je loopt net als Wannes Lacroix met een dikke vette puist op je gezicht?
4: Ja, jammer genoeg wel.
1: Waar zit die puist?
4: Zo naast mijn mondhoek, zo net naast mijn neus.
1: Ah, dat doet pijn.
4: Dat zijn de pijnlijke, ja.
1: Heb je er al op liggen duwen of niet?
4: Ja, ik wil altijd eraf trekken, zo.
1: Oh, ja, zo'n beetje liggen pulken en dan zo toch weer pitsen. Ja. En ah, oh, ja, ik snap het.
0: Ja, ja, Wannes heeft vandaag ook een zeer mooie pimple patch in stervorm op zijn gezicht plakken om het een beetje te verbergen. Is dat iets wat jij ook doet, Alisa, zo'n pimple patch gebruiken?
4: Nee, dat heb ik nog niet gebruikt.
0: Nee,
1: je hebt ook doorzichtige, want ik heb een sterretje, maar je hebt ook bijvoorbeeld doorzichtige waar je dan gewoon je make-up over kan dragen. Dus dat bestaat allemaal.
4: Ja, dat kan ik wel eens proberen.
0: Ah, ik kan het eens proberen. Neem het mee, Alisa, als tip voor de volgende keer. Merci om je berichtje te sturen in de app van M&M. Jij bent lid van onze club, maar we moeten dat ook even officieel maken.
2: Proficiat.
0: Alisa van den Akkerbeek.

0: Van de Weeknd, meteen eentje die je misschien al heel lang niet meer gehoord hebt. I Kissed a Girl van Katy Perry.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Meer tijd met je vrienden nodig?
6: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even thuis en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: van Martin Garrix. En Ed Sheeran. Ja, we krijgen heel vaak berichtjes binnen via VRT Max. Dus als je heel graag... Dus, wacht, ik moet opnieuw herstructureren.
1: Nee, is niet erg. We krijgen veel berichtjes binnen via VRT Max.
0: Ja, klopt. Omdat ik eigenlijk dus wou zeggen van... Mocht je denken van... Ah, ik ga een berichtje sturen via de app van M&M. Doe de moeite niet. Die app die is heen gegaan. Ja. Je gebruikt die niet meer. Je moet eigenlijk naar VRT Max gaan.
1: Ja.
0: En daar kan je ervoor kiezen om M&M te volgen. Dus dat is dan gewoon bij M&M zo een hartje geven. Zodat je laat weten van... Ah, ik vind M&M wel een leuke zender. En ik wil daar wel eens van weten of die een grote wedstrijd gaan organiseren of niet. En dan kan je daar ook meteen gaan reageren.
1: Ja.
0: Dus dat is sowieso wel plezant. En zo'n reactie hebben we onder andere binnengekregen van Tristan. Dag Tristan.
2: Hallo.
1: Hey. Hallo.
0: Tristan, hoe gaat het met je?
2: Met mij gaat het heel goed, dank u.
0: Oké, dat is al zeer fijn om te weten. Zeg Tristan, jij stuurde een berichtje in de app van M&M. Ik ben nog nooit op de radio geweest.
2: Ja, dat klopt.
0: Bij deze.
1: Voilà Tristan.
0: Bij Tristan.
1: Op de radio.
2: Ja, en mijn vriend die kon het niet geloven. Die dacht dat ik een grapje aan het maken was.
1: Nee, het is geen grapje, maar ik tegen hem zeggen.
2: Dat kan niet. Maar ik heb gezegd van, waarschijnlijk ga ik misschien op de radio komen. Nee, dat is een grapje.
0: Oh, en kijk, het is toch, het is uitgekomen, voilà. Hè, Tristan? Kijk,
2: het is uitgekomen, mijn droom.
1: Ja. Kijk, je zei ook, ik wil ook wel eens een quizje doen om iets te kunnen winnen.
0: Ja.
2: Dus... Ja, ik heb nog nooit iets gewonnen. Echt waar, nog nooit.
0: Ah, wel, Tristan, wij kunnen dat regelen. We hebben daarnet onze quiz gespeeld. Dat doen we altijd rond 4:20. Dat heet Wat was dat? Gaat een beetje over de actualiteit van de dag. Maar we dachten, wat als we nu met jou een soort van Wat was dat? Mini spelen.
1: Oh.
0: En we hebben het gewoon over andere leuke vragen. Wat denk je?
2: Ik kan het proberen. Ik ben niet zo heel goed in quizzen, maar...
1: Het komt goed.
2: Proberen.
0: Tristan, het komt goed.
1: Tristan, het komt
0: goed. Het maakt ook niet uit. Vanaf je één vraag juist hebt,
1: en anders
0: krijg je al Club Kouter. Voilà.
1: En
0: mij.
1: Anders help ik jou wel.
0: Ja, voilà, kijk, voilà. Dus voilà.
2: Wat?
1: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? En vandaag met Tristan. Eigenlijk een mini Wat was dat? Tristan, ja. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, okay. Super.
1: Dan zullen we eraan beginnen, hè? Kouter, lees jij de vragen?
0: Zeker wel. Zeg Tristan, de eerste vraag ga je het antwoord misschien wel kennen. Welke man, waar jij blijkbaar ook fan van bent, presenteert de

0: Aia, o sens, mi-a drăjit schem de asta.
1: Loli...
0: Loli Lollbrook.
2: Ia! Voilà. Belde, is dan...
0: Dat heb ik ook al wel eens gezien. Ik vond het altijd wel grappig en ik herken dus die jongen echt direct, maar hij is heel hard gegooid, moet ik zeggen.
3: Ja, dat klopt. Het is 12 jaar geleden, dus dat ik ben dubbel zo oud als
2: dat. Wat is nu een grote jongen?
3: Goed, ja, ik ben heel hard
0: gegooid. Ja.
2: Zeg Tristan, nog een laatste vraag misschien. Wie zingt Brood voor morgen vroeg?
0: Bart Peter.
3: Hey, Tristan.
2: Heel juist. Normaal gezien bij Baba Zap heb je 4 juiste antwoorden nodig om de Club Koutersokken te winnen. En je hebt dat gewoon losgedaan.
0: Yay.
2: Dus Tristan, je had nog nooit een quiz gespeeld. Dat is bij deze afgecheckt.
3: Voilà, en je had ook nog nooit iets gewonnen. En dat is bij deze ook afgecheckt.
2: Voilà, Tristan, hoe voelt het nu om al die dromen op één moment waar te zien komen?
0: Ah wel, dat is mij echt wel heel genoeg om deze te kunnen gedaan hebben.
3: Ah, daar zijn we blij. Heel veel plezier met de sokken, hè, Tristan.
0: Dank u.
2: Merci om te bellen. Bye bye.

0: en Jenny.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blaklader.
2: 190 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de A12 van Antwerpen-Haven. En nergens meer dan 10 minuten. Yay! Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Beersel en Groot-Bijgaarde en tussen Strombeek en Tervuren. Op de E429 van Halle naar Doornik is door een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven 20 minuten erbij, daar bij Diegem. Op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik doorwerken. En andere vertragingen zijn beperkt.
0: Maar 40 minuten, dat mag er toch wel zijn, hoor.
3: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: We file spielen om de tijd in de file een beetje vooruit te laten gaan. Want anders ben je gewoon niks aan het doen. Een beetje aan het rondkijken. Een beetje aan het kijken naar de persoon die naast je rijdt. Oh. Die links van je zit. Het is saai. Het is saai, dus we gaan je tijd een beetje verdoen. Als jij op dit moment ergens in de file staat en je hebt zin om mee te spelen, dan stuur je nu file in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan we zo meteen gezellig met z'n allen file spielen.

0: Er zijn nog zekerheden in het leven en dat is dat er elke dag file staat in Vlaanderen.
1: File. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Dus daarom proberen we je tijd een beetje te verdoen in de file. Gewoon wat het kan, omdat we het plezant vinden om de tijd een beetje vooruit te laten gaan. Maar we moeten ons spel nog kiezen voor vandaag. Eens even checken wat het wordt door ons rad.
2: Oh, het is bumperkleven.
0: Leuk. Wow. Het spel waarbij u zo snel mogelijk woorden moet kunnen zeggen binnen een bepaalde categorie.
2: Ja.
0: Als je graag meespeelt, dan stuur je nu file in de chat van M&M op 14 Max.
3: Sander. Jouw favoriete homewrecker komt naar België. You are the reason tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
1: Samen met M&M.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.

0: Basten van Stella Lefty. Ik vind dat echt een hilarische achternaam.
1: Ik ging echt net hetzelfde zeggen. Oh, we zijn zo compatibel.
0: Oké, genoeg.
2: Ik wil altijd zo jij zei tegen u, omdat ik ben het niet gewoon om AN tegen jou te praten.
0: Je mag ook jij zei zeggen.
2: Jij bent toch ook een gek wijf. Maar bon, ja, we zijn er. Een gek meisje, sorry. Okay, sorry. Okay.
0: We zijn er om de file spielen te spielen. En vandaag doen we dat met Virginie. Hoi.
2: Hoi Virginie.
3: Hallo.
0: Virginie, ik denk dat we jou echt op zijn minst vandaag toch al en voor de rest van de week kunnen kronen tot
2: file koningin.
0: File queen.
2: Ja.
0: Ja. Wow, ik ging exact hetzelfde zeggen.
2: Ja, kijk.
0: Virginie, hoe lang ben je al onderweg en hoe lang moet jij nog?
3: Ik ben momenteel al een uurtje en een half onderweg en ik moet nog een half uur.
2: Want daar zit een luchtje aan.
0: Dat is insane.
2: Hoe komt dat?
3: Ik momenteel op een project zit in Roeselaren in het verre West-Vlaanderen en ik zelf ben van Antwerpen.
2: Oh, en waar sta je stil? Op welke weg?
3: Momenteel op de ring van Antwerpen.
2: Oh, ah
0: ja, tuurlijk.
2: Dat is toch ook echt iets wat ze eigenlijk gewoon plat moeten gooien.
0: Heb je ergens al een plaspauze moeten doen, Virginie?
3: Nee, maar ik ben wel sterk aan het ophouden, want ik moet eigenlijk wel
0: weer dringen. Oh, okay. Maar, nee, dat is niet
2: wat... Sorry, dat mag ik niet doen. Sorry, het spijt me, Virginie. Het spijt me.
0: Virginie.
2: Moet je echt zo dringend?
0: Maar, Wannes.
3: Ja.
2: Heb je niks bij?
0: Hoe meer we erover praten, hoe dringender ze moet gaan.
2: Doet het al pijn?
3: Ja, inderdaad.
0: Wannes.
2: Ja, ik stop. Sorry.
0: We zijn hier om de mensen hun gedachten te verzetten.
2: En hun tijd te verdoen. Ja.
0: Dat ook. Zeg, Virginie, we gaan zometeen bumperkleven spelen. Super easy. Zometeen geeft Wannes aan ons een categorie en moeten wij om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Bijvoorbeeld, de categorie, ik zeg altijd fruit, dan zeg ik appel en dan zeg jij bijvoorbeeld...
3: Appelsien.
0: Of peer. Hè?
2: Ja. Zo. Je maakt het direct wel heel moeilijk voor jezelf, Virginie.
0: Oké, maar dat is goed. Wannes is dus vandaag de jury en hij heeft ook een categorie gekozen. En ik hou mijn hart vast wat het is.
2: De categorie van vandaag, Virginie, ben je er klaar voor? Spit je oren. De categorie van vandaag is sausen voor bij de frietjes.
0: Oké. Virginie, ja, dus de andere verliest als... Dus die
2: je hebt gewoon 5 seconden. Je moet gewoon binnen de 5 seconden antwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Virginie, jij mag beginnen.
3: Mayonaise.
0: Andaloes.
3: Joppiesaus.
0: Ketchup.
3: Samurai.
0: Curryketchup.
3: Algerien.
0: Looksaus.
3: Tomatenketchup.
0: Dat heb ik al gezegd.
2: Oh ja, dat is waar. Zij zei,
3: nee,
2: Zij zei ketchup. Zeg snel iets nieuws, Virginie!
3: Hannibal?
2: Hannibal! Hannibal bestaat.
0: Mammoet.
3: Currysaus.
2: Goed zo, Virginie. Yes, go!
0: Ook looksaus?
3: Dat heb je al gezegd.
0: Heb ik al gezegd.
2: Die heb je al gezegd.
0: Wacht, oké.
2: 1, 2...
0: Nee, wacht. Frietsaus.
2: Fuck you.
0: Dat is toch...
3: Allee, shit.
2: Ja, Virginie, ik moet streng zijn, Virginie. Het is gebeurd.
0: Ik weet het.
2: Het is gebeurd. Virginie,
0: het is moeilijk zo. Zoveel sausen zijn. Ah ja, maar ja, stoofvleessaus en zo, dat kon ook nog.
2: Joppiesaus.
0: Dat hebben we gezegd.
3: Dat hadden we al gezegd.
2: Cocktail.
0: Cocktail hadden we nog niet gezegd. Maar ja, oké, bon. Wauw. Ja. Je hebt twee extra opties.
3: Ik heb een cocktailsaus.
0: Wat zei je?
3: Ik had gezegd dat roos, dat was cocktail.
0: Ah ja, maar ja, Virginie, dat roos, dat telt niet natuurlijk.
2: Nee, dat roos, dat kon ook... Ja, sorry Virginie. Maar je hebt het enorm goed gedaan. Ik hoop dat we je tijd een beetje hebben kunnen verdoen in de file. Hoe is het met de pipi?
3: Al iets minder, hè. Ja, nu moest ik er minder aan denken.
2: Oh, en nu denk je er weer veel meer aan.

0: Beyoncé heeft dit ooit gecoverd en dat is de enige versie die ik in mijn hart draag.
1: Ik weet ook waar ze dat heeft gedaan. Op Glastonbury en op de VMA's tijdens haar If I Were a Boy medley.
0: Oké, Wikipedia.
1: Over iemand anders gesproken, want er is een leuke artiest die zijn album op dit moment stilletjes aan fel aan het promoten is.
0: Stilletjes aan?
1: Ja, niet stilletjes aan.
0: Fel.
1: Alex Warren heeft dus vorige week een nieuw album gedropt. Dat weet iedereen ondertussen hopelijk wel al. Maar die jongen doet dus echt allemaal zotte dingen op zijn Instagram. Als je daar even naartoe gaat, dan kan je het allemaal zien. Hij heeft zo een nieuwe vorm van marketing gevonden. En ik vind het wel iets. Mm. Weet je wat hij allemaal doet?
0: Vertel.
1: Die jongen houdt dus zijn album vast en... Onder andere in een van de video's, hij maakt dus video's, en onder andere in een van de video's zit hij helemaal onder het scheerschuim. In een andere video springt hij van een plafond op de grond, maar hij valt ook echt, dus hij heeft ook echt pijn. En hij zegt dan van, koop mijn album, maar hij heeft pijn.
0: Ik ben bij het scheerschuim blijven hangen, omdat ik denk, hoe zou het zijn om jou helemaal in het scheerschuim gecoverd te zien?
1: Wil ik eigenlijk wel eens weten.
0: Oké, we zullen eens testen de volgende keer.
1: Dus
0: schrijf
1: dit op voor de dagvergadering. Hij doet ook van allerhande iconische memes na, en dan ken je dat wel, hè? Freeze your fuck, doe en dan begint hij te praten over iets anders. Dus het is eigenlijk wel de moeite wat de jongen doet. Ik vind het wel origineel.
0: Ja, en wat ik dus daarnet ook heb gezien op zijn Instagram, is dat hij een deluxe versie van zijn album heeft uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar er is iets speciaals, want die deluxe versie is maar voor 24 uur beschikbaar. Dus je kan ze eigenlijk, ik denk dat die nog ongeveer een 7 uurtjes online gaat zijn. Mm-hmm. Dus als je naar zijn Instagram gaat en even doorklikt op de link die hij daar heeft gepost, dan kan je dus 3 exclusieve songs horen van Alex Warren, die je daarna nooit meer zal horen.
1: Hey, dat vind ik eigenlijk, dat is mega slim gemarketeerd.
0: Super slim.
1: Ik weet niet wie daarachter zit, maar als hij het is, he deserves a raise.
0: Maar nu eerst nog een nummer dat we wel allemaal kennen, namelijk Passenger. M&M.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Kom maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
5: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
4: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
5: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
4: Oh ja. En welk merk is dat?
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
7: Het is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
7: En hier is Melina Verbeek. Minister Quentin herhaalt het belang van gemengde patrouilles in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil militairen en agenten samen blijven inzetten in Brussel voor de veiligheid. Vanmorgen werd er in het treinstation Brussel-Zuid een man opgepakt die een Kalashnikov had verstopt in zijn reistas. De 20er is een Fransman. De douaniers zagen dat hij heel zenuwachtig was bij een controle. Ontdekten ze dan het wapen onder enkele babykleren. De spoorwegpolitie arresteerde de man. Minister Quentin.
9: Het toont toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog in de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
7: Tijdens de voorbije zomerbobcampagne heeft de politie 3800 rijbewijzen ingetrokken. In totaal had iets meer dan 1,3% van de bestuurders te veel gedronken. Dat is iets minder dan vorige zomer. Het is al het 5e jaar op een rij dat het aantal positieve tests daalt. In Brussel is een opleidingscentrum opgericht om Joodse besnijders uit Europa die rituele besnijdenissen uitvoeren bij babyjongens bij te scholen. Rituele besnijdenissen zonder tussenkomst van een arts zijn verboden in ons land. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse besnijders vervolgen omdat ze illegale besnijdenissen uitvoeren zonder geneeskundig diploma. Volgens de Europese Joodse organisatie EJA kan dit nieuwe opleidingscentrum een oplossing bieden.
10: Dit initiatief is in feite een soort uitgestoken hand ook naar de overheid en naar de medische wereld om samen tot een duidelijk en een verantwoord kader te komen. Want dat is heel goed mogelijk. In heel veel andere landen in Europa is dat al het geval. Traditie en medische verantwoordelijkheid zijn op zich geen tegenpolen. Dus we denken dat het belangrijk is dat die elkaar komen versterken.
7: De besnijders behalen met deze opleiding geen officieel medisch diploma. Heel wat grote namen uit de atletiekwereld zijn in Brussel voor de 50e editie van de Memorial van Damme. Die grootste Belgische atletiekmeeting vindt morgen en overmorgen plaats in het Koning Boudewijn Stadion. Ook de Nederlandse 800 meter loopster Femke Broeders-Bol is erbij. Zij is getrouwd met onze landgenoot en postdocspringer Ben Broeders. En dus voelt de Memorial van Damme een beetje als thuiskomen, zegt ze.
11: Ik kijk altijd enorm uit naar deze Diamond League en dit keer is ook nog de Diamond League finale. Dus het maakt wel extra speciaal om aan de start te staan zaterdag. Dit is echt alsof ik thuis ren altijd. Het is daarom ook een van mijn favorieten om te rennen. Zeker eind van het seizoen ben je meestal wat vermoeider. Dan kan een thuispubliek wel echt heel erg helpen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
7: En in het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Ommersol de 12e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een zware bergrit kwam hij solo toe. Ommersol is 20 en de jongste van het peloton. De Spanjaard Berrade werd tweede. De Colombiaan Buitrago derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minimaal van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar het is dan ook droog. Na de middag kan het wel gaan regenen. We halen tot 23 graden in het centrum.
8: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij gelukkig. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier tussen Beersel en Zellik door een ongeval. Op de E429 van Halle naar Doornik is door een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven 25 minuten bij Diegem. Naar Lumme 20 minuten op de E314 tussen Genk en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook, pas daarop. Op de E40 naar Aken 40 minuten erbij doorwerken. En andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. M&M.

0: is 7 over 6.
1: En ja,
0: vanaf dit seizoen zijn we hier.
2: Ho.
0: Tot 7 uur. Ik kijk zelf al uit naar 5:15.
2: Ja.
0: Want dan gaan we de zotte doos opnieuw openen. De watten, denk je misschien. Het is een ding dat we altijd op donderdag doen. We leggen het straks uit. Het is even zot als het klinkt. Maar eerst willen we nog even weten wat de link is tussen visjes in de zee en Lost Frequencies.
2: Ja, leuk nieuws vanuit het team van Lost Frequencies. Want hij gaat zijn eigen restaurant openen.
0: Maar.
2: Het is allemaal wel wat genuanceerder dan dat natuurlijk. Maar hij gaat met 4 andere ondernemers zijn schouders onder het bekende Brusselse restaurant Le Toucan sur Mer.
0: Oké.
2: Ja, is dat juist uitgesproken?
0: Ik denk het wel.
2: Le Toucan sur Mer. Het staat dus bekend om zijn vis. Alle visgerechten, alle goede visjes kan je daar dus eten. Het ging helaas in juni failliet. En Lost Frequencies en andere 4 vriendelijke ondernemers dachten: hey, wij gaan het gewoon eens even nieuw leven inblazen.
0: Okay.
2: Nu, het is niet meer voor 2026, dus het gaat niet meer open dit jaar. Maar wel krijgt het een muzikalere toets. Ik denk, want ik ga natuurlijk veel op restaurant en zo Le Toucan sur Mer, dat klinkt echt wel alsof ik daar naartoe zou kunnen gaan.
0: Ja.
2: Ja, zoals de Bizou bijvoorbeeld, daar ga ik ook wel eens vaker in Amsterdam. Ik denk dat het zo'n beetje die vibe gaat krijgen. Zo goed eten, beats en tegen 11 uur, bonken, bonken, bonken.
0: De vraag is, gaat Lost Frequencies daar zelf visjes staan bakken?
2: Dat denk ik niet.
0: Ja,
2: ik denk dat hij mooi best achter de draaitafel blijft staan. Nu, over eten gesproken, in Brittannië is het jammerlijk nieuws, want Chicken Shop Date met Amelia de Moldenburg eindigt helaas na 12 jaar. Dat heeft ze op haar Instagram gezet. Nu hoor ik je denken, Chicken Shop Date, nog nooit van gehoord. Alhoewel, dat is een beetje meer niche voor de Gen Z'ers. Het is dus eigenlijk een heel bekende YouTube-reeks waarin Amelia in gesprek gaat met celebs. Onder andere rapper Jack Harlow is al gepasseerd. Zara Larsson, Sabrina Carpenter, Hugh Jackman. Noem het maar op. Allemaal heel grote namen in eigenlijk een soort van heel laagdrempelig date-interview. Ze staat ook bekend om haar awkward stijl. Zo vroeg ze bijvoorbeeld in het volgende fragment aan Jack Harlow, de rapper, of hij kan lezen.
0: Mm, ja.
3: So, what's your type?
4: My type?
3: Mm-hmm.
4: Dark hair.
3: Can you read?
4: What the hell is this?
3: Do you like to read?
4: I do.
0: I do, zegt hij.
2: I love Amelia, dus ik ben heel benieuwd wat ze nog gaat doen. Dat heeft ze ook ons ook wel verteld, sorry. Ze gaat haar eigen... ze gaat in haar eigen romcom meespelen.
0: Maar echt?
2: Ja, als een soort van journaliste. Dus ze blijft wel dicht bij haar roots.
0: Oh,
2: als
0: okay.
2: Toch wel interviewee. Ook nog een leuk weetje, zei ze tegen Us Weekly bij de exit van haar format. Ze zei... Ik ben dicht bij Beyoncé geraakt. Toen dacht ik van, wat bedoelt ze? Ging Beyoncé normaal in Chicken Shop Date zitten? Want ik ging echt wild worden als dat nooit gepubliceerd wordt. Nee, ze heeft helaas een hard no gekregen van Beyoncé. Al was het wel een vriendelijke reply van haar team. Dus wie weet...
0: Er was zo een lichte opening. Zo.
2: Ja, er was een lichte opening. En ik denk dat er misschien toch nog eens iets aan zit te komen aan de kanten Beyoncé. Niet getreurd voor de fans van Chicken Shop Date. Want ze gaat ook nog komen met een final version. Met heel veel special acts. Dus dat komt helemaal goed. Dan over naar het allerlaatste, T.T. Swift. Het is wel veel Taylor de laatste tijd in de showbiz. Ik begin bijna fan te worden. Fans hebben namelijk ontdekt dat ze een hond heeft samen met haar ondertussen man Travis Kelce. Op hun trouw is er een foto gelekt van hen en daar zijn allemaal foto's op een muur te vinden. En tussen een van die foto's was ook zij met Travis te zien en een hond. Nu dachten heel veel fans, een hond? Jij bent toch een famous cat lady? Ze heeft heel veel katten, 3. Maar Travis heeft dus ook bekendgemaakt in zijn podcast dat ze, jawel, een hond hebben genaamd Wendy. Het is zijn hond.
0: Oh.
5: She's a model dog.
6: She looks great. She's killing it.
7: The entire team was mentioning, you know, we were going to use a dog and am I okay with dogs? I'm like, I have a dog. I'm like, oh, you want to bring your dog in? I'm just like, let me talk it over with my fiance at the time. Let me talk it over with Tay and figure out, you know, what's the best way to go about this. And she was all for it. And it's kind of crazy how perfect she looks in a Tommy Hilfiger world.
6: She looks great. She's killing it.
7: Little old Wendy's little over a year old now. Yep, we've had her for quite a while.
2: Ja, ze hebben het dus over Wendy, de hond. Nu denk je, waar hebben ze het over? Ah, wel, hij was de ster in de nieuwe Tommy Hilfiger campagne en daar kwam diezelfde hond van op de muur ook weer tevoorschijn. Toen dachten fans, haha, nu hebben we weer iets.
0: Taylor Swift is helemaal geen cat lady, ze is ook gewoon hondenliefhebber.
2: Ja.
0: Mooi om te weten.
8: M&M. Club Koud.

Alesso en One Republic. Zometeen krijg je nog een Dua Lipa'tje van ons. En daarna is het weer tijd om jouw mening te geven, want we hebben nog een Rate the Song voor jou.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Elke dag uren tijd verliezen?
4: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
3: Of uren tijd winnen?
4: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

0: Dua Lipa.
1: Rate the song.
2: Het is weer tijd om je mening te geven. En dat in Rate the Song. Vandaag nog steeds de Bauza met hun Lose Myself. Vorig jaar helemaal doorgebroken. Of ja, vorig seizoen helemaal doorgebroken met hun Magnetic. Die super viraal ging op TikTok. En zo hebben ze nu een nieuwtje gemaakt. En wij bij M&M zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. Geef je punten op 10 via de pagina van M&M op VRT Max. En vergeet ook zeker niet te zeggen wat je ervan vindt. Dus hier, voor jou, in Rate the Song, de Bauza met Lose Myself.
0: Rate

0: Lose Myself van de Bowser. M&M. Read the song. Ja, veel reacties in de app van M&M over Lose Myself van de Bowser.
1: Ja, Steve zegt bijvoorbeeld 6 op 10 doet me niet zo superveel. Melissa Verkruijsen zegt dan weer 5 op 10. Het zweekt niet zoals Magnetic. Ik snap haar wel. Mona zegt dan weer 3 op 10. Het mag eruit voor mij. Sorry. En Rien zegt, oh, zegt hij zo positief? 4 op 10, ik voel hem niet.
0: Oei, oei, oei, oei. Laag gemiddelde.
1: Ja.
0: Van?
1: Zit het op een gemiddelde van 4,5.
0: Oei, dat is niet zo heel goed. Dat betekent dus dat de Bowser Rate the Song moet verlaten. We hebben hem eruit gekegeld. Maar dat betekent ook wel dat we iets hebben om eruit te kijken. Want morgenochtend bij de ochtendshow van M&M is er dus een nieuwe song waarin jouw mening over mag geven. Rate the

0: Let Me Love You van Justin Bieber.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: 113 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.

Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Beersel en Zellik. Op de Op de A201 van Brussel naar de luchthaven een half uur bij Diegem. Naar Lummen een half uur op de E314 tussen Genk en Houthalen. Daar is de weg ondertussen wel weer vrijgemaakt. En andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. Et la douche, and Wallace Lacroix.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Ah ja, maar naar dit moment heb ik heel lang uitgekeken.
2: Ah ja?
0: Zotte doos.
1: Ja, zeker wel. Wij hebben hier een zotte doos.
2: Ja, twee eigenlijk. Ondertussen Kouter Elalouche en een echte zotte doos.
1: Ik ging drie zeggen, omdat ik dacht, ja, ik ben toch ook wel een zotte doos.
2: Ja, ik ben echt wel zo dom als een doos.
1: Nee, we hebben hier effectief een gigantische zotte doos. Het is een grote doos, het is een roze doos. Je kan hem ook zien als je meekijkt via VRT Max. Hij is beduizeld, er zitten blushen aan.
2: Ja.
1: Het is bijzonder.
2: Diamanten, bliksemschichten, alles.
1: Ja, maar het is eigenlijk vooral wat er in de doos zit dat belangrijk is.
2: Ja.
1: Ja, dat is iets zot, dat is iets crazy of net helemaal niet. Dat gaan we zo meteen samen ontdekken.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.

0: Call Me van Eric Prince. Ik heb hier een goede single. Oh.
1: Zotte doos.
0: Ja, elke donderdag hoort Club Koudaar een zotte plek, want we hebben hier een zotte doos.
2: Ja,
0: dat is een gigantische roze doos die bedazzeld is, waar roze plusjes op zitten. Het is een roze doos met gele letters op.
2: Ja, als je kijkt via VRT Max zie je het ook allemaal heel mooi blinken, glitter en stralen.
0: Ja, en zelfs het statief waar het op staat is zo'n geel ding met allemaal plusjes aan.
2: Ja, geweldig.
0: Het is zo extravagant, beetje fout, maar lekker leuk.
2: Luc Appermond zou dit top gevonden hebben.
0: Waarschijnlijk wel.
2: Ja.
0: Het ding is, in die crazy zotte doos zit ook iets zot. Maar echt iets super crazy of net helemaal niet. Mm-hmm. Eén van ons twee kijkt in die doos en moet omschrijven wat hij ziet. Dat kan de waarheid zijn, maar dat kan ook los een leugen zijn. De persoon die van niets weet, die krijgt 30 seconden om vragen te stellen over de inhoud van de doos. Je kan ook meekijken via VRT Max en raden of Wannes de waarheid gaat vertellen zo meteen over de inhoud van de doos.
2: Wow.
0: Oké, Wannes, jij gaat kijken in de doos.
2: Mag ik nu kijken in de doos?
0: Zeker. Je doet het luikje open en je ziet...
2: Oh. Oké. Ik zie een bad vol gummibeertjes en er zit een Barbie in.
0: Een bad vol gummibeertjes en er zit een Barbie in.
2: Ja.
0: Oké, welke kleur hebben de gummibeertjes?
2: Dat zijn van die gummibeertjes uit een gouden zak.
0: En hoeveel zijn het er?
2: Ja, keiveel. Dat bad is gevuld en dat is zo een Barbie-bad. Dus een roos bad met van die blauwe pootjes en die Barbie.
0: Een roos bad met blauwe pootjes?
2: Ja, van Barbie Springhuis.
0: En hoe ziet de Barbie eruit?
2: Als een Barbie, gewoon een
0: blond
2: haar, een witte Barbie. En die Barbie zit daar zo in.
0: Heeft ze iets aan?
2: Nee, ze zit in bad.
0: Ze is naakt?
2: Ja, ze is naakt. En er zitten ook allemaal gummibeertjes op de grond. Ik denk dat een leuke tijd heeft met de gummibeertjes.
0: En hoe zit ze erin? Gespreid.
2: Ja, zo met haar arm naar voren. Dus haar linkerarm zit er zo in. Ze is precies aan het duiken en aan het spartelen in het bad. Vol gummibeertjes.
0: Zo specifiek, maar ik denk toch... Ik denk dat je aan het liegen bent.
2: Are you sure? Ja. Mag ik het revealen?
0: Ja, dat mag zeker.
2: Het is een kat in een bad van gele blubber!
0: Wat is dit?
2: Kat in een bad van gele blubber?
0: Het is een Ken!
2: In een bad van gele blubber!
0: Is dat gel?
2: Zijn haar gel, ja. Prachtig.
0: Denk dat jij nog...
2: Nee. Oké, het is een gigantische glazen pot en er zit gigantisch veel gel in. Ik denk dat dit zeker 8 potten gel zijn. En Ken zit daarin ondergedompeld met een rode bril. Hij is... Houd daar weg met die gel. I swear.
0: Gewoon een beetje gel in je haar.
2: Ja, doe maar een beetje gel in mijn haar. Kom maar.
0: Nee. Oké, voilà.
2: Dit dan ook nog, want dit zit op mijn handen. Ja, en ik koud daar mee. Dus
0: okay.
2: Gel in mijn haar. Dus jij had het gewoon juist. Waarom dacht jij niet dat ik... Had ik zo slecht gelogen?
0: Nee, je was het eigenlijk super gewoon. Ik was keihard aan twijfelen.
2: Dat vind ik wel jammer.
0: Maar ik weet niet waarom. Ja, ik dacht, het zal wel niet waar zijn, omdat ik dacht, waar gaan wij hier nog ergens een blauw bad met roze poten vinden?
2: Het was een roze bad met blauwe...
0: Ja, oké, bon, patate op patat.
2: Ja, oké. Volgende keer lieg of doe jij maar even de waarheid spreken.
0: Goed. Oké. Het was een heel bijzonder Nederlands.
2: Dat weet ik.

0: geworden. Dag Dorian Ausums en Lotte van Wezenwaard.
1: Goeie muziek schrijf jij.
0: Dank u. Ja, ik dacht wel, je moet wel nog in de vibe komen van bloot straks.
2: Ik kon dat al pikken. Ga ik niet doen.
0: Ja, het mag, maar ik vind dat jullie ook wel een goed muziekje hebben, hoor.
3: Bloot.
0: Ja. Toch?
4: Ah, ja, dat geeft wel direct zo het set the mood.
1: Wat voor mood bij jou?
4: Ja, geen enkele mood. De mood om zo cool te doen, want dat zijn jullie nou.
1: Ah, cool. Dankjewel.
0: Zeg, vanavond opnieuw een bloot vanaf 9 uur. En het is vanaf nu ook 2 uur op donderdag.
4: We gaan We Go Big hebben M&M tegenwoordig.
2: Ja, we hebben nog wat tijd over.
1: We Go Big en het tweede uur is zelfs over seks. Dus we dachten, ja, we gaan het ineens dubbel big doen. Ja.
4: Je mag, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ah, wel, we weten nooit op voorhand waar het over zal gaan, want we leggen het volledig in de handen van een luisteraar. Dus elke vraag die je ooit hebt, ooit gehad, in je hoofd is gekomen over seks, mag je daar stellen.
2: Ja, en ik ga proberen helpen.
1: Dat en ik ben gewoon een luisteraar met je, want ik weet er niks van. Dus ik ben gewoon een schouder.
4: Geef ons een voorbeeld, Lotte.
2: Een voorbeeld is bijvoorbeeld, hoe begin ik aan anale seks?
4: Oh!
2: Is dat al meteen het
4: toepassen?
1: Ja, ik zal even liggen.
4: Het gaat wel even heel snel.
2: Ja, maar ja, wat als dat is hoe het kan.
4: Ja, dat weet ik.
1: Allee, wat als ik een lief heb en ik fantaseer soms over iemand anders? Kan dat kwaad?
4: Nee, gelukkig heb je... Dat is eigenlijk ook zoals bij onze relatie. Hè? De ene extreme balanceert de andere extreme.
2: Ben jij de meest extreme?
4: Nee, dat denk ik niet.
0: Denk het wel. Ja, maar dat is niet het enige wat jullie gaan doen, want jullie hebben nog zoveel andere dingen in het programma staan. Zoals ook een gast vanavond.
2: Ja. Apollonia Sterks komt langs. En wij gaan het hebben over de kinderen van gescheiden ouders en de kinderen van niet gescheiden ouders.
4: Oh.
2: Want ze heeft daar een bepaalde mening over en daar gaan we het over hebben met onze luisteraars.
1: Okay. Ja, zij gaat er eigenlijk vanuit dat je naïever bent als je ouders nog bij elkaar zijn gebleven. Dan heb je een soort van onrealistisch beeld over een liefdesrelatie.
2: Ja.
0: Ah, ja.
1: Dus daar mag je nu al je mening op sturen. Hè? Als je daar echt een gevoel bij hebt, doe gerust via VRT Max.
0: Ja, tuurlijk. Daar kan je al je antwoorden of vragen vooral geen antwoorden richten. Kwijt natuurlijk. Ja. En jullie gaan ook cinematickets weggeven.
2: Ja.
0: Verteld.
2: Oh ja, we hebben een nieuw spel dit jaar.
1: Ja, we gaan trio's doen. Ja. Elke keer na 10 uur. Dus de bedoeling is dat je zo snel mogelijk aan een trio geraakt.
2: Ja. Huh? Want anders wilt zich inschrijven, denk ik.
4: Nee,
2: de bedoeling is dus om 3 vragen op rij juist te beantwoorden.
0: Ah, ja.
2: In die zin heb je een trio behaald.
1: En als dat jou lukt, dan heb je dus 2 gratis
4: cinematickets. En jullie weten de vragen al van vandaag?
2: Ja.
4: Of jullie ook zo'n tip geven als bij de Wat was dat? Of mag dat niet?
2: Een tipje.
1: Misschien, wat ruimt erop?
2: Ja,
1: dat we zo eentje doen?
2: Ja, moeten we hem gewoon al doen, de allereerste?
1: Gewoon zien of dat jullie het weten.
4: Ja.
2: Wat is een synoniem voor zoenen en ruimt op schuilen?
4: Muilen!
2: Hey!
4: Nee.
1: Op dat elan gaan we verder.
4: Oh, gezellig zijn.
0: All right, Zalig, dan kijken we daar sowieso vanavond naar uit. Vanaf 9 uur. Veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Club Kauta.

0: toch prachtig, hè? Great Expectation van Sienna Spyro. Nog even rust voor de tornado die er zo meteen aankomt. Robin Keijer.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Propsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Propsaland.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
11: Vanavond in Jade en de Belgen.
12: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud.
13: Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
11: Oh, dat is van na 9. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
14: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
15: 14 nieuws.
14: Met Melina Verbeek.
16: Er was een witte mars voor de kleine Timeo. In Dinant hebben honderden mensen een herdenking gehouden voor Timeo en zijn vader Brian Brigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog volop. De mama van Timeo bedankte iedereen voor de steun en daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Het klimaatfenomeen El Niño wordt dit najaar ongezien sterk, dat zegt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door dat natuurverschijnsel wordt het water in de Stille Oceaan warmer dan normaal en dat verhoogt het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug, maar volgens de VN met steeds grotere gevolgen, ook bij ons, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
17: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
16: De Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. Het gaat om zo'n 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's uit de periode van de Tweede Wereldoorlog tot 2000. Daar zitten ook heel wat unieke 75 toerenplaten bij. De KBR heeft de collectie van een Waalse erfgoedorganisatie gekregen. Die is na 70 jaar gestopt omdat ze geen subsidies meer krijgt. Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeva in 2 sets. In het dubbelspel mag Magali Kempe dan weer naar de tweede ronde. Zij versloeg met haar Russische partner een Japans-Russisch duo. Morgen beginnen de Belgische basketbalvrouwen in Berlijn aan hun WK basketbal. De Belgian Cats zijn tweevoudig Europees kampioen, maar op een WK konden ze nog geen medaille behalen. Morgen spelen ze hun eerste match tegen Turkije. Normaal zijn de Cats dan favoriet, maar aanvoerder Emma Meeseman is toch voorzichtig.
18: Zeker geen ploeg om te onderschatten. Het zijn vrouwen die geen druk hebben tegen ons en dat maakt hun nog gevaarlijker. Ze weten wat we kunnen, ze houden van ons basketbal, maar een ploeg zonder druk en die gewoon heel blij is om een kampioenschap te zijn, dat waren wij 10 jaar geleden. Dus zeker een gevaarlijke ploeg, vol ervaring ook. We mogen er direct aan beginnen.
16: En in het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Ommersel de 12e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een zware bergrit kwam hij solo toe. Ommersel is 20 en de jongste van het peloton. De Spanjaard Berrade werd 2e, de Colombiaan Buitrago 3e, de Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minimaal van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar droog. Na de middag kan het wel gaan regenen. Dan halen we tot 23 graden in het centrum.

0: En voor de mensen die denken, hè? Maar was dat nu allemaal? Luister even mee. Het is momenteel 20:57:50. Dat wil zeggen dat we heel dicht tegen het einde van deze show zitten. Dus dat wil ook zeggen dat de kans bestaat, ja, dat het toch een nipte gaat worden om het nog te raden. Zeker om hem nog te draaien. Maar goed. Hallo Chelsea?
1: Hallo?
0: Weet je het, Chelsea? Nog niet zeggen, weet je het?
1: Ja, ik weet het.
0: Show is gedaan, je moet morgen komen zeggen om 7:00. Ja, ja. Inderdaad. Gisterenavond, net voor het einde van de show, speelde ik op mijn kazoo een lied. Het lied dat je daarnet hoorde. Chelsea, die wist het. En natuurlijk, je weet hoe het gaat, hè, met de raad wat ik doe op mijn kazoo. Als je het raadt, dan start de plaat. Maar als je het niet raadt, ja, dan start de plaat niet. Dus nu is de vraag natuurlijk, is Chelsea iemand van haar woord? Is ze blijven hangen? En heeft het goede antwoord. Hallo, met wie?
1: Met Chelsea.
0: Oh, Chelsea, girlfriend, hello. Allee, ik bedoel...
1: Hallo.
0: Ja, ja, je weet, de jeugd zegt dat. Ja, Chelsea, Chelsea, je bent blijven hangen sinds gisterenavond.
1: Ja, ja, 24 uur lang, Robin.
0: 22, maar perfect. Super, maar nu is de vraag natuurlijk, Chelsea. Ja, wat deed ik op mijn kazoo?
1: De Samson Rock.
0: De Samson Rock?
2: Hebben jullie er zin in?
0: Yo! Goed gedaan, Chelsea. Dat is dedication. De groetjes aan de rest van Koekelaren, hè.
1: Ja, dat doen.

0: 11 over 7. M&M, Robin van der Radio. Jawel, goedenavond. Dag beste vrienden, aflevering 187 alweer van Robin van de Radio. Super, super, super, super fijn dat je luistert. Echt waar, zo op donderdagavond. Want meestal, donderdagavond is zo'n beetje party-partyavond. Toch, Louis van der Gie? Of is dat niet meer?
1: Zeker.
0: Ja, toch, hè, dat is nu dat mensen... Natuurlijk, het echte studentenjaar, het academiejaar, is misschien nog niet helemaal begonnen.
1: Nee, dat begint ergens 20 september. Hè?
0: Zo dan, hè, dan. Maar ja, misschien al een klein beetje wennen. Zo, hè, wennen aan het academiejaar.
1: Ja.
0: Is het wel party-party vanavond? Begin er nu stevig over te twijfelen, eigenlijk.
1: Hoe bedoel je?
0: Wel, omdat dus het academiejaar nog niet begonnen is en die in het middelbaar, ja, veel party-party zal het niet zijn op donderdag, denk ik dan.
1: Nee, dat is eerder zo van die fuifjes in het weekend.
0: Weekendfuiven, voilà. En dan de mensen die al aan het werk zijn, de grote volwassen mensen, ook niet veel party-party op donderdag.
1: Ik ga vanavond misschien nog party-party maken.
0: Ah,
1: zo.
0: Toch?
1: Oh.
0: Ah, dat is fijn. Ja, mocht jij ook gaan party-partyen of zo, laat het gerust weten in de app van M&M. We zijn altijd benieuwd, altijd curieus. Zometeen gaan we aan de slag met een mysterie dat de voorbije dagen heeft gespeeld in deze show. We hadden het zelf niet door, maar verschillende luisteraars hebben gestuurd en hadden toch één bijzondere vraag, een muzikale vraag. Maar daar komen we straks bij. Eerst dat beest. Oei, oei, oei. Elias, goedenavond.
2: Nee, goedenavond Robin.
0: Vond je het een makkelijke vandaag, het beest?
2: Goh, ik vond het eigenlijk niet zo makkelijk. Het was heel stil.
0: Ah, het was een stil beest? Ja, pas op hoor, pas op. Want ik kan hem wel nog één keer geven. Ja, zie, dat is toch op zich wel een aanwezig beestje.
2: Ja, toch wel, toch wel.
0: Oké. Heb jij een vermoeden wat voor beest dat zou kunnen zijn?
2: Ja, ik meen het toch wel een aap te horen, een gorilla of zo.
0: Oké, en als je dan echte aap moet specificeren, dan ga je echt voor gorilla? Het moet correct zijn, hè?
2: Ja, we gaan voor gorilla.
0: Gorilla. Dat is fout, beste vriend. Ja,
2: jammer,
0: Elias.
2: Jammer.
0: Is dat de eerste fout die je vandaag gemaakt hebt?
2: Ja, toch wel.
0: Ah, dat is goed. Dat is dan weer een voordeel. Elias, dat wil zeggen dat we afscheid moeten nemen van jou. Je gaat niet door naar de volgende ronde en je gaat ook niet mee naar de bootcamps. Maar we gaan naar Iris en haar dochter Liz. Hallo, goedenavond.
3: Hey, dag Robin.
0: Hallo. Iris, jullie hebben ook een vermoeden.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Wij denken een leeuw-dinosaurus-kalkoen.
0: Oké.
4: Okay. Nee!
0: Oh, nee! Ik hoor Liz daar neerroepen. Een leeuw-dinosaurus-kalkoen. Een soort van gefuseerd beest, of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, Liz denkt een leeuw, ja. Ik denk de dinosaurus, mm-hmm. En de papa denkt een kalkoen.
0: Amai, dat zijn wel, want ja, kalkoen... Allee, ik weet niet of de papa op donderdagavond zoiets had van party-party en dat hij dan toch al iets gedronken had. Want een kalkoen, dat is dit, hè. Allee, dat is wel... Dat is verder van. Dus dat is al niet correct. Dan hebben we het over de leeuw, hè. Ik laat nog een keer het geluid horen. Het zou kunnen, maar de leeuw van Robin van de Radio...
3: Het is een dinosaurus.
0: Die klinkt zo. Dus dat is geen leeuw. En de dino... Dat is... Ja, ook niet goed. Oh, la la la la. Waar zijn we mee bezig, jongens? Het is verkeerd. Het is verkeerd. Oei. Lieve luisteraar, dat wil zeggen dat jij nog kans maakt en dat jij het ook nog moet raden. Want ja, anders zit hij weer vast met deze show. Welk beest zoeken we? We zijn ermee begonnen. Ik laat hem nog eens horen in deze Stay van Miles Smith.

0: Jongens, dat is hier niet van de poes. Letterlijk, het is geen poes. We zoeken een beest, namelijk deze. We zijn ermee begonnen. En ja, het zou kunnen dat we er ook mee gaan eindigen. Want voorlopig moeilijk. Heel moeilijk. Hallo, dag, Lorenz.
1: Hallo, dag Robin.
0: Lorenz, vertel eens. Wat denk je?
1: Ik was aan het twijfelen.
0: Ja.
1: Tussen een hert en een beer. Maar ik gok op een beer.
0: Je twijfelt tussen een hert en een beer. Twee totaal verschillende soorten beesten. Ik kan jou vertellen, Lorenz, dat jij op deze donderdagavond, 3 september, twee foute antwoorden hebt gegeven. Het is geen van beide, jongen. Geen hert en ook geen beer. Nu dat ik jou toch hier aan de lijn heb, Lorenz, ga jij toevallig party vanavond, zo op donderdagavond?
1: Ik zou wel durven.
0: Ah, je zou wat durven. En wat ga je dan doen?
1: Eerst zorgen dat de kindjes in bed zijn.
0: Ja.
1: En dan zien we wat de avond ons brengt.
0: Daar zullen we nog een keer durven. Hela. Oké, super, Lorenz. Helaas, fout antwoord, dat wel. Maar geniet nog van uw avond. Maak er iets moois van. We hebben ook iemand aan de lijn met de klinkende naam Arend. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond Robin.
0: Hallo Arend. Je hebt een idee van het beest.
2: Ja.
0: Dat was een arend. Maar dit was dus het beest. Ja, wat denk je?
2: Ja Robin, ik denk dat dat een eland is.
0: Een eland. Zo in de rendierenfamilie zit dat een beetje.
2: Ja, lokroep, ja, inderdaad.
0: Wat een lokroep. Ik hoor daar een collega. Lokroep. Ik moet erbij zeggen dat het een lokroep is. Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Ik ga even kijken. Dat is ook fout.
3: Dat is niet...
0: Maar jongens, dat is geen Arend dan al zeker geen lokroep. Jongens. Het spijt mij, Arend. Ja, het spijt mij. En ook voor de eland. Maar wel bedankt om te bellen, hè, vriend.
2: Super. En maar ook gewoon een keer zeggen dat super de max is, dat Robin van de radio terug is.
0: Hé, dat vind ik ook de max. Merci, Arend. Dat is tof dat je dat zegt.
3: De intro.
0: En begonnen de juiste dan nog met een kazoo. Ja, inderdaad. Merci jongens, merci. Geniet er nog van, maak er nog een party-avond van. Ik hoop dat Antoine ons kan helpen. Hallo, dag Antoine.
4: Dag Robin.
0: Antoine. Jij zit ook op een spoor, maar echt, het is iets anders dan we nu al gehoord hebben. Ik overloop even wat er nog allemaal binnenkomt. Julie zegt een olifant. Dan hebben we Jesse, die zegt ezel. Lize, dat is tegen mij misschien. Nee, ezel of tijger. Nee, dat is een gok. Ja. Lize, die zegt een gorilla. Joren zegt een walvishaai. Bianca zegt een nijlpaard. Ja, dat is allemaal niet goed. Maar Antoine, wat denk jij?
4: Ik denk een kameel.
0: Wat zei je daar?
4: Kameel.
0: Wat zei je daar?
4: Kameel.
0: Yes! Kameel! Dat is helemaal goed, Antoine. Godverdikke. Yeah. Ja, sterk. Zeg, hoe wist je het? Want ja, specifiek beest wel.
4: Ja, ik was aan het koken tussen een leeuw en kameel. Ja.
0: Leeuw of kameel, ja, zeker. Allee, Antoine, zeer goed gedaan. Merci om mee te doen, je hebt deze show bevrijd. We kunnen weer verder met ons leven. Ik wens je nog een zeer fijne avond, vriend.
4: Graag gedaan, jullie ook.
0: Yo, merci. Het was een kameel, jongens.

sorry jongens, sorry, maar mag ik een keer iets zeggen? Dat is nou toch echt zo'n beetje een triestig lied. Allee, het is donderdagavond, het is party party. De kameel is geraden. Moeten we dan echt zo stil draaien? Moeten we niet meer... Is dat niet een beetje meer de sfeer, jongens? We hebben wel de kameel geraden, hè, vrienden?

0: voorbije dagen waar de luisteraars mee zitten. En we gaan dat samen oplossen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.

0: Jinek, shoot.
1: Luisteraar is koning. Dat is zo, hier bij Robin van de Radio. Als jij een vraag hebt, dan proberen wij alles in het werk te stellen om die te beantwoorden. Dat is zo, hè, Louis?
2: Zeker.
1: Als mensen vragen, wanneer begint bloot? Zeggen wij, 9 uur.
2: Ja.
1: Voilà. Als mensen vragen, had Kouter een pet aan vandaan? Vandaag? Zeg ik, ja. Dat soort vragen beantwoorden we. Of als ze zeggen, dat liedje dat je toen gespeeld hebt, die ene keer, wat was dat? Dan zeg ik, l'amour toujours.
2: En als ze vragen, speelt dat nog een keer? Dan doe je dat ook.
1: Dan doe ik dat nog een keer en nog een keer. Ja. Klant, luisteraar is koning.
2: Koning, interessant. Koning,
1: dat
2: mooie
1: is
2: brug.
1: Zo. Dat is zo. Ja, en inderdaad, ja, de vraag van vandaag heeft wel iets koninklijk om zich heen. Hij is meermaals binnengekomen, 1 keer van luisteraar Elisabeth en 1 keer van luisteraar Hans. En Elisabeth, die heeft haar moed bijeengeraapt en heeft haar vraag even ingesproken in een spraakberichtje.
3: Zeg Robin, ik hoorde nu deze week bellen bij het Koninklijk Paleis en daar was dan zo'n wachtmuziekje. Mijn vraag is eigenlijk simpel. Ken jij toevallig de componist van dat muziekje?
1: Kijk, componist, dan denk ik al, ja, helemaal met een meug. Leuk, op zoek naar componisten. Inderdaad, ja, en voor de mensen die helemaal mee zijn, wij hebben inderdaad met royalty gebeld deze week. Allee, met de dienst van het hof, de receptie eigenlijk. Hè. Verder zijn we niet geraakt, want ze hebben ons in wacht gezet. En dat wachtmuziekje willen veel mensen blijkbaar ja, te weten komen wat het is. Ik stel voor, Louis, dat om even het wachtmuziekje terug te horen, dat we gewoon nog eens naar het hof bellen.
2: Dat is een heel goed idee.
1: Voilà, we zullen gewoon nog eens bellen. En ik zal dan ineens vragen om mij in wacht te zetten. Hè. Dat is misschien makkelijk. Dan weten ze ineens van... Hé, dat is gewoon duidelijk.
4: Het Koninklijk Paleis, Le Palais Royal.
1: Hallo, ben ik bij het Koninklijk Paleis, meneer?
4: Ja, dat klopt, meneer. Hoe kan ik u helpen?
1: Ah, fantastisch. En wel, u spreekt maar Robin hier. Het zou eigenlijk zijn voor mij even in de wacht te zetten. Zou dat lukken?
4: In de wacht te zetten.
1: Ja, in de wacht. Dus ik moet, deze keer moet ik eigenlijk geen prins hebben of geen koning spreken, maar gewoon, ik zou gewoon even in de wacht willen staan bij jullie. Ik heb dat voor de dinsdag ook gehad, stond ik ook in de wacht.
4: Ja, maar ik begrijp niet waarom vraagt u dat?
1: Wel, jullie hebben een soort van wachtmuziekje bij het Koninklijk Paleis en ik ben eigenlijk op zoek naar wat dat muziekje is. Dus ik zou dat graag nog eens willen horen. Dus daarom zou ik graag nog een keer in de wacht willen staan.
4: Ah, oké, ja, zeker. Ik zal u bij de wacht zetten. Een klein momentje, meneer.
1: Dankjewel, ik zal even wachten.
4: Ja, zeker.
1: Ja, dat is het. Amai, legends. Sorry, maar daarvoor betaal ik graag belastingen. Dit is het dus, hè, lieve luisteraar. Spits de oren. Nu komen de drums. Maar hoe heet dit lied? Als je het weet, ga naar VRT Max, stuur ons een bericht. Als iemand even zijn Shazam kan pakken of zo. Of naar zijn onkel kan bellen die, weet ik het, componist is of zo. Het is wel een bekende, maar... Ja, welke? Shoutout naar het Koninklijk Paleis trouwens om mij in de wacht te zetten. Super nice. Oké. Ik laat het even staan. Ondertussen misschien onze Bare Minimum draaien van Roxy Dekker. De big hit van deze week. We blijven hier gewoon lekker in de wacht. Momenteel nog... komen wel wat tips. Komen wel wat tips binnen. Oké, laat ze maar komen, Pa, pa. Doet me denken aan windkracht 10, stort Laurens. Interessant. Oké, Roxy Dekker. En dan zien of we nog in de wacht staan, ze bieden.
0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
6: Het is de Bare Minimum.
7: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn...

0: staat nog steeds in wacht. Dankjewel, Filip. Dankjewel, Mathilde. Clemo. Hey, niet te vergeten, ook jij bedankt, beste vriend. Dit lied. We zoeken de titel, we zoeken de artiest. Speciaal voor luisteraar Elisabeth en luisteraar Hans. Er zijn wel wat pistes. Windkracht 10 komt heel veel binnen. Maar dat is het niet. Dan het themaatje van Wii Sports, zegt iemand als dit. Snap het. Wii Sports en Koninklijk Paleis. Ja, het is familie van elkaar. Het is familie van elkaar, maar het is nog niet helemaal wat we zoeken. Louis, ik was aan het denken. Iemand die nu is echt heel veel van muziek kent,
1: ja,
0: is natuurlijk onze goede collega Chantal Patin. Voor de mensen van de M&M-luisteraar, ja, kent die misschien niet, want dat is eigenlijk de grote baas van Clara.
1: Ja, en de radiostem ook, hè, bij Clara.
0: Presentator ook, ja, inderdaad. En die kent wel heel veel van dat soort klassieke muziek, dus misschien is het wel een idee om even te bellen naar Chantal Patin.
1: Ik ben grote fan van Chantal Patin, ik heb haar een nummer.
0: Oké, dat is goed, dan gaan we even bellen.
1: Oké.
0: Leuk, zie, ze wordt dat hier ook nog een klein beetje Clara.
1: Ik ga bellen, hè.
0: Ja. Ah, tuurlijk. We bellen. Wow, we gaan richting Clara. Dat is tof.
2: Louis. Blijf verwonderd.
1: Ja, Chantal, het is Louis. Ja. Mag ik u even doorgeven naar Robin?
2: Ja, ik sta hier wel op een tentoonstelling met veel lawaai.
1: Ah, ja, maar dat is geen enkel probleem, Chantal. Maar okay. Ik heb een kleine vraag. Ja. Robin?
2: Ja, oh jee.
0: Ja, hey, hallo, dag Chantal, met Robin hier. Jij staat op een tentoonstelling.
2: Ja, ik doe dat altijd.
0: Super. Ja, ik ook. Allee, soms, maar niet altijd.
2: Echt... Soms... Ik zal je eens meepakken, Robin. Is het goed?
0: Graag. Zo'n goede versissage of zoiets, met plezier. Zeg Chantal, ik ga meteen to the point komen. Ik heb een muzikale vraag voor u. Een luisteraar van ons, die is op zoek naar een titel van een specifiek wachtmuziekje. Namelijk het wachtmuziekje van het Koninklijk Paleis. En we staan op dit moment, terwijl wij aan het bellen zijn, Chantal, ook in wacht bij het Koninklijk Paleis. Dus ik zal het anders even laten horen. En dan kan jij zien of dat bij jou een belletje doet rinkelen. Goed?
2: Ja, wacht. Ik hoor wel niet goed.
0: Nee, maar dat is hier. Hier komt hij.
2: Alleen minder dan nu.
0: Ja, is totaal, ja.
2: Is dat Koninklijk Paleis?
0: Ja, dit is live Koninklijk Paleis. Ja.
2: Marie, dat is bizar. Dat is precies een tv-show die gaat starten.
0: Ja, maar het is ook een beetje een soap.
2: Ik ben wel stom verbaasd.
0: Het is soms een beetje een soap natuurlijk.
2: Nee, maar ik had nu echt wel klassieke muziek verwacht. Allee, onze koningin Mathilde en soms dus met Filip en zo. Die komen altijd naar de Elisabeth-wedstrijd.
0: Ja.
2: En ook de kroonprinses is daar geweest.
0: Ja.
2: Laurent komt ook vaak, maar die valt doorgaans in slaap. Allee, dat is een probleem. Maar ik had echt wel klassieke muziek verwacht. Hij valt mij nu een beetje
0: tegen. Nee, het is een beetje, het is een soort van funky... Ja, poppy dingetje. Maar dus niet meteen een belletje dat gaat rinkelen bij jou.
2: Ja, nee, ik ken dat soort van troep niet. Dat is echt mijn rayon, schat.
0: Hé, hey, maar Chantal, moet wel verwonderd blijven, hè.
2: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, maar dat is belangrijk.
2: Ja. Ja, maar ik ben altijd verwonderd. Maar ik kan heel slecht tegen slechte dingen, dat is het probleem.
0: Okay,
2: er zijn zoveel mooie dingen. Als je dan toch kan kiezen, kies dat voor iets schoons.
0: Dat is zo, Chantal.
2: Ja.
0: Dan gaan we
2: op... Robin, heb jij nog van die dringende vragen? Want ik moet echt kunst gaan kijken.
0: Nee, dat is goed. Ga maar kunst kijken. Ik ga nog wat muziek draaien. Mooi.
2: Dat is goed.
0: Gaan we zien. Salut, Chantal.
2: Oké, Robin, de volgende keer kom je mee met mij, oké?
0: Na de vernissage.
2: Clara en M&M.
0: Ja.
2: Geen één front.
0: Eén front. Dat is afgesproken.
2: Dag, schatjes. Dag.
0: Amai. Die zijn schatjes.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
4: En Sven, is het intens?
3: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
4: Oh my God. Maar is het legaal?
3: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
5: Je hebt een diefstal gepleegd.
4: Is het gevaarlijk?
3: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles.

0: Zouden we nog in de wacht staan bij het Koninklijk Paleis? Maar natuurlijk. Het is niet zomaar, hè. We zoeken de titel van dit lied. Er kwamen heel veel verschillende berichten binnen, verschillende sporen. We zijn een beetje flikken. Veel mensen die ook dachten dat het flikken was. Zo dit. Ik begrijp het pianootje. Pa-pum. Ja, ja, het zit in de buurt, het zit in de buurt, maar het is hem niet. Maar wat is het wel? Hallo?
1: Goedenavond, Robin.
0: Dag Bjorn, goedenavond. Bjorn, wat denk je?
1: Ja, wel, ik heb net eens in de auto de Shazam opengesmeten.
0: Ja?
1: En er komt op, welkom van Zak Aria.
0: Zak?
1: Dat klopt, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Jawel, want ik heb dat dus ook gedaan met een Shazam, maar bij mij gaf je helemaal niets. Maar ik heb het hier even klaargezet. Ik heb nog niet geluisterd. We gaan het samen ontdekken. Dit is het Koninklijk Paleis. We staan dus nog altijd in de wacht. En dit is welkom van Zak Aria. For even faster service, you may call your pharmacy directly. Or please stay on the line for the next available receptionist. Oh. Wacht een keer. Ja. Jawel.
2: Oh my god.
0: Dat is hem, je hebt het juist, Bjorn. Je hebt het juist. Je hebt bijgedragen. Bjorn, hoe voelt dat?
1: Ah ja, goed zeker.
0: Om zo bij te dragen. Ja, dat is top, hè. Dat is top, hè, Bjorn. Dat is top. Amai. Oh, Hans en Elisabeth. Niet de prins of prinses. Nee, maar de luisteraars die gaan content zijn. Dus het was Zak, Z-A-K, spatie, Aria. En het nummer heet Amerasia. Ja, mijn vijs. Dat is de moeite.
1: Oei.
0: Bjorn, je mag van mij...
1: Welkom vind ik toch makkelijker, zeggen ze.
0: Ja, welkom inderdaad. Het album heet Amerasia en welkom is het eerste lied. Weet je wat je van mij krijgt, hè? Voor uw bewezen diensten, Bjorn. Jij mag van mij een grote ere. Valt jou toe. Namelijk dit...

0: Jij mag het eerste lied kiezen van 10 minuten totaal, Osbjorn. Wat gaan we doen?
1: L'amour toujours.
2: Oh nee, ja, maar dat heb ik er juist wel al een keer gedraaid, Bjorn. Nog maar een kwartier
1: geleden. Ja, maar ja, luisteraar is koning, hè.
2: Ja, oh, dat is wel echt een feit. Oh boy.
0: Natuurlijk, Bjorn, maar natuurlijk. Luisteraar is zeker koning. Oh, ik ben zo benieuwd hoeveel afleveringen ik dit nog ga mogen doen. Je bent zeker, Bjorn?
1: 100%.
0: 100% zeker? Leepa.
1: Ja.
0: Bjorn, met plezier.
1: Jepla.
0: Jepla.
1: Dankjewel, Robin.
0: Jo. Amai. Oké. Als je ook een liedje wil aanvragen voor 10 minuten totaal los. VRT Max, dat moet je zijn. Titel en artiest, we gaan nog totaal los tot 8 uur. Zolang kies jij de muziek. Dus laat maar komen. Wat wil jij graag horen op deze donderdag? Partiedag.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. We gaan nog wat van alles draaien, hè, jongens.
1: We gaan nog 6 minuten tot aan los.
0: Valasse. De lijntjes staan open, 078-78-1010. Bel gerust en zeg maar wat je graag wil horen. 078-78-1010. Als ik het heb, dan draai ik het. Dat heb je daarnet al gemerkt. Dat mag L'Amour Toujours zijn, dat mag ook iets anders zijn. 078-78-1010. Kom maar op. Komt hier eentje binnen. Hallo, dag Levi.
2: Hallo.
0: Hallo, welk liedje wil jij horen, Levi?
2: De Kabouterdans.
0: Oh my, het is wel echt donderdag partydag, hoor. Ga jij nog party, Levi?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh, zeker. Maar nu ben je nog aan het werk?
2: Nee, ik zit in mijn liefgroep.
0: Oh, oké, okay, fantastisch. En dan daarna nog party?
2: Ja.
0: Helaba. Oké, okay, perfect. Kabouterdans van Kabouterplop. Komt uw richting uit. Geniet ervan, hè.
2: Dank u.
0: Voilà, zeg. 078-78-1010. Als ik het heb, ja, dan draai ik het. Zo is dat.
3: Clara, blijf verwonderd.

0: Flop met de kabouterdans.
1: We gaan op 3 minuten totaal los. En
0: Robin van de radio. Oh la la la, het is ambiance jongens. De lijnen staan echt roodgloeiend. Ja, nog 3 minuten, dus we moeten ons een klein beetje haasten. Ja, Louis, wie moet ik hier nemen? Lijn 1, lijn 2 of lijn 3? Er zijn er zoveel verschillende.
2: Goh, wat is uw lievelingsgetal van de 3?
0: 2 denk ik dan.
2: Oké, 2 hè.
0: Hallo, dag 2.
3: Hallo.
0: Hey, hallo.
3: Dag. Ben ik dat?
0: Ja, dat ben ik, hè.
3: Kijk goed.
0: Top.
3: Ja, ik vind dat hij het beter kan, hè.
0: Oké, wat wil je...
3: Dat ik buiten de klant.
0: Ah ja, zeg het eens, wat wil je horen?
3: ik wil graag van Rihanna, Please Don't Stop The Music.
0: Oh, zeer mooi, zeer mooi. Please Don't Stop The Music van Rihanna. Ah, wel? Ja. Daar heb ik nu niks tegen in te brengen, Sam.
3: Oké, kijk goed.
0: Sam, hou de goede.
3: Salut, merci.
0: Salut. Dat klinkt een beetje gelijk. Waarde jij dat, Sam?
3: Wat?
0: Waarde jij dat, die kalkoen? Ja, dat komt zo precies vanuit uw telefoon, maar dat is niet erg.
3: Ik hoor dat ook wel.
0: Hoorde jij dat ook?
3: Maar
0: dat is Sam. Donderdag partydag, hè? Dat is duidelijk.

0: En nog één verzoekje van het Hof.
1: Ah. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het natuurverschijnsel El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan op. En dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. Het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte neemt toe. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug. En volgens de VN met alsmaar grotere gevolgen ook bij ons. Je hoort klimatoloog Niels Soevereins.
4: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons, in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
3: Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse waterweg mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Je hoort Ben Nouwelaars van de waterweg.
5: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
3: In Dinant zijn honderden mensen bijeengekomen tijdens een herdenkingsmars voor Timeo en zijn vader Brian Brigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oé in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. De moeder van Timeo bedankte vanavond iedereen voor alle steun. Daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Sport op de US Open in New York. Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeeva in 2 sets, 6-2 en 7-6. En Arthur Vermeer keert terug naar Antwerp. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeer werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij zijn volgende clubs Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Nog dit, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's en dvd's uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 2000. En daar zitten heel wat unieke 75 toerenplaten bij en zelfs nog wasrollen, de voorlopers van de grammofoonplaat. De collectie komt van een Waalse erfgoedorganisatie waar je muziek kon uitlenen, maar die stopt ermee nu na 70 jaar omdat ze geen subsidies meer krijgt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Zeg, dat is nu wel ferm. 250.000 cd's.
7: Ja, dat is straf.
6: Dat is niet van de poes.
7: Nee, zeker niet.
6: We waren hier nu gisteren toevallig er nog over bezig, hè? En vandaag zit het alweer in het nieuws.
7: Juist. Ja, inderdaad.
6: Even kijken of ik dat hier kan terugvinden. We waren bezig over mijn lokker. En hoe dat er in mijn lokkertje, hier op M&M, ja, toch heel veel schatten zitten. Waaronder cd's.
7: Ja. Spoel eens terug.
6: Amai. Louis, moet eerlijk zijn, dat was op nipperke.
7: Ja, het was nipt, maar de kazoo lag niet op de plek waar hij normaal ligt. Normaal ligt hij veilig in mijn kluisje, maar hij lag in jouw kluisje.
6: Ja, kazoo lag bij mij in het kluisje, inderdaad.
7: Daar dingen in dat kluisje van u trouwens.
6: Schatten, schatten,
7: veel
6: schatten.
7: Veel cd's ook.
6: Cd's voor cd-roulette. Oh, komt goed. Ja. Hoe zit dat die nog in het nieuws ook? Dus op zich...
7: Ja, het is denk ik de uitgelezen kans om CD-roulette te spelen.
6: Hé, hey, als Koninklijk Paleis CD's krijgt, dan jij ook, hè, lieve luisteraar.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. M&M.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson en Valerie.
1: Ja, ja, Valerie.
0: Valerie. Iconisch, hè. Iconisch nummer over een iconische naam. Valerie.
1: Valerie.
0: Ja, ik vraag me nu af, hè, Louis.
2: Ja, ik heb wel een donkerbruin vermoeden wat jij je afvraagt.
0: Ik vraag me... Dat is nu toevallig, omdat we nu over Valerie bezig zijn.
2: Ja, zeg het.
0: Vraag me af of dat deze donderdagavond, partyavond om 8:50... of dat er dan een Valerie aan het luisteren is. Ja, nu op dit moment.
2: Ja, gelijk de Bruno en de Jonas.
0: Juist, die waren aan het luisteren. Gisteren 4-5 Jonassen aan de lijn gehad en een Bruno baas binnen een minuut. Dus ik vraag me af, liefste luisteraar en meer bepaald liefste Valerie... Ben jij op dit moment aan het luisteren? Valerie, als jij aan het luisteren bent, ik heb het tegen jou. Ik heb u nodig, Valerie. Why don't you come on over, Valerie? Misschien gaan ze zo niet komen als ik het zo beetje gek wies maak. Nee, ga niet doen. Dus, Valerie, Robin hier. Als je luistert, bel even in. Mijn lijnen staan open, de telefoonlijnen 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Voilà, bel mij, Valerie. Eender welke Valerie, nu meteen. En toon dat je luistert. Toon dat er toch één Valerie op dit moment naar M&M luistert. 078-78-1010. But don't you come on over, Valerie. Ah, pas op. Hallo, met wie? Uit Brugge?
3: Ja, met Valerie uit Brugge.
0: Is mijn Valerie uit Brugge?
3: Toch wel, ja.
0: Godverdikkedag, Valerie.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Maar wacht, dank dit nog iemand. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Valerie.
0: Uit?
3: Uit Veurne.
0: Godverdikkedag, ja. Valerie.
3: Aangenaam.
0: Jullie klinken nog een beetje hetzelfde. Wacht, Valerie uit Brugge zegt nog eens iets.
3: Goedenavond.
0: En zeg jij ook eens goedenavond, Valerie uit Veurne?
3: Goedenavond.
0: Ja, het zouden zo halfzussen kunnen zijn. Allee, fantastisch. Allee, gezellig hier. Twee Valeries. Ja. Valerie uit Brugge, wat doe jij van job?
3: Ik werk in de koolrijd.
0: Ah, en Valerie... Oké, okay. En Valerie uit Veurne, wat doe jij?
3: Ik ben opvoedster in de Steiger in Kokzijde.
0: Oké. Valerie uit Brugge en Valerie uit Veurne. Jullie lievelingskleur binnen 3, 2, 1.
3: Blauw.
0: Wow, dat gaat niet! Dat is toch toevallig? Valerie uit Brugge en Valerie uit Veurne. De naam van jullie partner. 3, 2, 1.
3: Niemand.
0: Wacht, hè. Ik hoorde de ene keer niemand en ik hoorde de ene keer wie?
3: Indy.
0: Hoe heet die?
3: Indy. Het is een vrouw. Nee, Cindy.
0: Cindy, het is een vrouw. Ah, nu ben ik mee. Dus niemand en Cindy. Oké, dus voorlopig enkel de kleur gemeen. Wat heb je zo nog? Ah ja. Hebben jullie huisdieren, Valerien?
3: Yes.
0: Valerie uit Brugge, jij ook of niet?
3: Ik heb een hond.
0: Ah, ja. Tju. En jij, Valerie uit Veurne?
3: Ik heb een poes.
0: Een poes en een hond.
3: Een kat.
0: Ja. Ja. Oh, mensenlief. Oké, wacht, hè. Wat kan je zo... Oké, Valerie uit Brugge en Valerie uit Veurne. Graag op 3. Jullie lengte. Dus jullie hoogte. 3, 2, 1.
3: 1,63 meter.
0: Nee! Dat kan niet!
3: Meen je dat nu? Schitterend.
0: Dit is radiogeschiedenis, jongens. Stop de persen, dat kan niet. Jullie zijn allebei een meter 63.
3: Ja.
0: Dat is daar ongelooflijk eigenlijk, jongens.
3: Dat is niet gewonnen.
0: Dat is niet gewonnen. Dan denk ik, zoek een Valerie. Dan denk ik, vind ze niet. Dan vinden ze toch. En dan vinden er zelfs twee. Ja. En dan zijn ze allebei een meter 63.
1: Jongens.
0: Valeries, salutjes, hè.
3: Ja.
0: Hoi. Ja, best, hè. Goed, je goed, hè. Ja, da-da.
4: M&M. Hallo, Arn Blommaert hier.
5: En zo, Levi.
4: En je luistert naar M&M. Make life
0: en Valerie.

1,63 meter. Jongens, dat kan toch niet? M&M. Zometeen vintage te winnen hier. Jawel, CD's. We gaan CD-roulette spelen na Loreen.

Loreen. We gaan spelen. Ja jongens, als het Koninklijk Paleis 250.000 cd's krijgt en nog eens zoveel vinylplaten erbij, dan mag jij niet achterblijven, lieve luisteraar. Je kan hier cd's winnen bij Robin van de Radio. We spelen daarvoor de cd-roulette. Dat is eigenlijk wel spectaculairder als dat zo geroepen wordt. De cd-roulette! Ja, dat is toffer. Hoe gaat dat spel in zijn werk? Het is eigenlijk zeer simpel. Ik heb hier allemaal cd's. Die heb ik meegegrabbeld van bureaus van collega's. Dat zijn M&M-cd's, dat zijn zowat vintage-cd's, het is van alles. Ik zet zometeen een willekeurige cd op en dan is het aan jou om sneller dan mij te raden welk lied ik heb opgezet. Dus we kiezen gewoon een willekeurig nummertje. Ik ga niet naar de hoes kijken, dat is het spelletje. En dan moeten wij om te eerst raden welk lied erop staat. Voilà, ik heb hier M&M Big Hit cd's, dus allez, het gaan wel hitjes zijn. Als je denkt, oh, ik wil wel een keer Robin zo op zijn doos geven, dit is jouw kans. Je kan er cd's mee winnen. Je stuurt nu gewoon cd in de app van M&M. Voilà. Ik kijk niet naar de hoes. Cd in de speler. Willekeurig nummerke. We drukken op play. En degene die het als eerste raadt, die wint de cd-roulette. Voilà. Dus je stuurt nu cd als je wil meespelen via VRT Max.

0: Wat gaan we spelen? De CD-roulette! Jawel, jawel, jawel. Dus, ik heb hier een paar cd's liggen. Ik heb ook een cd-speler geïnstalleerd voor de gelegenheid. Ik steek er een willekeurige cd in. Jij zegt een nummertje. En dan gaan wij om ter eerst, zonder dat ik naar de hoes kijk, dus zonder dat ik de titel kan zien, raden welk lied het is. Ja, Louis, ik besef nu net, heel veel mensen kennen dat misschien ook niet meer. CD's. Jij bent zo toch nog van een jong, goed jaar. Heb jij nog cd's geluisterd?
1: Ik heb nog heel veel cd's van K3 geluisterd. Had ik massa's cd's van. Dus ik denk wel zo dat de twintigers dat nog net gaan kennen.
0: Ah, we hebben een twintiger aan de lijn. Dag Nicola.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ik hoorde daar ook iemand...
2: Ik zit aan mijn vriend in de auto.
0: Ah ja, ik hoor het. Ik hoorde hem zo dit doen.
2: Ja, ze waren een beetje aan het brullen.
0: Ah, zijn brothers. Hoe heten je vrienden?
2: Wat blieft.
0: Hoe heten je vrienden?
2: Louis, Jeff, Daan en Wannes.
0: Oké, okay, Louis, Jeff, Daan en Wannes. Ze mogen allemaal een keer tegelijk brullen. Doe maar. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Oké, okay. Ah, maar wacht, nu dat ik ze toch heb. Kunnen jullie zo allemaal tegelijkertijd zo een keer zeggen... De CD-roulette! 3, 2, 1...
3: De CD-roulette!
0: De CD-roulette! Super. Dat is sfeer, sfeer. Nicolas, heb je CD-speler?
2: Ja. Ja.
0: Ah, ja, ik dacht dat... Je hebt een CD-speler.
2: Ja, ik heb een CD-speler.
0: Ah, ja. Oké, okay, fantastisch. Waar staat die, in je auto of thuis?
2: Ik heb in de auto en ook in thuis liggen.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. En je hebt ook nog cd's. En welke cd's heb je dan?
2: Vooral oude platen van Michael Jackson en zo. Mijn papa luistert daar soms naar.
0: Mooi, dat is wel tof. Hè. Dat is tastbare muziek. Hè. Dat heb je niet met zo de Spotify en de Apple Music en zo. Hè. Dus ja, het is wel iets, het is iets om te koesteren. En je kan er eentje winnen als je mij verslaat in de cd-roulette. Graag een willekeurig nummerke tussen 1 en 23.
2: 12.
0: 12. Voor alle duidelijkheid, ik weet dus ook niet wat er gaat gebeuren bij nummertje 12. Dat kan een lied zijn dat intussen al gecanceld is. Ja, dat hebben we niet in dat, want dat is de CD-roulette. Goed, ik ga naar nummertje 12. Oké, okay, ik sta op nummertje 12. Van zodra ik op play druk, beste vriend, ja, dan gaat de tijd in. Dan, als je dan het goede antwoord weet, als je weet welk nummer het is, dan moet je het roepen. En roep je het sneller dan mij, dan win je. Oké?
2: Oké.
0: Ja, maar ik ga mijn best doen. Ik laat niemand winnen, hè. Klaar?
2: Ik laat ook niemand winnen.
0: Ja, dat is goed. Dan zijn we met twee. Hier gaan we. Dingen. Allee, hoe noemt dat?
2: Oh, dat is Sunroof. Sunroof. Sunroof, denk ik.
0: Nee.
2: Dat ik niet zeker.
0: Allee!
2: Ja, dat is
0: Sunroof. Ja. Ja, ja, ja.

0: Maar als je denkt, ja, maar dat is geen echte cd. Wacht even, zie, het volgende gaat beginnen spelen. Zo is dat toch, hè, met cd's? Voilà, dat is het volgende. Maar ja, we gaan geen spoilers geven, want er hangt hier nog een kandidaat klaar. Eerst even op de weg. Voor takelwerkzaamheden is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten tussen Vraassenen en Kemzeken. Dat zou een aantal uren zo blijven. Ola, vermijd dus de E34. Door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de brug. Daar is vertraging. Werken nog tot 6 uur. Dag Eluna.
1: Hallo.
0: Heb je cd-speler?
1: Ja.
0: Oké, okay, perfect. Ben je een beetje goed met zo'n muziekkennis? Ken je veel liedjes?
1: Redelijk, denk ik. De nieuwere liedjes toch wel.
0: Oké, okay, ik heb nu een cd klaarstaan. M&M Big Hits 2022. Dat is van ja, 4 jaar geleden. Dat is recent, hè, op zich. Dus dat moet wel lukken. Tot slot nog, Iluna, party vanavond. Het is donderdag, hè?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Niet echt eigenlijk. Oké, okay, perfect. Hoeft niet, bij mij ook niet. Ik pak straks de trein terug naar huis. Voilà, dus dat is weinig. Party. Maar nu, cd-roulette. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, ja. Precies, weinig stress. Denk je dat je gaat winnen of zo?
1: Ik weet het niet, ik hoop het.
0: Je hebt een bepaald soort zelfvertrouwen. Ik heb natuurlijk daarnet ook niet zo'n sterke indruk nagelaten. Maar goed, een cijfertje graag. Tussen 1 en 23. Iluna.
1: 6.
0: Want ik scroll niet. 6. Ja. 6 staat klaar. Ben jij er ook klaar voor?
1: Ja.
0: Oké. Om ter eerst. Wat is nummerke 6? Somebody. Oh nee, hoe noemt dat nu weer? Yep, and Sammy. Me in gold. Ik ken dat wel, maar ja, hoe noemt dat? Gold. Crazy What Love Can Do? Crazy What Love Can Do, is dat de titel? Louis?
2: Dat klopt.
0: Ja, ik ben gewonnen. Yes.
2: Sorry, Lula. Och, garme, nu wint hij geen cd.
0: Je verliest. En ook geen party vanavond. Haha.

0: spijtig.
1: Je bent toch zo slecht fel eigenlijk, hè?
2: Ja, ik ben al verloren daarnet.
1: Ja, oké, okay, maar ja, goed, allee. Goh,
3: ja, oké. Okay.
1: Competitiegedoe.
3: Wil je een liedje aanvragen, Niluna? Moet ik een liedje draaien voor jou?
1: Val op de cd misschien.
0: Ah, ja.
2: Maar op de cd, want dan klopt het met de rest. Dan moet je daar,
1: ja, natuurlijk, ja, overloop maar een keer.
2: Allee, op nummer 1, Stromae, L'Enfer. Op nummer 2, Ed Sheeran, Shivers. Op nummer 3, Oscar en de Wolf, Warrior.
3: Ferme cd wel. Jammer dat je hem niet gewonnen hebt.
2: 4, Lizzo, About Damn Time. 4, nee, 5, Rema, Calm Down. Toepasselijk lied voor mij. 6, David Guetta. 7, Pommelien Thijs. Wat een idee. Kijk ons nou. Nummer 9, Meteor en Snelle. Nummer 8 was ik vergeten. Louis Capaldi, Forget Me. Ah, dat is toevallig. Dat is echt geen mop. Oké, okay, Luna, zit er al iets tussen dat je denkt? Ja, wil ik wel.
0: Ja, doe maar Pommelien Thijs. Daar ben ik van.
2: Maar wat een idee. Ik ga naar nummer 7. Oh, we zouden dat altijd zo moeten doen. Dat analoog gedoe, dat is veel plezanter. Duurt alleen iets langer. Nummer 7. Oké, okay, wil je nog een shout-out doen of het nummer opdragen aan iemand, Luna?
0: Oei, ik weet die niet
2: specifiek. Oh, ik weet niet, ja. Heb je een zus, Iluna?
0: Ja.
2: Ah, vind je die tof?
0: Ja.
2: Voilà, dan zou ik zeggen, richt u even tot uw zus. Leg uw hart maar even bloot en dan begin ik zo meteen Pommelien Thijs van op de cd. Doe maar.
0: Oké, okay, ja, dan is dit lied voor Madonna en Luna, dat zijn mijn zussen.
2: Madonna en hoe?
0: Luna.
2: Amai. En het door de weekse naam en dan echt zo'n klepper van de naam. Wat is dat hier vandaag? Er gebeuren zoveel gekke dingen in deze show. Voor Madonna en Line. Maar Line, dus genoemd één Line. En dan zijn ze bij de tweede zoiets van... Oh, we willen er iets anders doen. Pakte Madonna. Wat een idee. Wat als...

Zometeen hoog bezoek hier in de studio, helemaal vanuit West-Vlaanderen. Het is iemand die zijn diensten graag aan jou wil aanbieden. Een waarzegger, alles.

0: Unity Hero van Taylor Swift. Beste vrienden, hij staat hier aan de poort. Allee, het is te zeggen, hij staat eigenlijk nog niet aan de poort. Maar ik heb het gevoel dat hij hier elk moment kan binnen teleporteren.
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo, meneer? Ja, hallo? Meneer, alles oké?
2: Goedenavond. Groet is hier de West-Vlam. Ze er helemaal uit oren. Ik zie hier speciaal voor je toekomst te voorspellen. Dus als je vrouwen het. Bijvoorbeeld, kijk, binnenkort een nieuwe partner tegenkomen. Of ga ik binnenkort een nieuwe job vinden. Of ga ik binnenkort een financiële meevaller en wel. We kunnen dat allemaal voor je voorspellen, gratis en voor niks. Ik ga nog een keer beginnen met een kleine sportvoorspelling. Momenteel zijn er 4 ploegen tegen elkaar aan het spelen in de voetbal. Anderlecht tegen KVK en KAA Gent tegen OHL. Wat je geld wil verdienen, lustert goed. De eindstand van Anderlecht KVK wordt 1-0. De eindstand van AA Gent OHL wordt, moet je vaste, 1-1. Alsjeblieft, voorspeld. Ik zie hier gelijk verloren frequenties. Ja, lost frequenties, voorspeld. Ook je toekomst moet voorspellen, stuur dan nu Hoorzegger in de app.

0: Lost Frequencies. Kart van de Nieuwen. Monneke, en wie dat er hier het wou wel lopen voorspellen. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Clyde.
0: Ah, dag Clyde. Question normal. Kan dat al voorspeld, maar goed. Clyde. Hier de vrouwen van de West-Vlaamse waarzegger.
1: Ja, ik ken een vrouw, William.
0: Clyde, ik weet dat ik uw vraag al kan voorspellen. Ik wil een keer naar mijn kristallen bang. Een keer diep in mijn kristallen bank in. Zie ik hier. Tja. Ik zie een wortel, Clyde. Het was met een wortel.
1: Ja, dat kan ermee te maken hebben, hè?
0: Dat had er mee te maken. Man, ik heb dieper in mijn kristallen bank. Wortel, wortel. Beesten. Konijntjes. Konijntjes. Yes. Clyde, we krijgen hier met konijntjes. Die kleine vullen deugen niet.
1: Ja, ik wil weten wanneer ze nog eens een lief klein konijntje gaan draaien op de radio.
0: En waarom wil je zo nog een lief klein konijntje op de radio, je kleine playboy? Clyde.
1: Ah, wel, ik ga je maar zeggen. Mm-hmm. Ik heb al 3 keer lief klein konijntje aangevraagd op M&M. Mm-hmm. En ik wil voor de 5 keer gaan. Deze zou mijn 4e keer zijn.
0: Amai, a man with a plan, Clyde. Wacht, hè. Ja. Oeh, Clyde, kom er even het wat binnen. Van... ja, wacht, van het een andere dimensie... Clyde, zou dat kunnen dat hij je partner ook konijntje noemt? Clyde, zou dat kunnen?
1: Konijntje?
0: Ja, tegen je partner. Zou dat kunnen, Clyde?
1: Ja, dat kan wel.
0: Voorspeld. Zometeen bloed op je radio. Zoals seksvrouwen. Dus ja, je wilt, Clyde, heb je nog konijnenvrouwen of zo? Ik moet mijn vrouwen...
1: Ik ga wel sturen.
0: Lotte van Wiesemol. Goed, Clyde. Lief klein konijntje dus, hè?
1: Yes.
0: Nee, niet yes. Ja, ja, moet je zeggen, Clyde. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Een vette, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja.
0: Oh, voorspeld.
2: Wat ik nu voor jullie wil zeggen...
0: Salut, Clyde.
1: Salut, hé.
0: Groetjes aan je lief klein konijntje.
2: Zing hem dan maar. Lekker mee.
0: Ja, ja. Oei. Konijntje is weg. Clyde.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Kleine flashback.
2: Ja, klein konijntje.
0: Clyde.
2: Als jullie...
0: De groetjes, hé.
1: Ja, ja.
0: Aan je lief klein konijntje.
1: Ja, ja.
2: Lief

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

0: 7 voor 9.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, aflevering 187 van Robin van de Radio. Zometeen komen de vrienden van Bloot hier binnengewaaid. Ze hebben Apollonia Sterks over de vloer. Fantastische actrice, dus dat wordt hier bijzonder gezellig. Wij zijn deze show begonnen, Louis, met één vraag. Namelijk, donderdagavond, is dat nu nog altijd party-party-avond? Of is dat eerder zowat sleepy-sleepy-avond? En ik moet zeggen, we hebben gemengde reacties gekregen tot nu toe.
2: Ja, dat is waar. Maar doorgaans toch wel wat party-party mensen, ja, vind ik.
0: Of mensen die zijn wezen gaan party-partyen en dan, ja, nu klaar zijn voor het bedje. Dus ik stel voor dat we het once and for all even beslissen. Lieve luisteraar, voilà. De lijnen staan bij deze open. Je kan nu bellen en je moet gewoon een antwoord geven op de vraag: ga jij vanavond party-party of sleepy-sleepy? Dus 078-78-1010. 078-78-1010. Ja, ik heb hier alleen. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Werner.
0: Hallo, dag Werner. Is het party-party?
4: Ik heb een hele mooie splinternieuwe boom.
0: Of is het sleepy-sleepy?
3: Nee, binnen 10 minuten sta ik op de dansvloer.
0: Oh, binnen 10 minuten sta je op de dansvloer. En waar ga je dansen?
3: Ja. In Bayeux.
0: In Bayeux? Dat ken ik niet.
3: Maar,
0: oh, en waar, in welke...
3: Juist, in Frankrijk.
0: In Frankrijk?
3: Ja, juist over de Raas van Ploegsteert.
0: Amai, dus je rijdt de grens over om te gaan feesten.
3: Ja, in de Manoir.
0: Oh, la la la la. Allee, ik wens u het allerbeste. En wat,
3: ja,
0: is zo, wat is zo uw dansmove? Wat is zo, allee, hoe kan ik u op de dansvloer herkennen?
3: En daar swingen ze allemaal. Rock.
0: Oh, swingen. Allemaal lekker swingen. Ja. Oh, la la la la la la. Werner, laat u gaan, hè, vriend.
3: Ja? Op Clandestina van Leonardo.
0: Clandestina van Leonardo, dat klinkt allemaal heel clandestien. Werner, veel,
3: ja,
0: plezier.
3: Ja, maar ik denk niet dat je dat kent.
0: Ja, pas op.
3: Dat
0: ja, maar ja, pas op, Werner. Ik denk dat ik dat wel ken. Maar dat,
3: ja?
0: Ja, ja, ja, Clandestina van Leonardo, zeker. Veel plezier met swingen, hè, Werner. Ja, salutjes. Dan op lijn 2. Hallo, dag René.
5: Hallo, met René.
0: Hey, hallo René, met Robin hier. Zeg, is het party party bij jou? Of is het zo'n klein beetje sleepy, sleepy?
5: Het is een klein beetje sleepy, sleepy.
0: Sleepy, sleepy. Oké, oké. En hoe komt het? Zo 9:05?
5: Ik ga morgen met mijn papa en mijn broer naar Polen.
0: Goddegen. Via een koekoekje?
5: Ja, ja. We gaan Auschwitz bezoeken.
0: Oh, amai. Die zou niet komen. Stevig. Maar wacht, en jullie zijn nu nog in België?
5: Ja, we vliegen morgen.
0: Amai, en dan naar Polen? En blijf je daar dan een paar dagen?
5: We blijven een verlengd weekend. Van vrijdag tot maandag.
0: Allee zeg, amai, geniet ervan dat ze mij heel het gezin.
5: Ja, ja. Ja, mijn mama gaat niet mee.
0: Ah ja, ik ben wel ooit in Polen geweest. Moet wel zeggen, dat kan daar ook, als je op de juiste plekken komt, plots wat party party zijn, hoor, René. Vandaag,
5: ik ga een keer een blik geven naar mijn papa.
0: Wat ga je doen, wat ga je doen?
5: Ik ga een keer een blik geven naar mijn papa en vragen wat hij mee wil.
0: Ah, is hij daar in de buurt, je papa?
5: Ja.
0: Even een keer door.
6: Ja. Hallo.
0: Hallo, dag meneer. U gaat naar Polen?
6: Ja. Het is Tom.
0: Dag Tom. Ben Robin hier van de radio. U gaat naar Polen?
6: Ja, klopt. Ja, we gaan morgen naar Krakau.
0: Ja, ja, ja, ja, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Gaat u ook party party doen in Polen?
6: Ja, hé, man, die kelders bezoeken. Maar
0: oh, jammer. Ja, hey, oh, oh, oh, oh, oh. Tom, Tom, Tom. Dat is helemaal niet van te lachen. Hè. Dat is niet party party. Is daar? Dat is de geschiedenis. Ik zou zeggen, kijk uw ogen uit, Tom. Kijk uw ogen uit. Maar nog een keer uw dochter terug.
6: Ze is al terug, voilà.
0: Hallo?
5: Hallo.
0: Ja, zeg, die vader van u, wat figuur zijn die? Oh, la, la. Maakt hij zoveel mopjes?
5: Ja, ik probeer, maar het is niet altijd even grap, hè.
0: Nee, inderdaad. Nee, het is er soms wel even. Maar heb je nog broers of zussen?
5: Ja, een oudere zus, jongere broer.
0: Misschien met die oudere zus. Wel party party in Polen. Hm? Kan, hè?
5: Ja.
0: Ja. Goed, bekijk het eens en veel plezier. Salutjes, hè.
5: Merci.
0: Bye bye. Dan hebben we nog tot slot. Dag, Evelien.
7: Hey.
0: Hey, goedenavond, Evelien. Party party of sleepy sleepy, wat ga je doen?
7: Ik denk ondertussen dat het al party party worden.
0: En toch party party worden? Allee.
7: Mama, ja, nee.
0: We hebben gezien of we dat hier een klein beetje in brand kunnen steken. Wat is dat zo'n goed party party lied? Gasolina of zoiets?
7: Maar hij is al een beetje hens doorgegeven, lieve. Ik heb de boot, ik heb
0: het. Dat is echt wel waar.
7: Of
0: Ja.
5: Pas 12 man van.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar ik heb nu op zich heel tijd met die party. Waarom niet, hè? Voilà.
5: Zalig.
0: Zalig. Dag, Evelien.
5: Bye-bye.
0: En ik ga waren op. Kom jongens, je leeft maar één keer. Waarom niet? Het is donderdag.

0: En wat gaat u doen, meneer?
1: Ik ga een keer de velle hozen geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Oké, dus u gaat party.
1: Ik ga een keer de velle hozen geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Ja, maar wat gaat u dan juist doen?
1: Ik ga een keer de velle hozen geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Oké, laat u gaan.

0: Dat is prachtig, hè. Van Ik heb een boot naar Tijd voor Bloot.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is toch opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
2: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Ja. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, ja. Het is Oekraïne.
1: Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Dury van het parket van Leuven.
3: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
1: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg met mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden. De problemen zijn wel nog zeker niet van de baan, zegt Ben Nouwelaars van de Vlaamse Waterweg.
4: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op de zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
1: In de hoogste voetbalklasse zijn er vanavond 2 inhaalwedstrijden. AA Gent ontvangt Oud-EVRD Leuven. Na zowat een half uur staat het daar nog 0-0. En Anderlecht ontvangt Kortrijk, 2 ploegen die nood hebben aan een overwinning. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
5: Wel voorlopig nog altijd 0-0 na 32 minuten. En Anderlecht begon wel voortvarend. Grote kansen. Sikan later zou Sikan nog een keer oog in oog met de doelman overbesluiten. En dan nog 1 schotje met links van Ma. Maar dat is alles wat we genoteerd hebben nadat Anderlecht uiteindelijk zijn greep moest lossen en KV Kortrijk best ook nog wel aardig kon komen meevoetballen. Dus licht overwicht dat wel voor Paars weet dat na 3-9 inderdaad punten nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de Rode Lantaren. Punteloos KV Kortrijk. Voorlopig 0-0 dus tussen Anderlecht en Kortrijk.
1: Dank je, Peter. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: M&M. Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden. Ik vind dat echt al een lot. Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben. Ah, wel ja, Lotte, wat is daar nu zo leuk aan?
7: Bloot.
8: Door Jan Ausels.
6: Jo.
8: En Lotte van Wezenmaal.
6: Hallo.
7: Met vanavond
6: Apollonia Steeks. Want die kan en in thuis zijn en in bloot zijn. We gaan het met haar en met jou hebben over gescheiden ouders en naïef staan in een relatie.

0: Kira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie om 7:07. Daar is de persoon waardoor we weer structuur hebben in onze avond. Zo zie ik dat. Dag Apollonia Sterks.
1: Hallo.
0: A.k.a. Britney, dochter van Nancy en Eddie in Thuis natuurlijk. Ja, Thuis is weer begonnen, nog maar sinds deze week.
1: Ja.
0: Dus mensen hebben weer zo duidelijk, ah, s'avonds is Thuis, dan ja, kan ik heel mijn dag rondplannen.
1: Inderdaad, hun ritueel is terug, hè.
0: Voilà. Ben je zelf al thuis geweest om te kijken?
1: Ja, ik heb maandag gekeken en de rest van de week moet ik nog even inhalen.
0: Ah. Maar dat doe je wel?
1: Ja, dat doe ik wel. Ja, ik doe echt mijn best om elke avond te kijken.
0: En spoel je eigen scènes terug?
1: Soms.
0: Ik zou het ook doen.
2: Ja, toch?
1: Beetje feedback?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is een goede manier.
2: Trouwens, een weetje over Britney heeft ooit van mijn boek Doe ik het goed gekregen.
1: Ja.
0: Thuis.
1: Ja.
2: Heel grappig. Ja.
0: En is daar dan iets mee gedaan?
2: Nee, er is een post geweest op sociale media. Ik weet niet of het echt in de serie zat.
0: Verbindend.
2: Maar ik weet dat Nancy toen me het boek aan Britney gaf.
0: Als
1: een cadeautje.
0: Ja. Oké. En dat ligt niet meer thuis bij jou?
1: Nee, op de set waarschijnlijk.
2: Ah ja, kijk.
0: Handig. Nee, Apollonia, welkom in Bloot. Dus nu ook op tv geweest net en nu op radio. Het is fantastisch. Je bent daarmee de eerste gast van ons seizoen.
1: Ja.
0: En wat we altijd doen is een soort van Bloot bio aanmaken waarin we wat vragen stellen. En een van de vragen was, wat is het meest romantische dat ooit iemand voor jou heeft gedaan? En dat antwoord vond ik nu zo tof dat je dat nog eens mag geven. Wat is het meest romantisch dat iemand ooit... Ja, dan moet je herinneren wat je hebt gezegd.
1: Ja.
0: Hè? Het ging over de jongen in de klas waar je 6 jaar mee samen was die nogal hyperintelligent was.
1: Oh ja, oh my god. Ja, dus ik was in de lagere school samen met een jongen. Echt 6 jaar lang of zo.
0: Huh?
1: En dan... Die was redelijk slim. En dus, wij speelden zo. We gingen bij elkaar thuis zo spelen. Ik kent dat zo in de tuin gewoon. Haha. En dan had hij zo ineens plannen gemaakt voor ons toekomstig huis. Maar echt uitgetekend.
0: Ah, hallo? Dus echt
2: en niet
0: de bouwplannen.
2: Op paint of zo? Of
1: nee, echt getekend.
2: Op getekend.
1: Een platte grond van een huis. En dan zo hoe dat allemaal ging zijn voor ons later.
0: En kon je erin vinden? Dacht je, ja, begin maar te bouwen?
1: Ik weet het niet. Ik was 6 jaar of zo. Ik denk dat ik echt zo was van, wat is dit?
0: Wat is hij zijn job nu? Weet je dat?
1: Ik denk dat hij zo voor NASA wilt werken.
2: Oh maar ja, oké. Okay.
0: Maar die heb je laten gaan?
1: Ja.
0: Ergens jammer. Nee, je hebt wel een goed lief in de plaats, denk ik nu.
1: Ja.
0: Luca genaamd. Mm-hmm. Wat is het meest romantische dat hij al voor jou heeft gedaan?
1: Ik denk mijn verjaardagscadeau, toen als we eigenlijk nog niet heel lang samen waren, en dat was een weekend naar Parijs. Ik vond het echt wel heftig. Ik was echt
2: een mooi cadeau.
1: Ja.
0: Dat is echt, ja. En wat ben je daar dan gaan doen?
1: Wat hebben we gedaan? Ik denk zo de typische toeristische plekjes bezocht.
0: Ja, dat moet zo in Parijs.
1: Ja, het was heel gezellig. En dan lekker gaan eten en veel gewandeld gewoon. Echt, ja.
0: Alles wat het moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Iedereen die aan het luisteren is, voel je geroepen om mij te verrassen.
2: Om naar Parijs met iemand.
0: Zeker.
2: Iemand random gaat je meenemen naar Parijs.
0: Dat nu ook weer.
2: Ah, ja.
0: De mensen die het moeten horen.
1: Okay.
0: Nieuw principe eigenlijk een beetje in Bloot. Wat we vaak doen is dat je een stelling meeneemt. Een uitspraak waar je echt achter staat. En waar we dan een uur lang even over gaan praten. En dat gaan we vanavond ook doen. Dus ik stel voor, Apollonia, dat jij zo meteen de stelling in de groep gooit. En als je die hoort, als je naar dit programma aan het luisteren bent... kan je daarop meteen reageren op VRT Max. Dus als je op naar M&M gaat en je klikt op bericht, dan kom je in de chat en kan je zeggen, ben je akkoord of ben je niet akkoord? En waarom?
2: Ja.
0: Voilà.
2: Graag een woordje uitleg.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
2: Ja.
0: Dat hebben wij graag. Oké, Apollonia, ben je klaar om de stelling te delen?
1: Ja.
0: Here you go. Oei, wacht hè. Here you go. Ja.
1: Kinderen met niet gescheiden ouders staan delusional in hun relaties.
0: Delusional. Waarmee je bedoelt, volledig naïef.
1: Een beetje wel, ja.
0: Akkoord of niet akkoord, wat vinden we daarvan? Dat mag je sturen in de app van VRT Max. Want daar zitten we nu. Op M&M klikken, op bericht en gewoon even je mening delen.

0: The more Rihanna, the better. Dankjewel. Oh, zalig dat ze deze in onze playlist steken. Daar word ik nu zo blij van. Breaking Dishes. Oké, er is net een serieuze stelling eigenlijk de groep ingegooid hier in bloot. Namelijk als je ouders niet gescheiden zijn, dus als je kind bent van niet gescheiden ouders, dan sta je naïever in een relatie. En dan bedoelen we een liefdesrelatie. Dus niet een vriendschap, maar gewoon echt met jouw partner. Het is een stelling die Apollonia Sterks in die groep heeft gegooid, die hier vanavond bij ons is. Apollonia, natuurlijk willen we weten wat de oorsprong van die stelling is, wat er allemaal achter zit. En ik dacht, misschien moet het eens omdraaien, want jij hebt ouders die op een bepaald moment gescheiden zijn. Hè?
1: Ja, klopt. Dus ik was denk ik zo 10, 11 jaar of zo, als mijn ouders zijn gescheiden. En ik denk dat dat... Dus voor mij, ik ben heel warm in een relatie, maar ik ben wel heel realistisch. Mm-hmm. Als in, ik weet ook dat dat voor hetzelfde geld, kom ik binnen 6 jaar iemand tegen, ben ik daar smoor verliefd op. Ja, dat kan gebeuren. Mm-hmm. En ik merk soms bij vriendinnen van mij, die dan in een relatie stappen, op mijn leeftijd ook. Ja, ik ben nog maar 20, dus dat is ook nog heel jong allemaal. Meestal is dat dan uw eerste relatie ooit, officieel. Dat die echt zo heel... Dat is de liefde van mijn leven. En oké, ik snap die gedachte, maar zo heel... Ja, echt delusional, zo'n beetje van... Dit zal het zijn voor altijd.
2: Voor de rest van mijn leven.
1: Ja.
0: Want jij zit zelf in een relatie, hè? Dat zei je net al met Luca, waarmee je naar Parijs bent gegaan. heb je dat dan met hem totaal niet? Of sta je er dan ook in van, ja nee, dit kan zomaar eens niet voor altijd zijn?
1: Het ding is gewoon, ik zie die dood graag en ik ben daar echt heel verliefd op. Maar ik ben mij wel bewust van dat er dingen kunnen gebeuren waardoor misschien een relatie zou mislopen. Mm-hmm. Of voor hetzelfde geld dat onze paden zullen scheiden door werk of zo. Dat kan ook. Maar het is niet dat ik daar nu heel veel mee bezig ben. Dat is ook niet mijn prioriteit.
0: Nee, maar je weet dat het kan gebeuren.
1: Het kan, ja.
0: En daar moeten we niet flauw over doen.
1: Nee,
0: dat is
1: exact.
0: Gewoon zo.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat wil dus wel zeggen dat je merkt dat mensen die geen gescheiden ouders hebben soms nogal naïef kunnen zijn. Aan wat merk je dat dan?
1: Ik denk zo de uitspraak of zo dat ze soms kunnen doen. Also vriendinnen van mij die dan echt zo zeggen van... Oh ja, dit is echt voor altijd. En dan zit ik daar vaak zo... Mm-hmm. Ja, ik denk een beetje hetzelfde, maar niet helemaal. En zo heel... misschien zo ook wat klefferig of zo naar elkaar toe. Wat ik wel leuk vind, want ik ben ook een heel romantisch persoon. Maar zo over de top. Of zo, dat.
0: Ja. Maar omdat je zo hard hebt gezien dat thuis niet altijd zo was dan?
1: Ja, klopt. Ik denk omdat dat thuis heel realistisch was, dat mijn ouders op het einde van de relatie ging dat niet meer. En dat was ook een beetje koud. Die deden heel koud tegenover elkaar. En daarom dat dat misschien een tegenstrijdige beweging heeft gehad met hoe dat ik in relaties nu sta. Dat ik heel warm ben en ik echt wel prioriteit hecht aan... liefde geven en teruggeven en tijd spenderen met elkaar, dat wel. Ja. En dat is zo wel iets dat ik bij mijn ouders niet heb gezien en dat ik dan wel anders wou doen.
0: Was dat vanaf het begin zo met Luca, dat je daar zo warm en zo vol overgave in kon staan?
1: Toch wel. Ik denk, op dat vlak ben ik wel zo'n heel romantisch persoon. Dus ik vind dat wel fijn om dan die liefde te delen dan gewoon met elkaar. Maar ja, het is wel moeilijk geweest voor mij ook in het begin om dat te kunnen creëren of zo. Omdat ik een heel ander beeld had van vroeger. Ja. Van hoe dat een zoon eigenlijk geen goede relatie eruit ziet.
0: Ja.
1: Allee, zag. En dan dat ik dat echt absoluut niet wou. Mm-hmm. Dus voor mij was dat ook wel een reality check van... Oké, ik wil dat zo niet en ik moet het anders doen ook wel.
0: Dus het was ook een beetje werken aan dat het zeker niet daarop zou afsteven.
1: Ja.
0: Niet makkelijk natuurlijk.
2: Nee,
0: als je altijd of toch de laatste tijd een voorbeeld hebt gehad waarin het niet zo gaat. Hoe was dat voor hem eigenlijk? Hoe stond hij daarin? Want je bent natuurlijk altijd met
1: twee. Ja, tuurlijk. Ik denk dat Luca is een redelijk verlegen persoon van zich. En... ik heb dat daar wel zo wat kunnen uittrekken, omdat ik graag babbel en ik ben heel open en zo. En ik denk dat daarom dat we elkaar wel goed afstemmen, als in... we hebben eigenlijk wel heel tegenstrijdige karakters. Maar hij zorgt er ook voor dat ik wat rustiger kan zijn en ook een beetje mijn uitlaatklep is of zo, op een goede manier.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat voor mij ook een soort van rust heeft gebracht in die relaties, dat ik dan vroeger ook niet bij mijn ouders zag. En hij heeft daar wel heel goed voor kunnen zorgen, dat wel.
0: En kan hij makkelijk, sorry, dat zijn diepe en veel vragen, maar kan hij makkelijk die warmte ook geven? Want dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk, hè?
1: Exact. Bij hem, hij heeft daar zo wel aan moeten werken een beetje in het begin. Moet ik toegeven. Ja. maar dat, we hebben daar zo samen wel... Dat is een heel lief persoon. Maar daarom betekent dat niet dat hij mij 10.000 knuffels per dag geeft.
0: Ja.
1: Dat is op een andere manier dat hij liefde toont.
0: Mm-hmm.
1: Nu is dat wel meer. Maar ja, we zijn ondertussen al bijna 2,5 jaar samen. Dus dat is wel dat is een groot verschil met het begin natuurlijk.
0: En omdat hij belang voor jou ook weet.
1: Mm-hmm, exact. Ja. Ja. En ik denk dat we daarom ook wel goed afstemmen op elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat
0: ja.
1: Wel.
0: Ja, mooi gezegd eigenlijk. Ik ga het nog eens in de groep gooien. Hè. We zijn in Bloot vanavond bezig over als je ouders hebt die niet gescheiden zijn, die dus bij elkaar zijn gebleven of nog steeds zijn. Wil dat dan misschien soms ook zeggen dat je zelf naïever in een relatie staat, omdat je niet echt een realistisch beeld hebt meegekregen? Ben je daar akkoord mee of niet akkoord? Dat is wat we heel graag willen weten en waarop je nu mee mag praten op VRT Max. Als je op M&M klikt en op bericht, dan komen jouw berichten gewoon toe. Dus doe dat, want we hebben alle tijd van de wereld.
2: Brood. Ik heb jou nog nooit zo'n grote ogen zien trekken.
0: Jij bent broodnodig, Lotte van Weesmaal.
2: Toch, je bent een goede hulp.
0: Bedankt.
2: M&M.

0: Eigen ervaring, Apollonia, je hebt dat net even helemaal geëxpliqueerd waar dat van komt en hoe dat nu in jouw relatie is. We vroegen ons vooral af hoe dat de rest erover dacht. Valérie onder andere heeft gereageerd. Valérie uit Hasselt, goedenavond.
1: Goedenavond allemaal.
2: Hallo, dag Valérie.
1: Hallo.
0: Ernstig, want jij bent een ex-thuiskijker. Waarom is die ex daar?
1: Omdat ik zelf kinderen heb en leven opgebouwd heb en dat de tijd er gewoon niet meer is om vaste series te kijken.
0: Dat snap ik.
2: Dat snap ik. Helemaal.
0: En thuis is net zoiets dat je echt op het moment dat het op tv is gewoon wilt kijken. Dat, is zo,
3: dat
0: heeft dan die echte
3: vibe.
1: Dat is heel moeilijk om uitgesteld te kijken.
2: Ja, en ik denk ook dat die kinderen zelf dingen willen kijken, of niet?
1: Ook al, ja.
0: Ook al. Maar heb je zo niks zo, dat je zo af en toe voor jezelf opzet?
1: Ben nu Florentina aan het volgen. Ik heb wel een aantal series die ik regelmatig eens opzet. Maar ja, de tijd ontbreekt gewoon heel veel met mijn gezin.
2: Stomme en maar toch tijd gemaakt om met ons te bellen, Valérie.
0: Dat appreciëren we.
1: Ja, toch. Ja.
0: Valérie, je had een heel interessante reactie. Vooral omdat je zei, ik volg Apollonia wel. Ik ben eigenlijk wel akkoord. En ook jij spreekt vanuit jouw wereld. Kan je eens uitleggen waarom dat je daarin kan vinden?
1: Klopt inderdaad. Mijn ouders hebben een vechtscheiding gehad. Mijn man zijn ouders zijn ook toen hij 5, 6 jaar was uit elkaar gegaan. Zelfs met distanciering dat hij geen contact had meer met zijn vader. En het is zo dat wij in een relatie zijn gestapt en echt wel bewust naar elkaar hebben uitgesproken van het moment dat er kinderen zijn, dan is het voor de rest van het leven. We zijn daar zelf ook heel bewust mee omgegaan, van als we voor elkaar kiezen, dan gaat het ook wel echt zijn totdat het niet meer werkt en totdat je niet meer kan herstellen wat er stuk is. Dus ik denk dat wij gewoon veel harder werken wanneer het even misloopt. Mm-hmm. Dan omdat je weet wat er kan misgaan en wat de gevolgen daarvan zijn.
0: Ja, niet elk conflict of ruzie moet daartoe leiden dat de relatie dan maar niet goed genoeg is of dat het geen zin meer heeft om er nog hard voor te gaan.
3: Ja, ik kan me daar wel echt keihard in volgen. Allee, zo het feit dat als er een kleine discussies of ruzies, wil ik dat direct uitklaren. Hm. En zo niet dat dat blijft hangen. Zodat,
0: Ja, doe moeite.
3: Mm-hmm,
0: ja, exact. Laat het niet gewoon allemaal maar gebeuren. En kijk naar elkaar en los het op.
1: Ja. Niet gaan slapen met ruzie.
0: Ja. Lijkt me wel moeilijk. Ik ga heel eerlijk zijn, vroeger dacht ik daar ook zo over. Dat gevoel alleen al, ik kan daar ook niet van slapen. Nee. Maar soms is het zo, het komt uit mijn mond. Maar soms is het echt belangrijk dat je daar wat uren tussen laat.
2: Ja.
0: Soms raak je er effectief niet uit. Ik vind dan wel dat je moet zeggen van, laten we er morgen over praten.
2: Exact.
0: Dat mooi afsluit wel, niet ineens niks meer zeggen. Uh-huh. Maar ik begrijp wel dat het soms niet in het moment maar meteen opgelost kan worden.
3: Nee. Ja, misschien.
2: Het kan ook erger maken. Ja, een time-out moet zo lang duren als dat iemand een time-out nodig heeft. Hè.
0: Ja.
2: Maar dan is het ook wel aan de persoon die meer tijd nodig heeft, dat die de eerste moet zijn om initiatief te nemen om terug het gesprek aan te gaan.
0: Ja, want dan getuigt het van we willen wel echt moeite doen. Alleen voor onszelf, voor ons eigen goed zijn, nu gaan we het even uitstellen.
2: Ja.
0: Laten we even pauzen.
2: Ja.
0: Oké, maar dus er moet wel, een conflict mag niet gewoon zijn. Er moet echt moeite voor gedaan worden.
1: Ja, het conflict mag vooral niet stilvallen in gewoon ermee akkoord zijn en het laten verder dobberen.
2: Ja, dat het zich opstapelt en een frustratie wordt die in een emmertje komt en op den duur loopt een emmer over en denkt je, we geven het op, dat je eigenlijk te laat ermee aan de slag gaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Lukt dat goed, Valérie? Want je bent met twee natuurlijk en iedereen heeft zijn prikkels en andere dagelijkse dingen en de stress van kinderen overal op tijd brengen. En er is zoveel. Ja. Het lijkt me toch wel veel druk hebben om dat altijd echt te kunnen met twee.
1: Ja, we zijn samen sinds dat we 16 zijn en we zijn er nu 37, dus dat is toch al een tijdje.
0: Ja?
1: En je leert elkaar opnieuw kennen iedere keer. Je leert elkaar kennen in het uitgaansleven, je leert elkaar kennen als ouders, je leert elkaar kennen op een date terug samen. Dus je moet constant willen elkaar blijven leren kennen en de ontwikkeling van de ander ook willen appreciëren en aankunnen. We hebben ook soms als broer en zus langs elkaar doorgeleefd, maar je komt weer op een ander pad terecht en ja, door de tijd heen leer je elkaar weer op andere facetten kennen. En dat is ook wel

0: is het fijne en het mooie. En die conflicten horen daar ergens bij om je mening terug op een andere manier te vormen. Want mijn mening van toen ik 16 jaar was, is nu helemaal anders. Dus ja.
1: Maar, ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Hè. Eigenlijk is dat bijna een uitkijkpunt. Je bent heel erg lang samen, maar je leert elkaar telkens opnieuw kennen. Want er zijn andere fases en andere facetten. Ja. Oh, mooi gezegd. Ja. Die ga ik onthouden. Ja. Oké, dus moeite doen en blijven gaan voor elkaar. En niet alles maar wat laten slabakken, om daar nu eens een scherp woord op te plakken.
0: Ja.
1: Oké. Ja. Shanna uit Asten, die heeft ook gereageerd. Die zegt, ja, ik ben akkoord op een bepaalde manier. Kunnen mensen die dus geen gescheiden ouders hebben niet weten hoe het is om je kind dit aan te doen? Als je ouders gescheiden zijn, dan kan je je min of meer in plaats van je kinderen stellen en proberen van daaruit toch beter te doen. Ja, ze doen nog de toevoeging effectief van, je doet het ook voor je kinderen natuurlijk. Hè? Allee, je wilt dat het voor hen die conflict niet in de weg
2: maar
1: staat.
2: Maar tot hoever, vraag ik me dan af. Snap je?
0: Niet totdat je er zelf aan onder doorgaat.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar als kind van, ik heb zelf kinderen, ik ben getrouwd. Mijn ouders hebben een vechtscheiding gehad, ze moeten daar toch alle twee aanwezig zijn. Mijn kinderen zijn gedoopt, ze moeten daar alle twee aanwezig zijn. Anders zaten ze op een uitgesteld feestje en hadden ze het niet live kunnen meemaken. Mm-hmm. Het schoolfeest van de kinderen, moeten ze samen aanwezig zijn. Willen ze bij mij staan, ja, dan zullen ze er alle twee moeten staan en niet één van de twee. Dus ja, je blijft altijd geconfronteerd worden op vlak van opvoeding van je kind. En heel vaak is het zo dat kinderen tegen elkaar worden uitgespeeld tegen de ouders. En dat is het jammere wat er gebeurt. Want die ouders hebben elkaar op een moment ook graag gezien. Uh-huh. Want anders had je geen kinderen. En ze denken alleen maar aan de laatste periodes waar het dan misgelopen is. En dat wordt het kind wordt daar het type van eigenlijk.
1: Ja. Ja, nee, dat is ook goed gezegd. Je hebt er al veel over nagedacht, Valérie, natuurlijk. Maar het is letterlijk jouw situatie al voor een heel aantal jaar. Yeah. En je doet dat wel met een frisse kijk daarop, vind ik. Dus ja, dankjewel om die te delen. Ik ga het nog eens in de groep gooien. We zijn aan de slag met een stelling. Stel, je bent kind van niet gescheiden ouders. Of je kent iemand die ouders heeft die nog steeds bij elkaar zijn. Sta je dan naïever in een liefdesrelatie? Jouw mening is welkom op VRT Max. En Valérie, voor jou nog een hele zachte en fijne avond gewenst.
0: Dankjewel.
1: Bye.
3: Alles over seks, lichaam en relaties.

Free Your Mind. Als ze dan ook nog eens zeggen hoe je dat precies kan doen, dat zou ook wel handig zijn. Het is toch al 9:40. Ik wil je de update van het verkeer nog heel graag meegeven, want voor takelwerkzaamheden is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten. En dat is zo tussen Vraassenen en Kemzeke. Je moet dus de E34 best vermijden. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet er omrijden via de brug, want daar is vertraging en de werken gaan duren tot 6 uur. En tot 5 uur is op de R2 de Antwerpse ring richting Beveren de Liefkenshoektunnel gesloten voor werkzaamheden. Er komt hier een soort van uitspraak binnen van Kurt in Bloot, die zegt: ik heb gelezen dat kinderen van gescheiden ouders ook meer kans hebben om zelf ook te scheiden. Dat gaan we zo meteen eens voorleggen aan onze seksologe, psychologe Lotte van Wezenmaal. Is dat effectief zo en hoe komt dat dan? Eerst Tate McRae, Greedy.

0: Greedy om 20 voor 10. Bloot. M. We hebben op bezoek gevraagd Apollonia Sterks, die je vanaf deze maandag alweer elke keer in Thuis ziet en op zoveel andere fijne plekken, ook al DJ'end. Wat is het laatste feestje dat je hebt gedaan?
1: 24 uur van Zolder, vorig weekend.
2: Oh, leuk. Ja.
0: En hoeveel uur heb jij van die 24 uur gedaan?
1: eigenlijk nog wel redelijk veel. We waren daar rond 4 uur en ik denk dat wij tegen 1 uur naar huis zijn gegaan.
0: Wat blieft.
1: Oh. Ja.
0: Zo lang gedraaid ook?
1: Nee. Een anderhalf uur heb ik gedraaid.
0: Oké, ja.
1: Dat was wel.
0: Maar wel bijgedragen aan de 24
1: exact.
0: Uur.
1: Ja.
0: Wat is zo het liedje waar iedereen echt nu zot van wordt? Dit gaat instant vuurwerk geven.
1: Talk to You is wel een bekend nummer. Of
0: Sarah Lawrence.
1: Ja, omdat ik ook wel heel veel house draai ook.
2: Ah, ja.
1: zo ook Free Your Mind en zo. Dat zijn wel bangers.
2: The clappers.
1: Nice. Ja.
0: Ik ga steeds jouw sexy song draaien. Yeah. Die heb je gekozen voor Bloot.
1: Yeah.
0: Dat is echt een nummer waarvan ik denk, ja, ik zet mijn naam er ook achter.
2: Die staat in onze playlist, denk ik.
0: Ja, die staat er ook bij.
1: Ah, goed.
0: Ja. Voor zo meteen. Eerst nog wel een belangrijke uitspraak van Kurt. Die was mee aan het luisteren vanavond. We hebben het over, ja, als je gescheiden ouders hebt, dan heb je wat meegemaakt en sta je waarschijnlijk ook realistischer in een relatie om het eens om te draaien. En hij had daarop gezegd van, ja, ik heb ook gelezen dat kinderen van gescheiden ouders ook meer kans hebben om zelf te scheiden. Wat vrij heftig uit.
2: Ja, maar het is wel zo dat er onderzoeken zijn gedaan. En als ze dan kijken naar personen die gescheiden zijn, dan gaan ze kijken naar variabelen en factoren. Wat zijn die mensen? Of wat voor mensen zijn het eigenlijk?
0: In welke context?
2: In welke context, ja. En dan zie je dat heel veel van die personen inderdaad kinderen van gescheiden ouders zijn. En dat die dus meer scheiden. Maar dat is natuurlijk een onderzoek en dat is een statistisch gemiddelde dat er dan getrokken wordt. Betekent dat de enige reden is dat je daardoor meer kans maakt? Nee, er gaan misschien nog meerdere dingen meespelen. Maar het kan natuurlijk wel, hè, als je opgegroeid bent in een gezin waar er heel veel ruzies was, waar er niet goed gecommuniceerd werd, als je bepaalde patronen hebt meegekregen, je hechting zit misschien helemaal anders, ja, dan kan daar ook voor zorgen als je dat niet aanpakt of als je daar niet mee aan de slag gaat, dat dat in een nieuwe relatie of in een relatie op latere leeftijd dat gaat mislukken en dat je dan ook sneller gaat scheiden. Dat kan zeker.
0: Ja, je gaf daar net een voorbeeld, als je ziet dat je ouders nooit communiceren, hoe kan jij dan in godsnaam weten wat de beste communicatiestijl is met je partner?
2: Ja. Als je denkt dat dat normaal is en je denkt, oh ja, dan ga ik dat ook bij mijn partner doen? Ja, dan gaat het snel ook kapot lopen.
1: Nee, ik denk dat daarin ook zo de taak van de ouder is om mee te geven wat dat wel zou moeten in een relatie.
0: Wij doen het niet goed
1: exact.
0: Zo. Het kan ook anders.
1: Gelijk, als ruzie in een relatie gezien wordt als communiceren met elkaar, ja, dat is niet oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: En dan zou het wel de ouder moeten zijn die zegt van, kijk, zo moet het niet.
2: Ja.
1: En ik denk dat ik daar wel geluk mee heb gehad dat mijn mama daar ook zeer helder in was. Mm-hmm. En dat ik misschien daarom ook die gedachten nu heb.
2: Ja. En ik denk ook een heel belangrijke als het gaat over ruzie. Ik vind het ook als je ruzie maakt als ouders en je kind is misschien niet in de kamer of zo, maar die gaat sowieso ook dingen horen, dat je wel daarna ook altijd bij je kind gaat checken en gaat toelichten van, we hebben ruzie gemaakt, dat is niet oké. Dat je dat niet alleen maar moet doen van als het al te laat is, als de scheiding is. Maar op de momenten zelf al dan een kind van jongs af aan al meekrijgt van dit is niet oké en het kan op een andere manier.
0: Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad het beste om te doen als je kinderen hebt, hè, en voor mensen in jouw omgeving. Kelly, die hebt als kind van gescheiden ouders en waar de vader niet meer aanwezig is, ben ik wel meer bewust van de relatie waar ik nu 8 jaar in zit. Hierin hoop ik vooral dat mijn vriend wel in het leven van mijn kind zal blijven en dat dat kind niet moet meemaken wat ik meemaakte.
1: Ja, daar kan ik mij ook wel heel hard in volgen.
0: Ja.
1: Bij mij is dat een beetje hetzelfde situatie en ik denk dat ik daardoor ook met Luca heel... Dat is ook een ding, ik zie heel hard red flags.
0: Ah ja, zo meteen, je traceert die direct.
1: Ja. En dat is ook wel echt door de scheiding dat gebeurd is. Dat ik zo nu echt elke keer ben van... nee, vertrouw ik niet. Zo.
0: En wat kan bijvoorbeeld zo'n red flag dan instant zijn?
1: Ha, ik weet niet, ik denk... omdat we het hadden over communiceren, ik denk daar ook... Zo het niet willen uitpraten of zo altijd je gelijk willen hebben dat in specifiek de ruzies met elkaar in een relatie, dan denk ik, ja, dat gaat niet. Dat zal niet gaan voor mij.
2: Maar kan je daar ook dan in doorslaan dat je te op je hoede bent? Want je zegt, ik zie heel snel red flags, maar dat je daardoor misschien ook, ik weet niet hoe het was toen je hem leerde kennen of zo, dat je te hard naar achter ging of zo?
1: Nee, niet naar achter, maar ik was wel afwachtend.
2: Ja.
1: Dus dat heeft ook 4 maanden geduurd voordat wij samen waren.
2: Ja.
1: Dus omdat ik echt de tijd wou hebben om die persoon te leren kennen en echt te zien van, oké, is het wel een match of niet?
0: Ja. Ja, dus heel bewust eigenlijk. Eigenlijk is dat ook iets moois om te doen. Hè? Maar soms kan het ook zo zijn dat mensen blijven wachten en niet durven meer. Omdat
2: ze een slecht voorbeeld hebben. Ja. Ik had er niet meer in geloven misschien ook. Ja.
0: Effectief. Ja, als je gescheiden ouders hebt, ben je dan... Ik heb nu de stelling helemaal omgedraaid, maar ben je dan toch automatisch realistischer in liefdesrelaties?
2: Iemand reageerde nog op de vraag dat misschien kinderen van gescheiden ouders sceptischer in een relatie staan.
0: Dat het dan net tegen je kan werken. Omdat je over alles sceptisch begint te worden.
1: Oh. No. Moet in mate zijn natuurlijk. Hè. Je kan niet op alles in een relatie je focus leggen en denken, oh nee, dat gaat niet. Of dat valt heel hard op. Dat gaat gewoon niet. Je moet ook een beetje een balans vinden. En, ik denk dat je dat ook wel aanvoelt. Als je met die persoon een klik hebt, dan is dat zo. En ik denk dat je ook wel rap snel voelt van... toch niet. Zo, ja.
0: Maar toch een belangrijke vraag. Je durft wel ruzie te maken.
1: Oh ja.
0: Het is niet dat je daar automatisch van denkt van. Nee. Zie het? Oh, ja. Zie het?
1: Nee. Maar het ding is, ik heb eigenlijk nooit echt ruzies met Luca. Ik denk dat wij nog nooit echt een ruzie hebben gehad.
0: Ah, ja.
1: In 2,5 jaar dat we
0: samen. Wacht.
1: Nee. Discussies wel.
2: Maar wat is een discussie?
1: We hebben heel vaak discussies over communicatie geweest. Dus mijn generatie communiceert heel veel online.
2: Ja.
1: En ik merk bij mijn mama is dat nog heel veel bellen met elkaar. En wij doen dat veel minder. Mm-hmm. En daar echt door sms'en en berichten kunnen er zo vaak je kan echt misunderstood worden door de manier waarop je dingen doorstuurt.
0: Zeker. Mm-hmm.
1: En daar hebben wij wel vaak een discussie over dat hij zegt van ja... schrijf dat niet zo of doe dat niet zo. Of dat ik zo ben van, maar jij bedoelde dat toch helemaal anders. En dan kunnen we daar zo helemaal in opgaan.
0: Ja,
1: dan wel.
0: Ja.
1: Maar het zijn altijd wel de kleine dingen.
2: Ja.
1: Of zo over het uitgaan of zo. De typische dingetjes.
0: Maar je benoemt het niet echt als een ruzie.
1: Nee, ik kan dat echt niet benoemen als een ruzie.
0: Discussies waarin jullie wel elkaar uiteindelijk vinden.
1: Ja, sowieso. En ook wel, dat is ook wel nodig om dat te kunnen uitpraten. Of zo, dat wel.
0: Zeker.
2: Maar even discussiëren mag, toch?
1: Ja, dat vind ik ook. We hebben heel vaak meningsverschillen.
0: Ruzie maken ook, hè?
2: Ja. Ruzie maken, ja, zeker. Ja. Maar ja, ook niet te heftig.
1: Ja.
0: Nee. Liever niet,
2: nee.
0: Zeg, hier zie je een sexy song van Apollonia Sterks. Deze doet het hem wel, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik ook. Call Out My Name is ook een schitterende zin. The Weeknd. Mm-hmm.

0: Dat gaat wel makkelijk binnen, hè? Zo om iets voor 10 uur, Call Out My Name van The Weeknd. Met een belangrijke vraag van Eline, die is binnengekomen. Die vroeg zich af liever, mag ik even vragen van hoe laat tot hoe laat bloot is en welke dagen?
1: Nou, wij zitten hier op dinsdag van 9 tot 10. Mm-hmm. En op donderdag doen we er een uurtje bij, zitten we van 9 tot 11. Dus we gaan zo meteen nog door tot 11 uur. En we gaan heel veel seksvragen beantwoorden en een trio hebben.
0: Het was zo in een Limburgse vibe. Het was gewoon in je Limburgse vibe.
1: In mijn Limburgse vibe.
0: I love it.
1: Ja, maar oké.
0: Doe blijven doen.
1: Vaker doen? Oké, is goed.
0: Zeker.
1: Ik ga even... In character.
0: Is goed. Nee, wel om te zeggen ook, straks om 10 uur, dus binnen een paar minuten, is het ook totaal nieuw, want we gaan voor de eerste keer het trio-spel spelen. Je kan een trio halen om dan een cinema date te winnen.
1: Ja.
2: Oh my god.
0: Klinkt allemaal
1: iedereen
0: heel raar.
1: Oh, wat gaat daar gebeuren?
0: Het is eigenlijk gewoon 3 vragen op een rij. Ja, juist beantwoorden. Ja, het is een trio. Ja, en dan mag je op cinema daten. Trouwens, we hebben daar straks met Valérie gebeld. Die het had over gescheiden ouders hebben. En haar, de invloed nu op haar relatie met kinderen.
1: Yes.
0: Die had gereageerd op de stelling van Apollonia op VRT Max. En daardoor heeft hij ook een cinema date gewonnen.
1: Ja.
0: En door dus vragen van bloot te beantwoorden, kan je altijd kans maken op 2 gratis tickets.
1: Ja, en dat kan elke week, elke dag kan jij antwoorden. Dus gewoon even naar VRT Max gaan of al onze socials volgen.
0: Ja,
1: daar delen we het ook soms.
0: Daar kan je dat ook vinden, inderdaad. Veel mensen die trouwens hebben gereageerd. Ik lees nog even graag voor wat Evi had gestuurd. Die zegt, ja, ik ben niet akkoord met het feit dat als je kind bent van niet gescheiden ouders, dat je dan naïver staat in de relatie. Ik kom zelf uit een gebroken gezin, maar de droom om te trouwen met mijn partner en voor altijd samen te zijn, is nog altijd mijn grootste wens. Die ook wel gezegd. Dus dat hele droombeeld is niet aan diggelen geslagen door wat ze gezien en wat ze heeft meegemaakt.
1: Uh-huh.
0: Lisa, die had ook laten weten, ik bots hier vaak over met vriendinnen die zeggen, als je kinderen hebt, moet je samen blijven. Dat vind ik echt bullshit. Mijn ouders zijn voor ons samengebleven en niemand werd daar gelukkig van. Dat was zelfs heel onaangenaam. En toen ze uit elkaar gingen, was uiteindelijk het gezin veel gelukkiger.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is ook wel duidelijk. Hè. Als je nog iets aan wilt toevoegen, Apollonia is hier nog letterlijk 5 minuten.
2: Wow.
0: Dus laat je gaan op VRT Max bij M&M. Dat mag daar altijd met eender welk bericht. Tijdens 50 Cent en Justin Timberlake.
1: Hey, heb je hem.

0: Annelien is mee aan het luisteren naar Bloot en stuurt even een tegenwichtje op deze avond. Mijn man en ik zijn allebei kinderen van gescheiden ouders. We hebben veel van elkaar geleerd op het gebied van relaties. En 11 jaar en 2 kinderen later zijn we nog altijd heel gelukkig.
1: Oh.
0: Ja, fantastisch, Annelien, dat je dat nog even laat weten. Dat doet goed. We gaan jammer genoeg al afscheid moeten... Waarom zeg ik afscheid nemen? tot een volgende keer, moet ik zeggen. Tegen Apollonia Sterksen. Ik wil jou heel hard bedanken om er vanavond bij te zijn.
1: Dank je.
0: Merci.
2: Dank
0: en blijf
2: je
0: hangen. Want we gaan het trio-spel spelen voor Cinema Tickets.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder al liet de Russische president Poetin verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie en zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
4: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn.
5: Ja.
4: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Ja. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
3: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
6: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
3: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo deed. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
7: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
3: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht ontvangt de laatste in de stand, KV Kortrijk. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
8: Een kwartier nog en 1-0 de voorsprong voor Anderlecht. Een zuinige voorsprong, weliswaar verdiend. Anderlecht begon en eindigde sterk voor de rust met 2 grote kansen voor Sikan aan het begin van de eerste helft. En het doelpunt net voor de rust. Kortrijk bij momenten voetbalde aardig mee, maar kon geen gevaar creëren. Tweede helft, meer mogelijkheden voor Anderlecht met Svetkovic. Een koppel van Sikan. Goeie kans voor Ogea, maar geen tweede doelpunt. En dan ineens KV Kortrijk met 1 kans een bal tegen de paal gedevieerd door Koyalipu. Een verwittiging die kan tellen voor Anderlecht. Maar voorlopig wel nog altijd 1-0 voor Anderlecht tegen Kortrijk.
3: Dank je, Peter. En in AA Gent tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-0. Arthur Vermeeren gaat opnieuw voor Antwerp voetballen. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeeren werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij de volgende clubs, Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Het weer vannacht is het bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: M&M. Vraagje in die M gekregen.
2: Het is pokkig handig. Het is echt de size van uw handpalm.
1: Is dat normaal? Zeg het.
5: Bloot.
9: Door Jan Ausums en Lotte van Wezenmaal.
1: Met vanavond 2 cinematickets om te winnen voor jou en je date. Je speelt ervoor zo meteen in het gloednieuwe Het Trio-spel. Doe mee door Trio te sturen in

0: Golden Elephants Are Energy. Dat is altijd goed. Macht over 10. Het ideale uur voor.
1: Het triospel.
0: Dat is als we zo'n spelletje spelen voor de eerste keer, dan gaan er zo van die zenuwstralingen door mijn armen van spannendheid.
2: Oké.
0: Dat is niet eens een bestaand woord, maar ik vind dit heel spannend. Nee, het is vooral voor mensen die aan het luisteren zijn, de allereerste keer dat je een trio kan winnen hier in Bloot. Het is te zeggen, je moet een trio verkrijgen door erin te slagen 3 vragen op een rij juiste beantwoorden.
2: Ja.
0: Dus zo snel mogelijk aan 3 juiste antwoorden komen.
2: Niet zo snel mogelijk komen.
0: Ja, alleen ik bedoel, op het gemakje mag.
2: Als eerste.
0: Ja, voilà, ja. Inderdaad. Want we spelen inderdaad met 2 kandidaten.
2: Yes.
0: En wat er op het spel staat, een cinema date met de persoon die jij leuk vindt, waar je op crusht. Dat zou nog het leukste verhaal zijn, maar alleszins dus 2 gratis tickets om een film te gaan kijken. Elk donderdagavond spelen we het en vanavond doen we het met Jelle en Jaro. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Amai, wie was daar zo? Ja, jullie waren allebei enthousiast, maar er was iemand nog een tikkeltje enthousiaster. Ik denk dat Jelle was.
3: Yes, inderdaad.
0: Ja, dat was jij. Wat was je aan het doen vanavond, Jelle, in afwachting tot het grote triospel?
3: Ik ben in bijberoep autiecoach voor kindjes met autisme. Dus ik heb een paar therapiesessies nog vanavond.
0: Oh, oké. Okay. Amai, dan kom je ook wel van serieuze gesprekken, niet?
3: Ja, zeker.
0: Oké, dus even de ontspanning nu, donderdagavond. Ja, mag het weekend al beginnen of moet je morgen opnieuw?
3: Morgen nog een dagje werken.
0: Oké. Okay. Nice. Oké, dan gaan we al een beetje die sfeer opwekken. Hè. Jaro, van jou hebben we de boodschap gekregen dat jij vanavond je haar totaal in een andere kleur hebt gedaan.
4: Ja, een totaal andere kleur. Mijn omgeving is het wel gewend, want het is al een tijdje blond, maar er was een beetje veel uitgroei. Ah. Dus het was nog een tijdje onderhoud.
0: Oh. Oké, en ben je blij met het resultaat?
4: Ja, heel blij. Want als ik het bruin zag, dan dacht ik, ik weet niet waarom ik zo lang heb rondgelopen met mijn eigen haarkleur.
0: Dat is vaak zo, hè? Als je dan toch de keuze maakt dat je denkt, dit was het al die tijd, dit moest het zijn.
2: Ik zou nu ook niet meer terug naar bruin kunnen.
0: Ja, dat is waar. Jij bent al heel je leven rood.
2: Heel mijn leven.
0: Heel je leven. Of vanaf je bij M&M kwam.
2: Heel van mijn 19e.
0: Oh my
2: god. Al 15 jaar.
0: Ja, het staat je. En Jaro, ik denk dat heel blond jou ook staat. Ja. Dus goed bezig. We gaan eens even de regels uitleggen nog eens. Hè. Allee. Voor de allereerste keer. Het is heel simpel. Jelle, zometeen krijg jij als allereerste de eerste vraag. En de bedoeling is dus dat je die juist beantwoordt, want dan krijg je automatisch een tweede vraag. Beantwoord je die ook juist, blijft dus aan de beurt. En zo moet je erin slagen er 3 op een rij juist te beantwoorden. Dan win je een cinemadate. Als je fout antwoordt, dan gaat automatisch uiteraard de beurt naar Jaro en moet jij hetzelfde zien te bekomen. Dus de eerste die aan 3 juiste antwoorden geraakt, mag gratis gaan. Is dat duidelijk voor jullie?
4: Heel duidelijk.
0: Fantastisch. Onze Lot van Weesmaal is niet alleen seksoloog, psycholoog, maar ook vragensteller. Dus luister goed en steek al je energie erin, want here we go.
2: Jelle, bij jou beginnen we dus. Wat rijmt op schuilen en is een synoniem voor tongzoenen?
3: Muilen.
2: Hey, goed zo. Hoeveel keer denkt een gemiddelde man per dag aan seks? Is dat A, 12 keer, B, 19 keer of C, 25 keer?
3: 19 keer.
0: Oh, smooth. Dat betekent echt letterlijk, Jelle, nog 1 vraag juist beantwoorden. En je hebt Jaro zelfs niet eens aan het woord gelaten. Hoe kan dit? Ja.
2: Hoe heet de waxbeurt waarbij je enkel een streepje schaamhaar laat staan?
3: Brazilian wax.
0: Malee! Sorry, Jaro. Oh. Ja, dat is wel jammer.
4: Ja, heel triestig, ja.
2: Het was een vluggertje.
0: Het was een vluggertje, met de woorden van Lot van Weesmaal. Jelle, heel goed gespeeld gewoon. Oh. Zo moet je dat doen op een donderdagavond. Hè.
3: Ja, het was een twijfel, hoor.
0: Ja, ja? Toch. Je klopt nog wel zelfverzekerd.
3: Ja.
0: Weet je al met wie je naar de cinema wil?
3: Ja, ik ga er een bestie date van maken. Ik kom net uit een relatie en dan is een beetje girl date. Heel welkom.
0: Hoe voel je je? Mag ik dat vragen?
3: Het is ondertussen een week geleden, maar ik ben intussen wel oké.
0: Oké, amai, dat is heel recent.
2: Heel veel courage.
0: Ja, maar ik hoor wel aan je stem dat je, dat je in charge bent.
3: Ja, ja zeker weten, 100%.
0: Okay. Mooi. Geniet van die tijd samen met vrienden, want dat zijn nog altijd de beste mensen ter wereld. Dus enjoy. Jaro, doe nog eens een keer mee de volgende keer. Hè. We zijn hier elke donderdag, dus ik zie u volgende week.
4: Weet jullie te vinden.
0: Dat is super. Fijne avond allebei. So easy to fall in love. Ja, daar kan over gediscussieerd worden. Hey, I'm Olivia.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Oké, 16 over 10, dat betekent, we hadden de belofte gemaakt dat we
1: Boot.
0: Niet.
1: Ja, we kunnen ook al op een boot.
0: Ik heb dat vaak als ik moe ben, dat er letters gewoon van tussen vallen. Het is ineens een totaal ander woord. Meestal met de R, maar nu is met de L. Bloot.
1: Een verhaal.
0: Top. Een uur langer. Een uur langer is, en we gaan daar ook vlijtig gebruik van maken, want tot 11 uur mag je vanaf nu elke vraag over seks stellen aan ons.
1: Ja.
0: En wij gaan antwoorden, luisteren, helpen, wat er ook nodig is. Dat gaan we doen. Het leuke is, als je zo nu een beetje overvallen wordt met oh my, doen jullie dat in bloot, zeg? Dat is wel handig, maar ik kan nu niet ineens op een vraag komen. Geen enkel probleem, want we hebben VRT Max.
1: Ja.
0: Als je die app nog niet hebt, dan zijn er dingen mis, dus dan moet je dat nu gaan downloaden.
1: Of op de website gewoon.
0: VRTmax.be, ja, maar op gsm is dat snel ook. Hè?
1: Dat is waar.
0: En dan volg je M&M door op het hartje te klikken, zodat je meteen al bij ons bent. En als je dan in op bloot doe meeklikt, dan kan je dus gewoon vragen beantwoorden en kom je automatisch op de vraag SOS seks.
1: Ja.
0: Welke vraag heb jij voor Lotte van Wezenmaal?
1: Ja,
0: onze seksoloog over seks.
1: Ja.
0: En dan stuur je dat gewoon in. En als je wil, kan dat gewoon ook perfect anoniem en zo. Daar moet je zeker niks van aantrekken. En dan elke donderdag gaan wij die vragen doen. Hè. Dus doe dat nu. Maar omdat we nu live die programma aan het doen zijn, mag je het gewoon letterlijk in onze chat sturen. Je kan daar op bericht klikken en dan ben je met ons aan het praten live. Zonder dat we jouw naam per se moeten noemen. Als je daar niet goed bij voelt, dan fixen we dat. Dan vernoemen we jou niet. Doe het even tijdens de Zane en Pillow Talk.

0: Oh, wat een throwback zeg, Zane. Dat mag altijd gebeuren. En Pillow Talk. Welkom bij SOS Sex 2026. We moeten dat anders verwoorden.
1: Nee.
0: Ja?
1: Nee, sorry. Dat dekt de lading. En dat geeft me ook een beetje... het doet me denken ook aan waarom dat ik seksuoloog ben geworden. Want ik weet dat een van de boeken van Goede Liekes van heel lang geleden heette SOS Sex.
0: Ah ja.
1: En dat heeft heel veel voor mij betekend.
0: Dat is waar, dat weet ik.
1: Dus ik vind het heel mooi. De cirkel is rond en we gaan mensen gewoon ook helpen.
0: Ja.
1: SOS seksgewijs. Ik wou zeggen SOS Pietgewijs, maar dat is niet waar. Ik ga niet 3 tips geven.
0: Nee.
1: Kan soms.
0: Zelfs meer als je wilt.
1: Meer.
0: Zeker.
1: Als je wilt.
0: Elke vraag. Over seks, of het hoeft niet per se een vraag te zijn, maar iets dat je wilt delen, dat je hebt gezien tijdens masturberen, tijdens seks met je lief, in bed, bij je lichaam, al die dingen. Ja, ik probeer dat situatie.
1: Maar wat kan je zien tijdens, wat bedoel je?
0: Of gevoeld.
1: Ah, oké. Okay,
0: ja, gezien, gevoeld.
1: Uiteindelijk wel een vogel. Ik heb een vogel vliegen tijdens.
0: Dat was wel wat raar. Nee. Maar in al die situaties die allemaal met seks te maken hebben, daar kan je veel vragen over hebben.
1: Ja.
0: En die kan je dus...
1: Geen enkele vraag. Is raar of vreemd?
0: Nee. Die vragen kan je echt wel een bestemming geven, namelijk op VRT Max. Daar kan je altijd op M&M klikken en dan op Doe Mee.
1: Ja, Doe Mee. En dan zie je een foto van ons tweetjes. Dus, en dan zie je ook nog een foto van mij. En daar staat SOS Seks.
0: Ja, en daar kan je gewoon je vraag typen. En dan komt die automatisch bij ons. Of je doet nu live tijdens Bloot. Tot 11 uur zitten we hier. En dan is het via de chat op VRT Max bij die programma. Indira heeft ons gevonden op VRT Max. Indira Verwicht uit Oudenburg. Hallo.
2: Hallo, dag Dorian en Lotte.
1: Hallo, dag Indira.
0: We hebben gehoord dat je een beetje verkouden bent. Hoe voel je je? Want dat kan toch echt super lastig zijn. Amai.
2: Ja, dat gaat wel. Een beetje pittig, maar ça va. Kom maar goed.
0: Oh. Heb je al thee en zo in huis?
2: Ja, ik heb dat in huis, maar ik heb eigenlijk nog niet echt iets genomen. Ik heb een jong zoontje en ja, ben vooral bezig geweest met hem. Dus veel uitzweten en doen en... Dat komt wel goed.
0: Oké. Ja. Nee, en de nacht slaap, dat kan wonderen doen. Hè? Dus we zullen jou niet te lang vasthouden hier, Indira. Maar stel eens jouw vraag, want die was wel echt goed. Ik denk dat veel mensen graag gaan meeluisteren.
1: Ja.
2: Oké. Dus ja, mijn vraag, of een beetje onze vraag, is hoe regel je een trio? Want mijn man en ik, ja, we zijn eigenlijk al 15 jaar samen, of ietsje langer. En wij hebben al een keer een betaald een trio gehad. Maar ja, wij zouden liever iemand vinden met meer connectie of zo. Dus ja, wij vragen ons af, hoe ben jij je eraan? Ja, zonder dat open ergens op Facebook of zo te zetten, want dat is ook maar een beetje raar.
1: Ook een optie.
0: Ja.
1: Er zijn mogelijk ook wel groepen, denk ik, waar je dat kan vragen.
0: Ah, ja.
1: Maar ik snap dat wel inderdaad niet de makkelijkste stap is. Maar zijn er al dingen die jullie al hebben geprobeerd in Dira?
2: Ja, wij hebben eigenlijk al via apps, omdat je hebt zo, als je dat googelt, vinden we wel wat apps.
1: Ja.
2: Maar heel vaak zijn die dan betalend of je moet daar een abonnement op hebben. We hebben dat geprobeerd, maar je komt dan soms op zo'n scam uit. Je merkt al rap dat het niet klopt. Mm-hmm. We hebben via Tinder ook al elk geprobeerd.
0: Ja.
2: Maar toch kom ik dan meer uit bij mannen en onze interesse gaat echt wel naar een vrouw.
1: Omdat,
2: daar gaat mijn passie ook wel meer naartoe.
0: Ja.
2: En we vinden eigenlijk op die manier, mijn man heeft bijvoorbeeld al alleen connectie gehad met dames. Maar vanaf dat hij dan vertelt dat hij een vrouw heeft, dan geloven die dat ergens niet dat wij dat willen of zo.
1: Ah, dan haken ze misschien af of geloven ze het gewoon niet?
2: Ja, beide. Dus ik kan hopen dat mijn man met andere vrouwen experimenteert en doet. Ik vind dat niet erg. Ik vind het ergens ook wel spannend.
0: Mm-hmm.
2: En als hij dat vertaalt en de connectie maakt, dan die gelooft dat daar niet. En als hij dat verder vertaalt, we willen samen ook wel uitproberen. Ja, meestal is daar het punt dat hij wordt geghost of dat het eindigt.
1: Oké. Maar ik hoor je wel zeggen, we hebben wel apps geprobeerd. Hè? Want er zijn inderdaad wel een aantal apps wat echt ook voor koppels en voor singles is. Die op zoek zijn naar zo wat meer de non-traditionele soorten relaties. Hè? Ik zeg maar iets open relaties, trio's enzovoort. Maar bijvoorbeeld Field, zegt je dat iets? Waarschijnlijk wel dan?
2: Ja, klopt. Die hebben we al geprobeerd. Maar daar is dan met things en ben je ook beperkt terug in het aantal lives. En eigenlijk zit nog vaak heel verre connecties. Is het echt niet, we zijn van de kust. Het is echt wel nog heel vaak dat je echt wel naar de andere kant van het land moet rijden. Ik denk dat dichter te vinden moest zijn. Ik denk niet dat we maar een uitzondering op de regels zijn.
1: Ik weet het niet. Jawel. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar ergens denk ik wel, dat lijkt me dan net leuk, dat je daarvoor even
1: een uitstapje.
0: Ja, want dat wordt dan een uitstap. Ja, waarom niet? Maar ja, ik begrijp wel dat het soms
1: praktisch... Ja, en zeker als je het frequenter of zo wilt, dan is het niet altijd Stel dat het in Limburg zit, ja, dat is een lange rit. Om dan elke keer 2,5 uur te gaan, dan moet je er al heel veel tijd voor vrijmaken. Hè. Maar wat ook eventueel kan, waar ik ook aan denk, is je hebt natuurlijk heel veel parenclubs, swingersclubs, swingersfeesten, waar niet per se altijd wordt geswitcht of zo, maar waar je wel connecties kan leggen met mensen en die soms ook wel openstaan omdat een van de partners eventueel wel wilt experimenteren met een koppel. Dus ik weet niet of dat iets is wat jullie al hebben bekeken of zo.
2: Nee, we hebben dat al bekeken, maar de stap is voor ons, ja, we zijn inderdaad op dat vlak, wij zijn jong, mag ik nog zeggen, we zijn 30 en ik heb zoiets van, ik weet niet wat we daar gaan moeten verwachten of zo.
1: Ja, maar dat is...
2: Door de drempel overgaan is misschien net nog...
1: Ja, maar ik denk dat is hetgene, wat, als je denkt aan parenclubs en swingers enzovoort, we hebben heel vaak het stereotype beeld van inderdaad
0: oudere
1: mensen of misschien de mensen die jij niet per se aantrekkelijk vindt, terwijl er heel veel echt jonge mensen dat ook doen. En er zijn ook heel veel initiatieven.

0: er al meer ervaring mee hebben. En op die manier, ja, die hebben soms ook zo WhatsApp-groepen of zo, waar ze in zitten en waar die uitwisselen. En dat ze zelf nog feestjes organiseren. Dus misschien is dat wel iets om eens naar zo'n erotisch dansfeest te gaan en eens te kijken, ja, wie komt er hier?
1: En... Maar hoe werkt dat dan? Want ja, ik ben daar nog nooit op geweest.
0: Ja, ik ook
1: dat
0: niet hoor.
1: Ah, maar dat is dus met een DJ en gewoon zoals altijd, ja, bij elk feestje je danst, maar je weet dat...
0: Je komt wel in sexy... Ja, en je komt in sexy lingerie en er wordt wel aan de mannen ook gevraagd om mooi opgekleed te komen.
1: Dus... En dan door te praten weet je van elkaar van ik ben daar naar op zoek, daar wordt dan over gepraat.
0: Ja, het is een beetje zoals dat je op stap gaat, maar dan in plaats van gewoon op stap te gaan, is het gewoon een meer erotische setting, een beetje meer prikkelend. Het is daar ook no phone policy en zo allemaal. Dus als je denkt van oké, ik voel iets meer of ik word geprikkeld, ga je naar een aparte ruimte en daar wordt dan een mogelijkheid gesteld dat je daar iets kan gaan doen.
1: En is dat voor koppels of ook single?
0: Vaak is het voor koppels en ze laten ook meestal single vrouwen toe. Dus op zich zou dat ook iets goed zijn voor jullie misschien. Ja,
1: dat daar toch vaak wel de wens is.
0: Ja. Ja.
2: Super, ja, dat is wel een hele goede tip. Ik denk, alleen mijn man zit hier in de ruimte naast. Ik denk dat hij gaat meeluisteren zal zijn.
0: Ja. Hij zal aan
2: het
0: zoeken.
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja, nu gewoon hopen dat die feestjes eens een keer aan de kust bij de zee zijn. Hè. Dat zou wel tof zijn.
2: En anders zodat jullie zijn een reisje uitstapje.
0: Ja.
1: Ja. Maar het is wel waar, op zo'n plekje ga je wel minder... Ga je alle leeftijden hebben, denk ik. En ook gewoon wel echt de kans op veel jonge mensen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Trek je dat publiek wel aan. Oké. Nee, interessante vraag, Indira. Ja, en jullie weten wat jullie willen. Dat is ook zo belangrijk in het leven.
2: Ja, ik denk het ook wel.
1: Zeker. Ik wens je veel beterschap ook. Verzorg jezelf goed, of laat je verzorgen. Dat is ook nog altijd beter. En mensen die vanavond nog een vraag hebben, we hebben nog een half uur.
0: Oh.
1: Zoveel tijd. Welke vraag heb je over seks, eigen situatie, iets dat je hebt gezien, wat je je afvraagt? Shoot. Indira, salut, hè. Tot de volgende keer.
2: Bye bye.
0: Bye bye. En veel beterschap.

0: slaagt hij toch altijd in om zo een nummer uit te vinden dat perfecte zomer samenvat. En deze is van 2026, Henri Pervert. M&M. Bloot. Bloot. Kijk, ze, we hadden niet gelogen als we zeiden, Lotte van Weesmaan en ikzelf, dat het ook anoniem mag. Iemand heeft daar gebruik van gemaakt. Heeft de naam niet gedeeld, maar had wel een heel interessante vraag op VRT Max ingestuurd. Ik lees voor. Wat moet ik doen als mijn vriendje een voetenfetisch heeft? Ga ik hierin mee of... Punt. Ik weet het echt niet.
1: Ja, wat doe je? Het is heel begrijpelijk dat je daarover twijfelt. Dat je niet weet wat te doen, want dat is ook niet iets... doorgaans wat vaak voorkomt of zo, terwijl het wel de meest voorkomende fetish is ter
0: blijkbaar,
1: wereld.
0: Blijkbaar, dat staat op één.
1: Ja, en dus dat kan wel even schrikken en ongemakkelijk zijn, maar het belangrijkste is vooral niks doen waar je je niet comfortabel bij voelt. Maar ook eens nadenken over van waar ligt mijn grens eigenlijk? Tot waarin zou ik willen meegaan? Wil ik totaal niks doen? Of zeg je, hij mag me af en toe wel eens een massage aan mijn voeten geven?
0: Ah, wel,
1: of,
0: hoe kan zich dat uiten
1: ja,
0: allemaal?
1: Bijvoorbeeld, je kunt van licht naar heel extreem...
0: Wat is licht?
1: Licht is voeten masseren terwijl je bijvoorbeeld in de zetel gewoon ligt. Zonder seksuele betekenis, maar dan al gewoon aan de voeten zitten. Nageltjes lakken. Wat is er nog?
0: Voor alle duidelijkheid, als je dat doet, heb je niet per se een voetenfetisch, toch?
1: Nee, maar het
0: maar
1: kan wel zijn...
0: Dat is wel een eerste beginsel.
1: Waardoor dat je geprikkeld kan worden. Dus je lief wordt opgewonden van voeten. En als jij zegt van, oh, ik wil dat nog niet meteen in de slaapkamer. Ik wil dat wel op een ander niveau doen, op een lager pitje. Kan je dat even uit de slaapkamer in experimenteren. En dan begint het al eens met, laat uw liefst maar meer naar uw voeten kijken. Of met uw voeten spelen. Of uw nagels lakken. Of weet ik veel wat allemaal. En eigenlijk als je zegt van, oké, als ik helemaal erin mee wil gaan. Ja, dan is het natuurlijk tijdens de seks ook echt uw voeten... likken, kussen, een foodjob geven. Dus dat is eigenlijk de penis bijvoorbeeld aftrekken met de voeten. Ja, dat is al, dat is eigenlijk meer al de droom. Terwijl eigenlijk is het belangrijkste voor jezelf tot waarin zou ik willen meegaan. Maar ook om toch het gesprek eens aan te gaan met je partner. Van wat houdt dat juist voor u in? Wat zou u opwinden? Mm-hmm. En, want wie weet wilt hij iets totaal anders dan dat jij in je hoofd hebt.
0: Ja,
1: misschien wilt hij al die extremere dingen niet. Mm-hmm. Extreem is nu alweer een verkeerd woord.
0: Ja, want dus, wie weet als je het eens uit is, dat het ook gewoon wel goed voelt. Voor jou.
1: Ja,
0: en zeer raar is.
1: Daarom, vooral niks doen wat je niet wilt. Maar als je denkt, ik twijfel en misschien wil ik het een kans geven, begin dan licht. En als je dan merkt van, oké, dit is het toch niet, mocht je dat ook gewoon eerlijk zeggen. En wie weet kan je partner dan wel op een andere manier, door je vaker in hakjes te zien of zo, zijn fantasie terugprikkelen. En dat is ook oké. Okay,
0: mm-hmm. Interessante gesprekken wel, denk ik. Als je zo te weten komt wat dat dan precies voor die persoon inhoudt. Waar je echt opgewonden van raakt.
1: Ja, maar langs de andere kant, ik vind het ook wel mooi dat die partner dat openlijk toegeeft en dat vertelt. Want dat kost voor heel veel mensen ook
0: wel moed. Ligt wel wat schaamte op.
1: Ja, op alle fetiches zit schaamte. Voeten is al meer zo genormaliseerd. Maar ja, als je dat vaker hoort, dan zeg je, oh, voetenfetish, ho, ho, ho, ho. Snap je? Dus er ligt weer heel wat taboe op. En dan denk je, ja, dat is ook weer niet nodig. Als iemand voeten mooi, interessant vindt, iemand kan handen leuk vinden. Ja, of het nu handen of voeten zijn, who cares? Je doet er, als je er niemand lastig mee valt.
0: Ja, maar is er eigenlijk wel iets moois gebeurd. Hè? Dus die persoon heeft dat toegegeven dat hij daar inderdaad het heel hard voor heeft.
1: Exact.
0: Want fetish vindt dat toch altijd ook een moeilijk woord. Daar hangt zo'n negatieve connotatie op de duur ook aan.
1: Ja, maar het is gewoon eigenlijk een aantrekking, een opwinding van dingen die niet lichamelijk, die te maken hebben met het seksuele lichamelijke. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar mooi, en ook mooi dat je dat afvraagt hoe je daarin kan gaan staan.
1: Yes.
0: Over naar de vraag van Céline.
1: Yes.
0: Céline had gezegd, hey Lotte, wat moet je doen als je voor of tijdens de seks met je lief voornamelijk aan een BV denkt en anders weinig goesting hebt?
1: Oh.
0: Ik ben al 7 jaar samen met mijn vent en ik zie niemand anders met wie ik samen oud wil worden, maar lichamelijk voel ik mij niet meer zo sterk aangetrokken, denk ik dat daarbij moet. Sinds vorig jaar heb ik een zware crush op een bekende Vlaming, waardoor mijn hoofd helemaal op hol slaat. Het is voor het eerst een vrouw. Ik verlang naar haar, zoals in het begin van mijn relatie, zoals ik naar mijn lief verlangde. En om in de mood te raken, fantaseer ik over haar. Of kijk ik zelfs content voor volwassenen waar ik ons op projecteer. Mijn lief zelf heeft geen idee, maar merkt wel dat mijn mood wisselvallig is en wijt het dan aan mijn hormonen. Hij weet hier verder niks van en ik wil die gevoelens liever voor mezelf houden. Zegt er ook bij, mijn fantasiewereld is fijn, maar het maakt me soms ook verward, omdat mijn lief toch genoeg zou moeten zijn in principe voor mij. Dus hoe kan ik dit oplossen? Of hoeft dit, en dat vond ik mooi dat ze dat zei, hoeft dit eigenlijk niet opgelost te worden, omdat hij van iets weet en we op deze manier wel meer seks hebben. Hoe normaal is dit?
1: In eerste instantie denk ik dat het heel normaal is dat na een relatie van 7 jaar, dat die initiële spark en die vonk en die ik wil de kleren van mijn lief zijn lijf scheuren of zo, dat dat bij de meeste mensen wel verdwijnt. Dus daar moet je je al niet schuldig om voelen. En het feit dat je nu fantaseert over iemand, dat geeft je hersenen een beetje een nieuwe kick. Een beetje een nieuwe adrenaline rush. Dus dat is een heel natuurlijk proces. Daar kun je ook heel weinig aan doen. Dat gaat ook vaak onbewust dat dat gebeurt. En heel veel mensen hebben net actieve fantasie of een bepaald hulpmiddel nodig om in die mood te geraken, om seksueel opgewonden te geraken. Dus op zich moeten we ons daar niet zo schuldig om voelen, denk ik dan. En het is natuurlijk ook, het is uw fantasie. Dat is een soort van privé speeltuin in uw hoofd, laat ik het zo stellen. Dus je moet ook niet altijd verantwoording afleggen aan andere personen welke gedachten dat er in je hoofd allemaal spelen.
0: Ook niet aan je lief.
1: Ook niet aan je lief. En het is ook natuurlijk niks slecht omdat het jullie dichter bij elkaar brengt. Als het nu zou zijn, het brengt ons verder uit elkaar en daardoor heb ik geen seks meer met mijn lief, dan zou ik wel denken van oei, misschien is het niet de juiste
0: manier. Ja, omdat het jou volledig occupeert en je eigenlijk alleen nog maar een verlangen hebt naar die persoon die dan onbereikbaar is, hè, in het verhaal.
1: Klopt. Dus op zich het feit dat je een fantasie hebt en die brengt meer verbinding tussen jullie twee, vind ik prima. Maar ik vind het wel ook belangrijk om voor jezelf wel het onderscheid te gaan maken van oké, voor de seks om in de moed te geraken, kan ik dat wel gebruiken. Maar ik probeer tijdens en zeker na de seks wel te connecteren met je partner en in het hier en nu te blijven. Dat je wel beseft van het is wel met hem dat ik dat aan het doen ben.
0: Ja.
1: En, want anders dan ben je ook jezelf aan het voorliegen inderdaad. Hè? Want als je continu aan het fantaseren bent over iemand anders en niet echt in het hier en nu bent, ja, dan is het ook niet echt heel eerlijk.
0: Ja, wilt het misschien ook wel iets zeggen over het feit dat jouw lief misschien toch niet meer de persoon is waar je die dingen mee wil doen of waar je verder mee wilt.
1: Exact.
0: Ja, het kan zelfs tot daar kan het gaan. Dat moet je je wel afvragen.
1: Exact. En langs de andere kant, ze vertelt ook natuurlijk van het is voor de eerste keer een vrouw. Dus misschien is het voor jezelf ook wel eens goed om te gaan nadenken van oké, het is nu een fantasie over een vrouw. Wat betekent dat juist voor mij? Dat betekent niet meteen dat je denkt van ik val ook echt op vrouwen. Maar het is misschien wel eens goed om dat een beetje in vraag te stellen en daarover te reflecteren.
0: Ja. Ja. Ik had dat vroeger ook. Als ik echt heel, heel jong was, ja, dan moest ik de hele tijd aan een vrouw denken. Dacht, dit is zo obvious.
1: Het is zo
0: maar obvious. Zo, en ik genoot daarvan, jongen. Echt, dat was fantastisch. Maar daar heb ik ook wel snel een keuze in gemaakt. Natuurlijk. Maar dan nog, het mag er zijn,
1: yes.
0: Maar ga je ook wel afvragen dat het niet in de weg staat
1: van je relatie.
0: Ja, van je relatie.
1: Nee, het mag niet zijn. Hoe meer dat je naar die fantasie nog gaat handelen en het u verder wegbrengt van je partner, ja, dan is het wel een alarmbel.
0: Ja.
1: Als je continu die persoon gaat opzoeken en het misschien erger en erger en erger wordt en je zelfs niet meer aan je partner denkt of dat als het echt een obsessie begint te worden of zo, dan zou ik wel...
0: Ja, want een obsessie kan natuurlijk ook, want er staat bij een bekende Vlaming, dat moet je ook op tijd inbinden, hè, want ja, als het echt overgaat in die persoon gaan beginnen contacteren en zo, omdat die zo hoog in je hoofd zit, dat is een piste die je niet moet opgaan.
1: Maar langs de andere kant, omdat het een bekende Vlaming is of dat het nu een celebrity of zo is, kan ook, hè. Het maakt het wel soms makkelijker omdat je dan weet, het is een fantasie, dat ze misschien iemand onbereikbaar.
0: Ja,
1: dat maakt het ook makkelijker om het los te koppelen. Maar goed,
0: En het zal ook wel vaak gebeuren, hè. Ja.
1: Ja.
0: Ziet hij op tv, ziet er goed uit. Ja.
1: Ook al. Ja, maar misschien is dat dan ook wel iets. Om, als je denkt van, het is wel moeilijk, dat je misschien ook zegt, misschien moet ik die persoon dan niet meer specifiek programma's over die gaan opzoeken of zo, snap je?
0: Ja, dat is dan misschien wel belangrijk om te volgen op socials of zo, ja, om de prikkels wat te minderen. Ja, oké. Interessante vraag. Heel interessante vraag. Dank je wel om die door te sturen. Een kwartiertje hebben we nog om al jouw andere vragen te beantwoorden. Om er eens even over te babbelen. We kunnen ook bellen, hè. Gewoon een bericht sturen via VRT Max. Als je ons volgt bij M&M, dan kom je automatisch bij ons programma. M&M. En dan is het gewoon tippen, hè. Dit is bloot. Dit is SOS Seks. En dan nemen we heel serieus. Dus laat u gaan tijdens Olivia.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Wat voor mij sexy is om te dirty talken, is daarom niet iets sexy voor iemand anders.
2: Het kan soms raar zijn.
1: Maar het hoeft helemaal niet raar te zijn.

0: Een keer een goede Mary J. Blige. Dat heb je dan als je bloot opzet. Dat is een verzekerd iets. Family Affair om 10 voor 11. Bloot. Met Charlie, die nog even met ons zou bellen met een heel belangrijke vraag. Goedenavond, Charlie.
1: Goedenavond, Dorian. Goedenavond, Lotte.
2: Dag, Charlie.
0: Aan de vooravond ook blijkbaar van een onwaarschijnlijk leuke weekend.
1: Zeker, ja.
0: Wie ga je eindelijk nog eens live zien?
1: Belle Prijs.
2: Daar ben ik zo jaloers op. Ik heb die nog nooit live gezien.
0: Ja, ik ook niet.
2: Het is wel mijn jeugd.
0: Weet je wat ik echt... Amai, weet, wat is jouw lievelingslied?
1: Oh, nu? Let the sunshine in.
0: Ah, dat kan ik zo niet direct oproepen.
1: Dat is haar laatste single.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, voilà. Ja, daar ben ik even nog niet up-to-date mee. Maar ik deze, dat begin... Ach nee, dat is het niet.
2: Dat is van Johanna Schenaar.
0: Ja, dat is van Johanna Schenaar. Dat willen we niet. Allee, jawel, love him. Maar dit...
2: Ja.
0: Oh, die hele intro is eraf geknipt bij deze versie.
2: Maybe I'm too shy now.
0: Oh nee.
2: Het is... I don't know what to do.
0: Ja, dat refrein. Die bedoel... Ik loop daarop, hè.
2: Op dit?
0: Ja, ja. Threshold, VO2 maxen.
2: Oh.
0: Dat werkt.
2: Oké.
0: Ja, dus Honeybee. Maar niet jouw lievelingsliedje, Charlie?
1: Ik hoor het ook graag.
0: Ja, het is echt goed. Ja, dat is echt genieten. Oké, dus Belle Perez dit weekend. En nu gaan we even nog naar jouw toch wel serieuze vraag. Waar we even nog alle aandacht en tijd aan willen geven, Charlie. Want jij hebt op dit moment een lastig iets bij penetratieseks, hè? Dat is het.
1: Ja, klopt.
0: Wat is precies het probleem? Ja.
1: Ik heb pijn. Als de penis binnendringt in de vagina.
2: Mhm. En ja, zeg maar.
1: Nee, zeg maar.
2: Ja, ik wou vragen, vertel eens een beetje, is het altijd en hoe ga je daar dan mee om?
1: Het is al 2 jaar, maar ik probeer mij mentaal op voor te bereiden. Mm-hmm. Maar natuurlijk span ik me dan mezelf helemaal op.
2: Ja, maar dat is inderdaad wat je zegt. Ik wil één ding zeggen, Charlie. Seks hoort geen pijn te doen, dus dat is dan heel belangrijk om te weten. En het betekent... Ja. Ook niet dat er dan iets mis is met u of dat je faalt of dat je iets verkeerd doet of zo. Maar ik vind wel dat pijn een signaal is waar je naar moet luisteren. En hetgene wat je zegt is, inderdaad, ik begin daar dan al over na te denken, ik span me op. En dat is het typische wat je ziet bij vrouwen of bij mannen die pijn hebben tijdens de seks. Die komen in een vicieuze pijncirkel terecht. Dus je hebt pijn, ja. Je ervaart dat. En de volgende keer als je seks wilt hebben, gaat je daarover nadenken van shit, het gaat weer pijn doen. Wat doet je? Gaat u opspannen, je bek. Bekkenbodemspieren spannen zich op. Dus als je dan wilt gaan penetreren, of wat dan ook, of dat nu met een vinger is, of weet ik veel wat, dat gaat niet. En dat gaat weer pijn doen. En dat is weer een bevestiging. En je zit continu in die cirkel. Mm-hmm. En ja, dus je houdt een beetje mee in stand door seks te blijven hebben. Maar ik weet niet of dat... Heb jij daar al hulp bij gezocht? Of is dat iets wat je met je partner bespreekt?
1: Nee, ik durfde niet bespreken met hem.
2: Mm-hmm.
1: Maar... Nu begint het wel dat ik die stap wil zetten om te bespreken met hem.
2: Ja, ik denk dat ook de belangrijkste eerste stap is om te doen. Want hoe langer dat je dit in stand gaat houden, hoe nadeliger het is voor jezelf, voor je eigen lichaam, maar ook voor je toekomst en ook voor je relatie, denk ik. Want ik gok, je partner zal je ook wel goed kennen. Die zal ook wel merken op een of andere manier dat er iets zal zijn. En ook, die gaat ook niet willen dat je pijn leidt. Dus ik denk, als je daar open over kunt communiceren en ook natuurlijk de boodschap meegeeft dat niet aan je partner ligt. Maar dat jullie samen tenminste op zoek kunnen gaan naar manieren om het toch te doen lukken en hulp kunnen zoeken. Want eigenlijk geef ik ook altijd mee aan als tip aan mensen van zodra dat er pijn is, gewoon geen penetratieseks, punt. Want dat maakt het alleen maar erger. En je kunt in de tussentijd dan even gaan zoeken naar andere manieren van intimiteit. Die ook voor opwinding zorgen en ook voor een orgasme kunnen zorgen. Maar zolang dat er pijn is, gewoon geen penetratie. En dat je aan de slag kan gaan met die pijn van waar komt dat en hoe kan ik terug leren ontspannen? Een gynaecoloog of een bekkenbodemtherapeut, een seksuoloog, die kunnen sowieso wel altijd helpen. En het ding is ook gewoon altijd glijmiddel gebruiken. Is ook een heel belangrijke, maar dus inderdaad pas wanneer dat je pijnvrij bent. Hè. Glijmiddel gewoon vanaf het begin voldoende. En dat is een beetje wat ik wil meegeven, maar vooral niet te lang mee wachten.
1: Oké.
0: Ja, en ik denk ook wel, wat dan in mij opkwam, jouw partner gaat ook denk ik echt wel willen dat jij geniet, dat je er iets aan hebt. Er is pas echt iets... Je krijgt pas een opgewonden gevoel, denk ik, als jouw partner ook helemaal mee in dat goede gevoel gaat en er echt plezier aan heeft. Dus, ik denk op dit moment is dat gewoon niet mogelijk, want je hebt pijn. Dus het is essentieel inderdaad dat hij dat gaat weten, dat jullie op andere manieren op zoek gaan naar een manier waarop jij wel weer die ontspanning en die excitement en dat heerlijke gevoel kunt krijgen. Ja.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, ik wens jou veel succes, want het is geen makkelijk gesprek. Dat kan ik ook wel geloven.
2: Ik wil ook zeggen, je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen die dit gaan herkennen, hoor. En er wordt te weinig over gesproken. Ja, dus dankjewel daarvoor.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne avond en geniet van Belle Perez.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Dankjewel. Salut. Het is trouwens ook wel groot dat hij terug begint op te treden.
2: Zot, hè?
0: Mega drama meegemaakt natuurlijk met het verlies van haar man. En dan toch weer in je passie kunnen gaan staan. Dat zal veel vergen, maar ze doet het toch maar. Ik denk dat ze er veel mensen gelukkig mee maakt. En misschien ook wel zichzelf.
2: Zeker zichzelf, denk ik.
0: Tame Impala, zullen we die nog even doen?
2: Met Jenny, hè?
0: Ja, met Jenny.
2: Oh, niet vergeten.
0: Dit

0: dank. Vele dank voor de eerste week bloot. Volgende week zijn we terug op dinsdag en donderdag met Nona van Brakel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. Drie mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo heeft gedaan. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reactie uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gesproken en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
2: Het is geen statement van geboortepolitiek, om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
1: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Sport in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Met Charleroi Gent won vanavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Johan de Kaderwee.
3: AA Gent pronkt na een 12-op-12 samen met Charleroi op de leidersplaats. De wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven verdiende geen schoonheidsprijs. Er waren nauwelijks doelkansen. 0-0 was dan ook de logische ruststand. De Buffalo's begonnen wel geweldig aan de tweede helft. De eerste aanval resulteerde meteen in een doelpunt van Araujo. Er kwam een reactie van de bezoekers, maar de thuisploeg werd nooit in verlegenheid gebracht. AA Gent kwam zelfs nog het dichtst bij een tweede doelpunt, maar hield het dus bij een zuinige 1-0.
1: Oud-Heverlee Leuven blijft laatste met 0-12 samen met KV Kortrijk. Kortrijk verloor vanavond met 1-0 van Anderlecht. Na 2 nederlagen doet een overwinning deugd, zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
4: We kwamen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waast en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
1: Vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Tongeren Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders. Die verbleven er voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
1: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
0: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is wel opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
2: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
0: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht heeft Kortrijk verslagen met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Peter van den Bent.
3: Een zuinige en zakelijke, maar wel ook verdiende overwinning voor een matig Anderlecht tegen een moedig Kortrijk. De eerste helft begon en eindigde de thuisploeg scherp met telkens snel voetbal en enkele kansen voor Sikan. 2 gemiste aan het begin en dan een doelpunt van Sikan net voor de rust 1-0 na balverlies bij Kortrijk. Daartussen viel er werkelijk niets te beleven. Anderlecht duurde dan een tijd door na de pauze, maar Svetkovic, Sikan en Ogea scoorden niet en daarna ging het van kwaad naar erger met Paarswit. Het publiek reageerde boos en KV Kortrijk rook zijn kans en die ene kwam er ook, maar de deviatie van Koyalipu strandde tegen de paal. De ongerustheid in het park bleef tot het eind, maar wel 1-0 dus en 3 welgekomen punten voor Anderlecht. Kortrijk blijft punteloos laatste. Zondag is het van moeten in de derby tegen Sulte-Waregem.
0: En Kortrijk deelt die laatste plaats met Oud-Heverlee Leuven. OHL verloor vanavond van AA Gent met 1-0. Gent komt zo mee aan de leiding, naast Charleroi met het maximum van de punten. Je hoort een tevreden trainer Rick de Mil.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden aan zee, rukwinden. Morgen begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Zo donderdag 3 september zit erop. Een goede nacht.

is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Tongerborg-Loon is gisteravond een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen van hen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens de burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in het hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. In Indonesië zijn de afgelopen dagen zo'n 2000 leerlingen en leerkrachten ziek geworden na het eten van gratis schoolmaaltijden. Sommige leerlingen werden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. De meeste hadden maag- en darmklachten. Volgens getuigenissen had het eten een vreemde geur en was het niet goed bereid. De gratis schoolmaaltijden in Indonesië worden aangeboden door de overheid. Maar het programma van die maaltijden krijgt ook kritiek door mogelijke corruptie. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En de Belgische voetbalclubs hebben een zomerlang transfers kunnen maken, maar nu is het voorbij. De deadline is sinds middernacht verstreken. Er was nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Mahmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. Genk leent aanvaller Mirisola uit aan Oud-Heverlee Leuven. En nog een verrassing, Sporting Hasselt kondigt ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Hermans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht van al die transfers vind je trouwens op sporza.be. Het weer dan nog, het is bewolkt vannacht. Meestal droog, minimaal rond 19 graden. Aan zee ook rukwinden. De dag begint droog straks en bewolkt. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten. En maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules naar boven.